0: Voilà, dat was de Brabantzon. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible. We scrollen.

0: Alle wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Motorpech in Nice.
2: Oh.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.

0: beste van deze nacht van donderdag op vrijdag. Don't stop till you get enough. Ja, we hebben er ook echt genoeg van. Het is genoeg geweest. Ze stoppen ermee voor... Het is gedaan. Het is over en out.
1: Oké.
0: Voor dit seizoen, hè.
1: Ah, oké.
0: Het is de laatste
1: nee. Ik dacht dat ik zo'n lekker mannetje kon vragen om... met mij dan de ochtend te doen eigenlijk vanaf augustus. Maar dat, nee, we zijn samen terug vanaf augustus.
0: Ik kom ook terug in 17 augustus.
1: Nee, maar nee, dan ben ik mee,
0: Maar dit is de laatste rechte lijn. Ja, het is wat het is.
1: Ja,
0: sorry, luisteraars, sorry.
1: Het nieuws van 6 van onze Grim.
2: Goedemorgen. Nu al meer dan 200 doden in Venezuela. Oekraïne kondigt aanval op Rusland aan. En op het WK stoot Nederland door als groepswinnaar. De dodentol na de zware aardbevingen in Venezuela loopt verder op. Er zijn nu al 235 lichamen geborgen. Onder de andere mensen raakten gewond. Het ging om de zwaarste aardbevingen in Venezuela in meer dan 100 jaar. Heel wat landen sturen hulp, enkele Europese landen, maar ook de VS. Dat stuurt twee reddingsteams en trekt ook 130 miljoen euro humanitaire hulp uit voor Venezuela. Oekraïne start met een operatie van 40 dagen tegen Rusland om president Poetin te dwingen om te stoppen met de oorlog. Dat heeft president Zelensky aangekondigd. Want wat die geheime operatie precies inhoudt, dat zegt hij er niet bij. Ook niet wanneer ze start. Gisteravond waren er nieuwe ontploffingen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev.

0: luchtalarm ging eraf waarop inwoners moesten schuilen. Volgens het Oekraïense leger ging het om Russische raketaanvallen. Er is nog geen nieuws over eventuele slachtoffers. Op het WK voetbal heeft Nederland zich als groepswinnaar geplaatst voor de tweede ronde. Klopte Tunesië met 3-1. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk en gaan allebei ook door. Zweden is een van de beste derdes. In de tweede ronde speelt Nederland tegen Marokko. Gisteravond al klopte Ecuador verrassend Duitsland met 2-1. Duitsland wint de groep wel voor Ivoorkust. Dat versloeg Curaçao met 2-0. En ook Ecuador gaat naar de 16e finales. En zo net heeft ook Australië zich geplaatst. 0-0 tegen Paraguay volstond om de tweede te worden na de VS, dat al zeker was van de volgende ronde. De VS staat kort voor het einde, 2-2 gelijk tegen Turkije. En Turkije was al uitgeschakeld op het WK. Veel zon vandaag. 30 graden aan zee, 36 in het binnenland en 40 graden in het oosten. Vanavond is er plaatselijk kans op een pittige onweersbui. Morgen krijgen we hetzelfde weer en tot 38 graden.
1: Nee, vriendjes, het gaat raar doen dat we er even weer niet zijn, maar we hebben nog keiveel goesting in die laatste uitzending, Anke.
2: Zeker. We gaan een vakantie mogen weggeven. Ja. Met onze camper. Mm-hmm. Heel veel mensen hebben geprobeerd om in maart, denk ik, de tweede camper-editie te winnen. Maar ja, Lise ging er vandoor met die camper. Maar we hebben wel nog een week vakantie met de camper kunnen fixen. Dat kan je straks winnen rond 8 uur.
1: En voor de rest, beste vrienden.
3: Dit is Joe.
4: Met Sven en Anke.
1: Heel veel vrolijkheid en heel veel goede muziek om mee wakker te worden op deze laatste show van het 10e.

0: Just can't get enough van Depeche Mode.
1: 10 jaar Sven en Anke.
2: Het 10e seizoen gaan we in vrolijkheid afsluiten op deze vrijdagochtend. En jullie zijn allemaal zo lieve luisteraars al zo lang. Kijk eens welke berichten allemaal binnenkomen.
0: Ja, maar ik weet, jullie sturen nu al massaal. Dankjewel voor alweer een heel fijn radiojaar. Superleuke vakantie, wel verdiend. Ja, dat is jongens toch.
2: En ze kennen ons goed, hè.
0: En het is allemaal right back at you, hè. Alles wat je stuurt, dat ben je zelf.
2: En de vraag komt nu binnen, ze kennen ons goed. Van, en is het meteen al de auto inspringen naar het zuiden van Frankrijk, Anke? En gaan we meteen al naar Barcelona vliegen deze namiddag? Want dat heb ik vaak gedaan, hè, dat na de uitzending meteen naar Barcelona. Maar ja, jij is nog school zeker,
0: hè? Natuurlijk, daar ben ik zo dankbaar voor. Ja, mijn dochter zei al, mama is niet eerlijk. Ja, vrijdag al gedaan en wij moeten maandag en dinsdag nog gaan. Hey. Dinsdag is het al maar tot 12 uur.
2: Is dat zo, ja?
0: En het is nog zo, de schoolpoetsen, een eucharistievering. Forum, we moeten ze allemaal nog wat babbelen. Maar dan zijn wij naar Frankrijk. Wij vertrekken echt 1 juli, woensdag 1 juli.
2: Ja,
0: stappen in de auto en we gaan, 2,5 week zijn we weg.
2: Dat is goed, perfect.
0: Ja, even een bericht aan alle inbrekers. Ik zou persoonlijk niet bij mezelf willen inbreken. Ja. We hebben nu dus niks van waarde in huis.
2: Je vindt ook niks in terug. En als je denkt, al die juwelen.
0: Niks ligt op zijn plaats.
2: En al die juwelen die in de keukenkast liggen, meenemen en je zet 12 euro rijker. Hè?
0: Ja, exact. Ik bedoel, het zou belachelijk zijn om bij ons in te... Ik wil je gerust de sleutel geven, maar je gaat niks meepakken.
2: Maar Grim,
0: je
2: hebt de kinderen dus ook eigenlijk maandag en dinsdag niet, wat ook wel makkelijk is eigenlijk.
3: Klopt,
2: hè? Ja. En ook woensdag weg dan meteen?
3: Wij gaan donderdag vertrekken. Donderdag. Ja, woensdagnacht, ja.
2: Maar je hebt ondertussen al, denk ik, 30 jaar hetzelfde huisje in de Provence. Maar toch al lang, hè?
3: Ja.
2: En weer hetzelfde huis.
3: Ja, we gaan weer naar daar tot, ik denk, het weekend van 18 juli. Dus dat is toch een mooie periode.
2: En gaat het Mont Ventoux weer proberen?
3: Dat is de bedoeling, ja. De conditie is iets minder goed dan vorig jaar, maar we gaan voor bijna 3 weken, dus de laatste week moet dat wel.
2: Kan de zon al volgen? Of,
3: Hij gaat ook de Ventoux eens proberen.
2: Echt?
3: Ja.
2: Volledig?
3: Niet volledig. Wel de laatste 6 kilometer van op Chalet naar.
0: Ja. Wie ook de Mont Ventoux gaat beklimmen dit jaar is onze producer Sander Beuze. Nee, Sander?
4: Nee, echt niet.
0: Maar je gaat toch ook naar Frankrijk, hè?
4: Ik ga ook naar Frankrijk, maar niet waar jullie zitten. Ik ga in Dordogne bij vrienden. Die hebben daar een vakantiedomein, die vuur huisjes. En daar ga ik gewoon 3 weken boeken lezen op mijn gemak zijn.
2: Wat een goed, jongen. Groot gekijk. Ja. Mooie vakantie voor
0: je. Heerlijk. En Svenny Benny, die gaat, vermoed ik, naar...
4: Wat was dat?
0: Spanje?
4: Salzburg.
2: Ja, Barcelona.
4: Barcelona.
2: Vertrek zondag naar Barcelona. Kom wel eens terug 11 juli om Ornese Coast 80's te draaien met heel veel plezier in ons Paradise Beach. Hè, sowieso,
0: Zal ik het nog eens zeggen?
2: Wat zeg jij?
0: Want jij vindt, je wilt dat niet altijd zelf zeggen, maar ik zal het eens zeggen. Sven staat altijd open voor toeristen om eigenlijk Joe-luisteraars te ontvangen in Barcelona. Hè? Dus ben jij van plan om deze zomer ook naar Barcelona? Stuur Sven een berichtje via Instagram en leest alles, ook de spam. Dan spreek je jullie af om wat rond te gidsen. Of een beetje, om samen, misschien een nachtje in een appartementje komen slapen. En je weet, dat zwembad in Locristi is ook vrij, heel de zomer. Dus daar ook maar een plontje, Theo Franke gewijzen. Allemaal naar daar.
2: Bij deze,
0: hè?
2: Oh, dit ga ik missen.

0: kijk, ja, de ene gaat, de andere komt. Wij vertrekken op vakantie, inderdaad. Dit is de laatste ochtendshow voor de zomervakantie. Maar binnen twee weken, amper twee weken, gaat het losbarsten weer aan de kust. Het enige echte Paradise Beach.
1: Yes.
0: Het zalig worden.
1: Ja, het gaat heel zalig worden. En alles wordt nu in gereedheid gebracht om dat daar prachtig in Westende op het strand klaar te krijgen. 9 juli is het zover, maar we zijn vandaag hoeveel? 26 juni?
0: Ja, en hij is onderweg met de stukken, maar het probleem is, de verbinding is zo, hij zit echt, het is een enorme camion die nu onderweg is.
1: Ja, met de studio, hè.
0: Misschien kun je hem ergens tegenkomen, onderweg naar de kust. Chris, die rijdt onze studio helemaal naar het strand op dit moment.
1: Goedemorgen, Chris.
0: Hallo.
2: Goedemorgen, Anke. Goedemorgen, Sven.
1: Waar zit je nu?
2: Ik ben nu het Aalter voorbij.
1: Oké. Op de E40. Okay. Dus nog half uur?
0: Ja. Drie kwartier, denk ik. Hè? Want je kan niet zo hard rijden. Hè,
1: ah ja, dat is waar.
0: In de studio. Hè.
1: Ah.
0: Zeg, en als mensen jou passeren, kunnen ze dan echt ook wel zien van... Potverdikke, die Chris die is onderweg met de studio van Joe. Kan je dat zien?
2: Ik denk als je een beetje de kleuren van Joe Paradise kent, dan gaat het wel zien, ja.
0: Oké, maar er staat nog geen Joe op. Die naam staat er nog niet op, of wat? Of toch?
2: Op de units die ik mee heb, niet.
0: Ah ja, oké. Op de units die ik mee heb, dan weten we wat er aan het gebeuren is. Hè.
1: Ah ja,
0: dat
1: wordt
0: gigantische
1: daar
0: gigantische containers, die worden allemaal aan elkaar gezet. Dat is een heel Paradise Beach wat daar tevoorschijn komt. Hé,
1: hey, heel voorzichtig rijden nog, hè, vriend?
2: Ja, dat doen we.
1: Dat er niks aan de studio komt, hè. En ook niet aan jezelf. Is het goed?
2: Komt goed.
0: Dank je wel voor de goede zorgen. Dank je. Bye-bye.
3: Kom naar Joe Paradise Beach op het strand van Westende.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Yamaha!
6: En wij klussen allemaal mee!
5: Met 20% korting, hè? En op wat?
6: Op alles!
5: En wanneer?
6: Nu zondag!
5: Wie klust er allemaal mee?
6: Wij klussen allemaal mee!
7: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
9: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
10: 500?
9: Schatke, dat is 25 euro.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
9: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
10: Allee jong, gracias Kate.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
13: promo koken.
14: Ik dacht van chili con carne.
12: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
14: Daar wordt chili con serieus veel carne.
12: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
16: Auto 5.
17: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
16: Auto 5.
18: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
21: Joe, dit is Joe. 3.
13: Ladies, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
16: This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old.

0: oven nog een keer goed heet zetten. Ma Baker. En de croissantjes die kwamen er zwart geblakerd uit bij Boney M.
1: Zeg zo meteen mijn laatste tip van dit seizoen. Deze dagen kunnen wij toch niet zonder onze zonnebril, hè?
0: Nee, dat is waar. Dat is
1: wie zijn die mensen die nooit een zonnebril dragen?
0: Ja, ik eigenlijk, maar
1: ah, heel raar. Maar goed, dat kan ook eens mislopen, zo'n zonnebril. Zo meteen een tip waar we allemaal... Allee, de zonnebril...

0: Sean.
1: Of Monsters and Men and the Little Talks. Goedemorgen allemaal. Het is 6:30 geworden. We krijgen het nieuws van Grim.
2: Goedemorgen. De dodental na de zware aardbevingen in Venezuela loopt verder op. Er zijn nu al 235 lichamen geborgen. Honderden andere mensen raakten gewond. Het ging om de zwaarste aardbevingen in Venezuela in meer dan 100 jaar. Heel wat landen sturen hulp, enkele Europese landen, maar ook de Verenigde Staten. Oekraïne start met een operatie van 40 dagen tegen Rusland om president Poetin te dwingen te stoppen met de oorlog. Dat heeft president Zelensky aangekondigd. Wat die geheime operatie inhoudt, zegt hij er niet bij. Ook niet wanneer ze start. Gisteravond waren er nieuwe ontploffingen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens het Oekraïnse leger ging het om Russische raketaanvallen. En op het WK voetbal heeft Nederland zich als groepswinnaar geplaatst voor de tweede ronde. Klopte Tunesië met 3-1. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk en gaan allebei ook door. Zweden is een van de beste derdes. In de tweede ronde speelt Nederland tegen Marokko. Gisteravond al klopte Ecuador-Duitsland met 2-1. Duitsland wint de groep wel voor Ivoorkust. En ook Ecuador gaat naar de 16e finales. Net als Australië. Dat wordt tweede in zijn groep na een 0-0 gelijkspel tegen Paraguay. De VS wint de groep, ook al verloor het met 3-2 van Turkije. Veel zon en opnieuw heet, 30 graden aan zee, 36 in het binnenland en 40 in het oosten van het land. En vanavond is er plaatselijk kans op een pittige onweersbui.
1: Ja, dat zal wel.
3: Voorlopig kun je volle bak chasen op de baan.
1: Voorzichtig, ja. Jongens.
4: 6:30. Ja. Een tip voor een
3: niet compleet belachelijk
4: leven.
3: Ja, ik had iets voor. Ik heb het verteld in de laatste aflevering van de podcast De Moody's afgelopen maandag. Misschien heb je het al gezien of gehoord.
1: Ja, gezien, ja.
3: Het werd ook gedeeld op de gram. Sander en Sven, jullie hebben het allebei gezien, hè?
1: Of, ja, je hebt het zeker gezien. Ja,
3: kijk,
1: goed verhaal.
3: Kijk, ik word er zoveel op aangesproken.
1: Ja, dat zal wel.
3: Gisteren nog in de stad. Zo echt moeders, andere moeders zeiden van en. Dus ik dacht, ik deel het gewoon ook even op de radio. Dus wat had ik voor in Hasselt onlangs? Het was mooi weer. Ik had een goede haardag. Het was vrijdagmiddag. Echte weekend vibes. En ik had een uur cadeau gekregen.
1: Dus je had een uur cadeau gekregen?
3: Ja, ik moest om 4:30 aan de schoolpoort staan. En okay. Het was 3:30.
1: Ja, ja.
3: Dus ik dacht, ik ga wat shoppen in de stad. Zonnebril op. Lekker een beetje kuieren, flaneren.
1: Ja.
3: Maar ik vond dat de mensen naar mij keken. En ja. Ik dacht, ja, ik heb een goede haardag, maar toch niet zo'n goede haardag. Dat je echt jezelf moet omdraaien. Maar ik was me van geen kwaad bewust. Ik dacht, ja, soms heb je van die dagen dat je denkt, I got it. En ik was ook al in een paar winkels geweest. Maar ça va. Maar ik dacht, er is iets. Maar ja, weet ik veel. Ik dacht, ja, een goede dag waarschijnlijk. Maar dan kom ik op school, ja. Na een uur.
1: Ja.
3: En de eerste mama die ik tegenkom is Christy. De mama van Julian, vriendje van Lou. En die zegt zo, was dat met uw bril? En die kijkt zo heel verschrikt naar mij. En ik zo, huh? Bril? En ik grijp meteen met beide handen naar mijn bril. En wat voel ik meteen? 1 glas ontbreekt. Dus ik heb een uur rondgelopen in de stad, in winkels, overal, met maar 1 glas. Als een piraat. En ik had dat niet door.
1: Maar wat gebeurt er in je brain, dat je ogen en alles aan zich zo aanpassen, dat wat je ene oog zit vol in de zon en de andere niet, en je dat niet gemerkt hebt?
3: Nee,
1: kan dat toch?
3: Je hebt van die hele donkere zonnebrillen.
1: Dat is een licht geval.
3: Dat is een hele lichte, dat je zo bijna niet het verschil ziet tussen met of zonder zonnebril. Gouden montuurtje. En natuurlijk, dat glas lag gewoon mijn chicoche, hè. Dat was daaruit gegaan. Dat was een goedkope prul. Maar het is toch straf dat niemand u daarop aanspreekt. Iedereen liet mij maar betijen. En nu heb ik dus een nieuwe tik, hè.
1: En dat is?
3: De tik-tik.
1: Dat is de tik-tik.
3: Dus
1: altijd voelen of je een bril
3: aan... Ja, bij zo'n tik-tik. En dan weet ik of ze er allebei zijn. Maar het grappige is, ik dacht, ja, dat zal weer een typisch Anke Bukkings verhaal zijn. Je wil niet weten hoeveel berichtjes ik heb gekregen.
1: Maar mensen die dat ook hebben voorgehad.
3: Geen mannen, alleen vrouwen.
1: Alleen vrouwen.
3: Ja. Dus ik gewoon doe de tik-tik en dan weet je zeker dat je safe zit.
1: Of je bril wel volledig.
5: Dit is Joe.
4: Met Sven en Anke.

0: Serieus? Jij toch niet?
1: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Min 15% op alles? Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
4: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech?
4: Wat?
5: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
4: Oh nee.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort ready on.
8: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
2: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
3: Ik wacht op de solden, schat.
2: Ja.
4: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: 30 ideeën voor pastaschotels.
6: In Libelle Lekker naar...
7: De 5 beste beleggingen van het moment.
6: In Trends of naar...
7: Belgische politiek achter de schermen.
6: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Dit is Nieuw bij Joe.
9: Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nooduitgang.
10: Hey iedereen, ik ben Meteor en dit is mijn nieuwe single op Joe. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Ik zoek altijd naar de nooduitgang. Ja, dat was onlangs het geval toen hij terugkwam vliegen met Céline van Oudsel van vakantie van Griekenland.
1: Ja, inderdaad.
0: Pech onderweg met vliegtuig. Hij zijn een uur boven 's avond en moeten cirkelen eer ze konden landen.
1: Ja, en dan heb je dit liedje uit eigenlijk.
0: Ja, jongens.
1: Wel heel goed.
0: Heel het vliegtuig.
2: Sven en Anke. Het prijsbeest van de dag.
1: Kijk, wie had dit nog verwacht dat dit prijsbeest terug zou komen? De compact camera. Wel digitale versie, dat moet ik erbij zeggen. Maar op een bepaald moment zijn alle camera's eruit gegaan. Niemand moest alleen nog van die hele fanatieke hobbyfotografen. En die deden dan meestal ook analoog. Maar zo de echte digitale compactcamera die zo 15 jaar geleden, tevoorschijn op 20 jaar geleden, ja, die was er helemaal uit. Dat deden we niet meer. En nu is die helemaal terug. Bekende merken als Canon en Panasonic en zo lanceren nieuwe compactcamera's om in te spelen op de groeiende nostalgie bij millennials. Want die, ja, die denken daaraan terug en die zeggen, goh, dat waren toch wel mooie tijden. En dat zijn dus een soort van fototoestelletjes, niet groot. Kunnen ze in de chakosje kwijt, kunt ze overal kwijt. En vooral bij weinig licht bijvoorbeeld, dan merk je toch ook nog dat de smartphone, daar zit er soms een vieze korrel in, krijg je die foto's toch niet zo mooi. En dat gaat perfect met die toestelletjes. En het goede dan weer, want we zijn 2026, is dat via wifi en bluetooth kan je die foto's dan wel meteen weer snel overzetten naar je smartphone of je pc. Dus het is zo best of both worlds.
0: En dan zo'n slecht afgestelde flits, waardoor je lijkbleek bent of zo'n foto in het donker. Oh, die missen we toch, hè.
1: Ja, maar dat zal niet gebeuren bij dit ding. Dus het is, maar waar is de
0: tijd? Ja, maar jawel net, hè. Ik was gewoon heel slecht in het afstellen van flitsen. Laat ik het zo zeggen.
1: Maar waar is de tijd van? En toen was het nog veel belangrijker, de tijd van de Kodak met de fotorolletjes. Dan moest je naar de fotograaf in het dorp of dan een kruidvat of zo. En dan werd dat ontwikkeld en kreeg je dat dan terug.
3: Aan het einde van de vakantie nog snel twee foto's. Maar ik sta nog twee foto's op, jongens.
0: Ja, echt waar.
3: Ja, oké, ja, we zullen snaven samen zo.
0: Ja, en had je zomaar één kans, hè, dan kreeg je die foto's terug. Want ja, toen was dat nog niet een kruidvat voor. Volgens mij was dat echt zo de lokale dorps.
1: Oh ja, maar lang geleden was het natuurlijk.
0: En dan was dat drie dagen spannend afwachten. Ja. En dan weet ik nog dat mama zei, ga eens kijken of de foto's klaar zijn. Ja. Dan ging ik naar foto Erik of zo, Maasmechelijk, zeg maar iets.
1: Toft,
0: en dan, nee, ze zijn nog niet klaar.
1: Nee, ze zijn nog niet klaar.
0: En dan moest ik dan de dag nadien terugkomen.
1: Ja, maar van de doop van mij zijn er heel mooie foto's van mijn broer, allemaal mislukt.
0: Echt waar?
1: Ja, het rolletje was niet goed en alles. Er zijn geen foto's van de doop van mijn broer.
3: Ja, dat is wel leuk om eens in terug te doen. Ik heb die albums nog van als kind. Ik heb zelfs albums van mijn oma nog. Dat ze op vakantie gingen naar de Waterval en Co. in 1935 of zo. Werd
1: dat echt
3: fantastisch
1: waar?
3: Om te zien. Oh, en dat zijn echt waardevolle foto's. Je ziet die mensen ook echt zo. Ja, we hebben één kans. Dit is heel duur. Dus we moeten goed poseren. Terwijl nu is dat gewoon. Ja, zit, ja, nu,
1: en je weet dat je die foto's nu met een simpele app. Kan je die allemaal tot leven brengen.
3: Maar
1: kan je oma als jong meisje. Kan je die weer zien. Ja, kan je ze bewegen aan die Waterval. Kom, moet je wel eens doen hoor.
0: Maar fotoalbums, ik vind dat echt zo fijn. Ik vind dat een beetje moeite. Maar we hebben zo van onze vakanties met de kinderen, die fotoalbums staan in de keuken. Ja. En één keer per week bladeren die daarin.
1: Oh, kijk je daar nog?
0: Ja, die vinden dat echt fijn. Die kijken dan graag. Die kijken graag naar zichzelf.
1: Ik heb ook van
3: wie hebben ze dat maar?
0: Geen idee. De papa. Tom doet niks anders dan in de spiegel kijken.
1: Maar kijk, misschien als je prijs vertrekt en je wil de foto's nog net iets beter maken en goestig om misschien nog eens zo'n album te maken. De tip, hè. Bekende merken hebben er allemaal eentje. Digitaal.

0: Why, Tell Me Why van de fantastische Anita Meijer. Er is zoveel goede muziek gemaakt in de jaren 80. Ik wist dat al langer, ik draai het ook heel graag. Maar nu mag ik het echt gaan lanceren op 11 juli aan Joe Paradise Beach. Wanneer is Ghost 80's en ik kijk er ongelooflijk naar uit.
1: Maar het gaat fantastisch zijn. Ja, jij zien in je glitterpak. Trouwens, ik was nog iemand tegengekomen in de Veritas hier in Vilvoorde. Ja? Die had speciaal gewacht met haar een congé te plannen tot ze wist van het Joe Paradise Beach.
0: Okay.
1: En die komt ook naar jou kijken.
0: Alright, iedereen van harte welkom. En Vlaamse feestdag 11 juli. Dan gaan we dat lanceren. Alleen maar jaren 80 muziek van 8 tot 10.
1: Nou, nog mensen hier. Lisbeth en Katrien, die gaan ook.
0: Top, ja.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Ja.
0: Jij die al jaren slecht slaapt op een matras met de zachtheid van gewapend beton.
1: Of de stevigheid van een natte pistolet.
0: Jij denkt, dat is normaal?
1: Ja, wel, dat is niet normaal.
0: Nee, het is goed geweest.
1: Genoeg afgezien.
0: Gedaan zeg.
1: Klaar.
0: Het is bedtijd nu. Tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
3: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: We gaan van Mossel naar hotdog, zometeen. We gaan een hotdog serveren. Je denkt, het is daar veel te vroeg voor een hotdog, maar we hebben een goede reden om het toch te doen zometeen.
5: Een hele rare tease. Het is nooit te vroeg voor een hotdog, Sven. Nooit. Altijd, kan altijd. Het nieuws van 7 van Grim.
6: Goedemorgen iedereen. Veel werklozen zonder uitkering krijgen nu andere steun. Het was net niet de heetste nacht ooit en de dodentol in Venezuela blijft oplopen. Ruim de helft van de werklozen die hun uitkering verloren belanden bij het OCMW of op de ziekenkas. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de RVA in Heilen. In Vlaanderen krijgt 1 op de 5 nu een ziekteuitkering. In Wallonië de helft een leefloon. Politiek journalist Timmy van Diepen.
7: In Vlaanderen zijn er natuurlijk meer gezinnen waar bijvoorbeeld de partner wel nog steeds werkt. In Wallonië zijn er ook veel gezinnen waar er niemand werkt. En als er natuurlijk niemand werkt in een gezin, ja, dan heb je sneller recht op een leefloon. In Vlaanderen wordt dan meer gekeken wordt naar een andere oplossing. En als je niet naar het OCMW kan, ja, dan ga je naar de dokter en probeer je natuurlijk ziek te laten verklaren of invalide.
6: Maar 1 op de 10 werklozen die hun uitkering verloren, vond werk. Meer hierover hoor je in de podcast HLN vandaag. Het is afgelopen nacht dan toch niet de warmste nacht ooit geworden in ons land. Dat meldt weerman David de Heenouw van het KMI.
8: In Ukkel is het kwik gezakt tot 23,9 graden. Dus het is niet de warmste nacht geworden. Dat blijft staan op 4 juli 2015 met 24,4. Op andere plaatsen, zoals aan zee, schommelt het kwik rond 25 graden als minimumtemperatuur, maar dus niet in Ukkel.
6: Nu is de temperatuur in Ukkel trouwens wel weer aan het stijgen. De dodentol na de zware aardbevingen in Venezuela loopt verder op. Er zijn nu al 235 lichamen geborgen, honderden andere mensen raakten gewond. Het ging om de zwaarste aardbevingen in Venezuela in meer dan 100 jaar. Heel wat landen sturen hulp, enkele Europese landen, maar ook de VS. Dat stuurt 2 reddingsteams en trekt ook 130 miljoen euro humanitaire hulp uit voor Venezuela. Op het WK voetbal heeft Nederland zich als groepswinnaar geplaatst voor de tweede ronde.

0: Tunesië met 3-1. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk en gaan allebei ook door. Zweden is een van de beste derdes. In de tweede ronde speelt Nederland tegen Marokko. Gisteravond al klopte Ecuador verrassend Duitsland met 2-1. Duitsland wint de groep wel voor Ivoorkust. Dat versloeg Curaçao met 2-0. En ook Ecuador gaat naar de 16e finales. Net als Australië, dat wordt tweede in zijn groep na een 0-0 gelijkspel tegen Paraguay. De VS wint de groep, ook al verloor het met 3-2 van Turkije. Dat was al uitgeschakeld. Australië kan de volgende tegenstander van onze Rode Duivels worden als wij tweede worden in onze groep. En onze Duivels moeten morgen vroeg dan wel winnen van Nieuw-Zeeland. Normaal gezien staat Jeremy Doku niet aan de aftrap. Dat heeft bondscoach Garcia gezegd op de persconferentie. Doku trainde gisteren wel mee, maar moet nog wat bekomen van enkele hectische dagen, waarin hij ziek was en over en weer vloog naar Londen om de bevalling van zijn vrouw mee te maken. Het is ook niet zeker dat Romelu Lukaku start tegen Nieuw-Zeeland. Volgens Garcia is hij nog niet klaar om 90 minuten te spelen. Wel zeker aan de aftrap is Brandon Mechelen en hij rekent op winst.
1: Het zal niet gemakkelijk zijn, maar de rust is gebleven in de groep. We weten dat het beter kan. Het is niet dat we geen vertrouwen hebben, dat we nu nerveus moeten worden. We hebben genoeg kwaliteiten, alleen moeten we gewoon de intensiteit wat meer omhoog krijgen en dan die duels winnen.
0: Aftrap morgen vroeg om 5:00 onze tijd.
2: Hey Frank, je collega David zei het al in het nieuws. Niet de warmste nacht aller tijden. Ik vond het al een beetje fris eigenlijk, de voorbije uur. Ja, ik vond het een beetje tegenvallen eigenlijk.
3: Ja, ik vind het ook tegenvallen. Ja, amai zeg.
2: Maak het goed vandaag, jongen. Smijt er nog wat temperatuur bovenop.
3: Geen probleem. Ja, kijk, het is nu 324 graden. We doen daar 14 graden bij. Oh. Dan als je een beetje goed kan rekenen, 37 graden is dat een gemiddelde temperatuur. Misschien zelfs 40 graden. Dus in het uiterste oosten, delen van Limburg bijvoorbeeld, is dat mogelijk. En aan de kust 32, 34. En uiteindelijk op het strand een graad of 4, 25. Dus dat is de enige plek waar je een beetje verkoeling kan vinden vandaag. Voor de rest dus veel zon. En een paar stapelwolkjes. Een heel kleine kans op een warmte onweder. Maar ik zou er zeker niet van wakker liggen. En ons weekend wordt het toch allemaal wat wisselvalliger en onstabiel. Dus met morgen eerst zon, vooral na de middag toch een paar plaatsen regen of onweersbuien kunnen ontstaan. Het wordt nog 35 tot 38 graden. Zondag is het dan een pak koeler. 27 tot 29 graden met eerst enkele onweersbuien. Dan eventjes wat droog, maar tegen de avond volgen nog onweersbuien.
4: Het gaat langzaam op één plaats, maar op deze vrijdagochtend, de laatste vrijdag van juni, het gaat langzaam op de Brusselse binnenring tussen Argenteuil en Waterloo, verlies je 5 minuten.
2: Oh, daar gaat het langzaam. Maar hier, vrienden, gaat het...
5: Dit is Joe.
2: Vooruit.
6: Sven en Anke.
2: Het gaat verbazingwekkend goed vooruit. We zitten alweer aan de laatste dag.

0: Gaan Tom en Rani echt de hele namiddag buiten staan en daar radio maken?
1: Op het heetst van de dag.
0: Ze gaan dat doen, inderdaad. Ze gaan niet smelten van 12, van 1 tot 7 gaan ze dat doen deze namiddag. Met reporters in het hele land en met verzoekjes de hele tijd. Wordt hier een hele hete
2: de
0: uitzending.
2: Ochtend van Joe.
0: Ja. Wij nog in de airco, maar we moeten jullie toch iets serveren. Een hotdog, maar ook een hotcat, want onze diertjes, die zien er ook vanaf van dat weer. Dat
1: zijn ook goede tips voor Tom en Rani eigenlijk. Joshua Dutré, goedemorgen.
3: Hey, dag Stellantje.
1: Hey, de bekendste dierenarts van het land. Ja, echt die dieren, die honden vooral, die zien toch ook af, hè, met zo'n 40 graden.
4: Plaats het gesprek in...
1: Oei.
3: Heeft ons sorry. Ja, er heeft iets fout.
1: Dat is niks.
0: We werden in wacht geplaatst door jou.
1: Maar ja, maar wacht. Misschien is het een patiënt die je nodig heeft. Hè? Een hond die je nodig heeft.
3: Nee. Het was een probleem met mijn telefoon. Maar inderdaad, ja, het is gewoon een feit dat wij kunnen al niet goed tegen de hitte. En onze honden en zo kunnen nog veel minder goed afkoelen, want die zweten niet gelijk wij overal. Dus die beestjes hebben het lastig. Absoluut.
1: Ja. Maar ik zag zo'n filmpje online van iemand die zijn hond aan het afspuiten was met een tuinslang. En dan stond erbij, mag je niet doen, is heel slecht voor de bloedsomloop voor een hond. Is dat waar of is dat... Want je ziet honden toch soms ook zwemmen?
3: Ja, het ding is, ik vind het heel moeilijk voor mensen, voor gewone eigenaren, om nog door het bos de bomen te zien. Want het internet staat vol met adviezen die op niks gebaseerd zijn.
0: Oh,
3: en dat is daar zo eentje van. Dat is ook jaren gekomen, als je ijskoud water gebruikt, dan gaat je bloed klomperen en dit en geen. Het ding is... Als een hond het te warm heeft, moet je die laten afkoelen. En water, stromend water, is nog altijd de beste manier om dat te doen. Nu, ijskoud water, daar is een beetje discussie over of dat al dan niet voor problemen kan zorgen, maar eigenlijk is dat niet veel wetenschappelijk onderbouwd dat dat problemen zou zorgen. Maar het meeste water in de tuinslang is gewoon koel en fris en dan kun je het perfect gebruiken. Hetgeen waar je meer mee moet oppassen, is als je tuinslang al een hele tijd in de zon heeft gelegen, en dan ga je spuiten, maar je laat niet het eerste eruit stromen, dan kan dat juist kokend heet zijn en kun je een hond ermee verbranden.
0: Oh ja.
3: Dat vind ik een groter risico dan het omgekeerde.
0: Ja, inderdaad.
1: Zeg maar, heb je nog tips of zo waarvan je denkt, dat wil ik nu ook wel even duidelijk stellen voor hondeneigenaars?
0: Bij dit weer?
3: Ja, er zijn er ongelooflijk één. Doe niet zoals Rani en Tom en ga niet op heet van de nacht buiten gaan staan of gaan wandelen. Zowel voor de oververhitting als voor de verbrande pootjes. Laat uw hond uiteraard niet in het warmte van de dag in de auto zitten. Allee, gewoon heel de dag niet eigenlijk. Dat zijn allemaal van die dingen. Barbecue, geef die hond alsjeblieft geen vieze, vettige, met saus of marinade doordrenkte lappen spek met vet aan. Die kunnen daar heel veel last van krijgen. En zelfs met pancreatitis, een alvleesklierontsteking.
0: Oei.
3: Dat zijn allemaal dingen dat je echt niet moet doen. En pas op met kort snuiten, want die beestjes kunnen nog minder tegen de warmte dan de gewone honden. Dus die overwinnen heel snel.
0: En wat geef je dan te eten? Want je ziet allerlei verhalen van mensen die ijsjes ook geven aan de honden. Hè? Ijsblokken waar eten in zit. Doen ze trouwens ook in de dierentuin. Maar alle andere dieren, is dat een goed idee?
3: Ja, dat kan zeker. Ook daar bestaan heel veel broodje uitverhalen over. De kern van de zaak is ja. Ijs kan en mag, zowel ijs in water als ijsjes, als dergelijke. Nu, als je echt ijs, eetbaar ijs, zal ik maar zeggen, geeft, moet je uiteraard zorgen dat het aangepast is voor honden, want niet alles wat wij geven is goed voor hun. En uiteraard moet je een beetje opletten, want ijs kan een beetje gevaarlijk zijn voor de tanden en zou in theorie, als dat het verkeerde formaat heeft, voor verstikkingsgevaar kunnen zorgen.
0: Nee.
3: Dus je moet uiteraard wel zorgen dat je daar een beetje op let en dat je aangepaste formaten van ijs geeft. Maar aan de basis, ijs kan. Absoluut.
0: Okay.
1: Zeg maar, hoe zit het dan eigenlijk met katten? Want Gretli vraagt, hoe kan je een binnenhuiskat laten afkoelen? En Brigitte stuurt, mijn kat die gaat in de veranda liggen waar het 50 graden is. Twee tegenstrijdige berichtjes.
3: Je kunt daar twee dingen op zeggen. Eén, ofwel zijn katten idioten, maar honden doen dat soms ook. Nee, het ding is gewoon, katten zijn eigenlijk woestijndieren van oorsprong. Dus uiteraard moet je ook bij katten een beetje opletten op oververhitting en de symptomen. Maar eigenlijk kunnen die over het algemeen veel beter tegen de hitte dan wij en tegen en honden. Omdat die honden daarvoor gekweekt zijn.
0: Oh, dat wist jij niet, dat een poes makkelijk heter kan worden dan dat was niet van op de hoogte. Dus de minder problemen met de katten eigenlijk, en vooral de honden, dan moet je zorgen dat ze niet in de grote hitte naar buiten gaan. Maar, en ook om hun pootjes niet te verbranden, hè, want dat wil je echt niet hebben. Hè. Echt niet.
1: Wij ook met blote voeten.
3: Absoluut.
0: Wij ook met blote voeten. Oh. Niet doen, hè. Joshua, dankjewel voor de tips. En de broodje aapverhalen, hop, allemaal de wereld.
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Doei.
0: We gaan even in wacht plaatsen, hè. Is het goed.

0: Nederland heeft weer gewonnen. Nederland is goed aan het voetballen daar, zeggen we op het WK. Onze Rode Duivels, morgen vroeg weten we het op dit uur. Of het afgelopen is, schloes over en out. Of we doorgaan en toch nog wereldkampioen gaan worden. Zometeen de pronostiek van onze Toby.
1: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin airco. Daikin.
2: De Harlem Globetrotters komen terug met hun 100 Year Tour. Op 4 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Verwacht spectaculaire dunks, bliksemsnelle passes en vooral veel humor. Harlem Globetrotters 100 Year Tour. Op 4 oktober in Antwerpen. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Joe.
3: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
7: Zij de Vos.
8: Ja, Lemmis.
7: Wat gooien we straks op de barbecue?
8: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
7: Een goeie viski.
8: Of een lekkere langoustine.
7: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
9: Dat is
10: De Vos Lemmis.
11: Wacht niet op de solden bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
12: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
13: Sven en Anke.
14: Good times.
13: Great news.

0: Olivia Dean, de vrouw waar tegenwoordig alle vrouwen verliefd op zijn. Hè? Ik en niemand die er niet verliefd op is. Zeg, straks geven wij nog een weekje vrijheid weg met de camper. Als jij nog altijd treurt over die niet gewonnen camper in maart, straks is het misschien wel payback time.
1: Sven en Anke.
2: Onze WK-man Tommy Alderweireld.
3: Yep. Morgen belangrijke wedstrijd. Om 5:00 spelen onze Rode Duivels een derde en laatste groepswedstrijd op het WK voetbal tegen Nieuw-Zeeland. Het is kei vroeg om 5:00. Als je zeker op tijd wil wakker zijn, dan kan je de Tobi Alderweireld wekker installeren. Heel simpel, open de Joe-app, tik rechtsboven op het wekkertje, druk op nieuwe wekker en dan kan je het wekuur ook instellen wanneer je wil wakker gemaakt worden. En dat is vroeg en dat moet dan ergens morgen 4:15 zijn dat je op tijd erbij bent. En dan gaat zo plotseling je gsm een geluidje maken. Komt dit tevoorschijn?
4: Kom on, zeg. Gans het land kleurt rood vandaag en jij ligt dan nog te stinken in je bed. Allee, hop. Opstaan. It's table time.
3: Voilà, en dan zijn je wakker. Wie nu nog ligt te stinken in zijn bed, is Tobi Alderweireld. Die is in, die is in Barcelona deze ochtend voor een vrijgezellenweekend met kameraden van hem. Dus ja, het was echt niet te doen om zo vroeg wakker te bellen. Dus we hebben hem gisteren alles gebeld. Ik heb wat sportvragen gesteld. Anke heeft ook nog een zeer boeiende vraag.
0: De feiten wel.
3: Heel boeiend. Maar eerst even. Dus ik heb gevraagd aan Tobi, gaat de bondscoach het deze keer anders aanpakken?
5: Ik denk dat de bondscoach het wel zeker anders gaat aanpakken. Ik denk volle druk vooruit. Er moet gewonnen worden tegen de minste tegenstander. Uh-huh. Dus ik denk dat er ook wel een wissel gaat zijn op het middenveld dat Hans van Aken gaat spelen. Huh? Dat is mijn gevoel. Okay. Heel erg benieuwd. Maar dat de Rode Duivels iets hebben goed te maken, dat lijkt me duidelijk.
3: Ja, maar Nieuw-Zeeland, dus je zegt de minste tegenstander. Maar is dat eigenlijk helemaal geen moeilijke tegenstander dan?
5: Nieuw-Zeeland is op papier de makkelijkste tegenstander voor de Rode Duivels. Okay. Dus blijft op een WK lastig. Ook bij de andere landen zie je dat tegen bepaalde tegenstanders het moeilijk is om tegen te scoren. Maar ik zie toch de Rode Duivels hier vlot tegen winnen.
3: Allee, wanneer ze doorgaan, kunnen ze dan nog een rol van betekenis spelen daar op het WK?
5: Het kan zijn dat ze een heel goed resultaat tegen Nieuw-Zeeland halen. Ook de manier waarop, dat er ineens een stukje geloof terugkomt. En dat we een heel andere Rode Duivels kunnen zien. Laten we daarop hopen dat ze tegen Nieuw-Zeeland het anders kunnen doen. En daarnaast meteen vertrouwen mee pakken om nog iets speciaals te doen dit WK.
3: Oké, dan nog een bijzondere vraag van Anke. Maar eerst een pronostiek.
5: Mijn pronostiek tegen Nieuw-Zeeland is 3-0 voor de Rode Duivels.
0: Hola, ja, ik had nog een vraag. Ja, ik weet dat hem in Spanje zit. Maar ik wou toch weten. Ja, het is een frietenman, dat weet ik.
3: Is dat een frietenman ook?
0: Zeker een frietenman. Of hij vanavond toch zijn best gaat doen om, toch vrijdagavond zijn frietjes te eten, hè?
5: Ik ben in Barcelona op vrijgezel, dus ik ga geen frietjes eten. Ik ga waarschijnlijk iets lokaals eten. Dat is jamon en patatas bravas en een van die dingen. Dus dat staat er op het menu.
0: Maar Tobi, patatas bravas zijn gewoon de Spaanse frieten.
3: Wow, dat is toch zo. Ja,
0: dat vind ik hetzelfde.
3: Maar jamon is wel geen currywurst speciaal. Daar moet ik er ook wel bij
0: zeggen. Dat is minder.
3: Dat is veel beter. Veel beter. Hij heeft een goede hoop dat de Duivels het goed gaan doen morgen vroeg. Even, gaan jullie ervoor opstaan eigenlijk? Vraag je aan jullie beste luisteraars. Is er iemand van jullie die zegt, alright, die wekker van Tobi die mag komen morgen vroeg. Heel vroeg. 4:15.

0: Voor onze Rode Duivels, Bon Jovi, Living on a Prayer. En wow, toch wel opvallend. Best veel van onze luisteraars gaan ervoor opstaan, hè, Anke?
1: Maar, inderdaad, ik vind het frappant. Jonathan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, en Anke.
1: Je hebt ook mensen die een beetje overdrijven.
0: Hoezo?
1: Die nog vroeger willen opstaan dan 5 uur. En Jonathan, wat is jouw planning?
2: Ja, ik ben nog serieus aan het twijfelen om sowieso ga ik vroeger opstaan om de voorbeschouwing ook te zien. Ik dacht dat die al om 4 uur ging beginnen. Maar ik ben nog aan het twijfelen om toch ook misschien nog de wedstrijd van Spanje te zien.
1: Maar Jonathan,
0: wanneer is die wedstrijd van Spanje? Ja,
1: hoe laat is dat dan?
2: Spanje die spelen om 2 uur tegen Uruguay.
1: Maar je hebt geen slaap nodig, vriend.
0: Groot gelijk, man. Ja, maar het is maar 1 keer om de 4 jaar WK. Het is bijna nooit meer in de nacht. Dus goed.
2: Ja, want inderdaad. Voilà, dat is eigenlijk. Normaal gezien zie ik zo goed als elke wedstrijd in Rusland en Qatar. Heb ik een wedstrijd of 4, 5 gemist. Nu heb ik er al iets meer gemist, maar ik heb toch ondertussen ook wel al 25 wedstrijden gezien dit WK.
1: 25 matchen al gezien?
0: Dat is goed.
1: Oh joh. Ja. Zeg, wie is jouw favoriete land buiten België?
2: Dan heb ik het toch meer... Allee, ja, mijn favoriete land niet, maar ik denk wel dat zij wereldkampioen gaan worden, dat is Frankrijk. Maar ja, ik zie de Spanjaarden ook wel graag bezig.
0: Ah, wel ja, ja, ja, inderdaad. Spanje, ook wel eens kunnen. Goh, en ik zit dan in Spanje als het gaat gebeuren. Nou, laat maar komen.
1: En heb je een partner eigenlijk, Jonathan?
0: Die is weggelopen.
2: Ja, ja, ja, ik heb een partner... Al lang, maar ja, leren kennen op de voetbal als ik jeugdtrainer was. Dus ze wist wel direct van in het begin waar dat van toe was.
1: Maar, kijkt hij dan mee naar die matchen of doet hij iets anders?
2: Nee, zij doen meestal iets anders. Sommige wedstrijden kijkt ze zeker wel mee, maar zeker en vast niet alle wedstrijden. En ja, nu ook, de wedstrijden die nu worden gespeeld, zijn altijd 2 wedstrijden samen in de poelen. Dus dan zet ik de 1 wedstrijd op de tv en de andere op mijn computer.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, zo in ben jij er. Oké, afsluiten met de pronostiek voor de Belgen tegen Nieuw-Zeeland. Wat wordt het volgens jou?
2: Ik denk toch een 3-0.
0: Oké, net zoals Toby. Voilà, dank je wel daarvoor.
1: Dag Jonathan.
0: Nieuws met Griep.
3: Goedemorgen. Ruim de helft van de werklozen die hun uitkering verloren belanden bij het OCMW of op de ziekenkas. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de RVA in HLN. In Vlaanderen krijgt 1 op de 5 nu een ziekteuitkering, in Wallonië de helft een leefloon. Maar 1 op de 10 werklozen die hun uitkering verloren vond werk. Het is afgelopen nacht dan toch niet de warmste nacht ooit geworden in ons land, dat meldt het KMI. Het kwik is in Ukkel gezakt tot 23,9 graden. Het warmterecord blijft dus op 24,4 graden staan van begin juli 2015. Nu is de temperatuur in Ukkel trouwens ook wel weer aan het stijgen. En de dodentol na de zware aardbevingen in Venezuela loopt verder op. Er zijn nu al 235 lichamen geborgen, honderden andere mensen raakten gewond. Het ging om de zwaarste aardbevingen in Venezuela in meer dan 100 jaar. Heel wat landen sturen hulp. Veel zon vandaag, 36 graden in het binnenland en tot 40 graden in het oosten. Vanavond is er plaatselijk kans op een pittige onweersbui. En morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
1: Veel zon, maar weinig files. Richting Brussel op de E19 tussen Vilvoorde en Machelen verlies je 5 minuten. En 5 minuten op de Brusselse binnenring tussen Strombeek en Vilvoorde.
4: Dit is Joe.
5: Met Sven en Anke. Good times.

0: Vanavond bij VTM zorgt Anna voor een schokkende seizoensfinale van Familie. En bij VTM 2 vecht Russell Crowe in de arena voor leven en vrijheid in Gladiator. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Lotto is op zoek naar een tong.
2: Dat heb ik.
3: Affirmatief.
1: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
3: Ja, absoluut.
1: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
4: Een mocha banaan salami smaak.
5: Bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: zuigeland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: zijn nu zondag open.
2: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
1: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be. Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Classic van Fleetwood Mac, Go Your Own Way, was eigenlijk ook altijd het liedje dat we gebruikten in al onze reclamespots voor de camperacties de voorbije 10 jaar.
1: 10 jaar Sven en Anke.
2: Ja, in die voorbije 10 jaar trokken we 2 keer met een camper door Vlaanderen. We hebben toch wat leren kennen van ons land eigenlijk.
0: Maar veel toffe luisteraars ook uit die komen. Het was altijd spannend en gezellig, hè?
2: Ja, en wie geselecteerd werd, kreeg ons bezoek en moest live opdrachten uitvoeren. En het eerste jaar was dat nog met 10 opdrachten. Ja, daarna was dat iets minder, want 10 was heel veel. Dus 10 opdrachten moesten tot een goed einde gebracht worden. En het was Joni Sevenans uit Molenstede die daarin slaagde.
0: De winnaar van de camper 2025. Hij heeft en verdient gewonnen. Dat is Joni! Joni, die het in de finale klaar speelde, inderdaad. En de tweede keer, dat was dit jaar na de krokusvakantie, stonden we met onze camper bij kleuterjuf Lise van der Stappen in Linden. Zij moest 7 opdrachten uitvoeren, omdat die 10 veel te moeilijk bleek. En de 7e leek ons een hele, hele moeilijke. Ze kreeg 1 uur de tijd om 5000 likes te verzamelen op een foto op de sociale media van Joe. Maar ja, al na 1 minuut gebeurde dit. Lise!
3: Lise!
0: Lise!
3: Het is al gebeurd!
0: Het is gebeurd! Je hebt de camper gewonnen! Lise, proficiat, proficiat, proficiat, proficiat!
2: Oh, wat een tranen en drama, drama van geluk eigenlijk, hè? Lise, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Oh, Lise, heb je al genoten van je camper?
4: Toch wel, ja. Ik heb er heel veel van genoten om hem al in te richten.
2: Ja?
4: En we zijn er al een klein tripje mee naar Westende gaan doen. En ik ben vorige week, we hebben het thema kamperen in de klas. Natuurlijk, er is mee op bezoek gegaan op school. En dus alle kleutertjes zijn er eens gaan inzitten.
2: Oh.
4: Dus ze vonden het echt geweldig.
2: Wat een les.
0: Oh,
2: en alles nog in orde?
4: Ja. Er had toch wel 1 knopje gevonden van de 4 pinkers. Dus,
2: ja, maar dat natuurlijk, die vinden alles.
4: Ze waren wel nieuwsgierig naar de knopjes. Ja, ongelooflijk.
0: En dat was ook een hele leuke bende kleuters. Hè, want iedereen, de school leefde zo mee. De kleuters, de ouders, de buren, iedereen. Hè.
2: Eigenlijk is dat ook een beetje hun camper. Dat is waar.
4: Ja,
2: van de kleutertjes.
4: Ja. En we zijn heel enthousiast.
2: Wat ga je deze zomer doen? Gaan jullie erop uit met de camper?
4: Wel, het allereerste denk ik dat ik hem zelf alleen ga gebruiken om als kookouder mee te gaan. We gaan op Girokamp in Riemst. En we gaan dan, dan kan ik sowieso al goed slapen. Hè.
0: Oh, maar dat is wel goed.
4: Dat gaat, denk ik. Of het moet zijn dat we toch nog ergens een gaatje kunnen pikken en iets vroeger toch nog eens richting Westende kunnen komen. Naar Judy Paradise Beach. Dus daar gaan we misschien nog een nachtje proberen. En dan denk ik eind augustus gaan we met gezin zo nog eens een kort tripje doen. Maar vanaf volgend schooljaar gaan we sowieso beter plannen. Want nu was onze vakantie natuurlijk al een beetje geregeld. Maar dat is ook fijn eigenlijk om dat vooruitzicht te hebben. Hè.
0: Als iemand die zei, ja maar ik weet waar die geparkeerd staat. Ik passeer daar elke dag iemand uit de buurt. En die zei ook, je weet toch dat zij de chauffeur is. Hè? Zij rijdt er altijd mee. Hè?
4: Ja, dat is waar. Ja.
0: Klopt dat verhaal? Ja. De man niet? Nee?
4: Jawel, hij heeft er al mee gereden. Maar ik ben misschien meer op mijn gemak als ik zelf rijd. Ik weet niet, ik vind het wel heel fijn om ermee te rijden.
0: Ja, dus, jij hebt hem gewonnen ook. Hè? Allee,
4: ja, het is dat. Hij staat op mij. Dat is de eerste auto op mijn naam.
2: Sorry, maar wij rijden heel goed, hè? Stop eens daarmee. Ik zou ook heel goed met die camper kunnen rijden.
0: Dames en heren, we hebben de mop van het 10e seizoen. Die ta-da-ta-da-ta-ta.
2: Ja, wel, als we die ooit nog eens weggeven, dan gaan we eerst zo eens een wedstrijdje doen. Wie rijdt het best met de camper, Sven en Anke? Dan is dat een wedstrijdvraag.
0: Schrijf jij op, Sander.
5: Is genoteerd.
0: Zeer tof. En die mensen van Dikaar, dat zijn ondertussen wil je toch nog eens bedanken. Want die voorbije 2 keer hebben die ons zo goed bijgestaan met alles. Want daar moest soms wel van alles. Hoe zou je dat zeggen?
2: Paletgewijs.
0: Niet alleen, maar
2: omdat we er te lang in zaten.
0: Bekabeling, er moest getoverd worden door die mensen. Die kwamen meteen altijd ter plekke om ons te helpen. En zij zeiden ook, omdat ze die samenwerking ook heel erg leuk vonden, dat we zo nog eens een keer die camper mogen weggeven. Niet misschien een van de komende seizoenen echt, maar nu wel voor een week vakantie. Dus als jij met die camper zou willen gaan rondrijden, een van de komende, moet ook niet, als je vakantie al gepland is deze zomer, niet erg hebben. Er gaat nog meer vrij zijn in het najaar. Geen enkel probleem. Dan mag je nu naar ons laten weten waarom je die camper eigenlijk heel graag even zou gebruiken en waar je ermee naartoe zou gaan. Voilà. Die twee dingen.
2: Ja.
0: Neem je tijd, schrijf het dus goed uit. We gaan er een paar plaatjes tussen steken om dan de winnaar bekend te maken.
2: Een week,
0: maar,
2: hè?
0: Ja, ja, maar leg ons uit waarom en waar naartoe je die camper graag zou winnen.
2: Ja, dat is een weekje vrijheid dat je meteen kan winnen.
0: Elise, veel succes, hè, want niet overmoedig worden. Hè. Voorzichtig bij het parkeren. Nergens blijven hangen. Hè.
4: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Hij was een keigoeie, keisympathieke winnaar.
2: Groetjes aan de kleutertjes straks. Hè. Geef ze een dikke knuffel vast van een anker. Doei.
4: Kijk, zeker doen. En ook nog iedereen bedankt om te helpen.
0: Jo, da-da-da-da. Dit is Teddy Swims. Die is aan het afkoelen in zijn zwembad. Mr. Know-it-all.

0: Amor, Dinky Toys.
1: Win de camper van Sven en Anke.
0: Dat was een leuke tune. We hebben dat twee keer al gedaan tot nu toe, die camper weggegeven. Jullie willen we massaal voor een weekje ook hebben om op vakantie te gaan. Ilka zegt, ik heb nog niets gepland. Het zou super zijn met de campers naar Zeeland te gaan. Alleen ik en mijn hondjes. Dana die zegt, na een overstroming in Slovenië zijn wij onze camper kwijtgeraakt. Het zou leuk zijn als we nog eens een weekje naar daar zouden kunnen gaan met een camper van jullie, van Dikar. De camping waar het gebeurd is, willen we nog wel eens terug bezoeken, want dat was toch wel redelijk dramatisch. Piet zou graag de camper voor een week winnen, heeft vliegangst en zijn vrouw wil zo graag eens naar Italië. Dit zou de ideale manier zijn. En Magali die zegt, onze zoon Matteo, 4 jaar, zit helaas al 6 weken in de gips. Oh. De einde is nog niet in zicht. Helaas moeten we daardoor onze vakantieplannen uitstellen. Nu al 2 mooie mobilhome reizen zou leuk zijn om als hij uit zijn rolstoel is een uitzicht te hebben op een mobilhome vakantie richting Denemarken of Zweden.
2: Kijk, er komen zoveel mooie verhalen binnen en zoveel berichtjes en ik zou het liefst van al 300 weekjes willen weggeven met een camper van Dikar. Maar er kwam 1 berichtje binnen en we hadden allemaal zoiets van...
0: Oké.
2: Ja, dit moeten we gewoon doen. En onze luisteraars gaan dat ook begrijpen. Een hele goede morgen. Dag, lieve Christel.
0: Dag, Christel.
3: Dag, Anke. Dag, Sven. Hallo.
2: Lieve Christel, vertel eens, wat heb je naar ons gestuurd? Waarom zou jij graag die camper willen winnen voor een weekje?
3: Wel, ja, ik heb nog geen vakantie gepland, sowieso niet. Mijn man is net overleden, in april, begin april. En wij hebben een deeltje van zijn assen gehouden om een deel uit te strooien in de Bourgogne-streek, waar hij zo graag kwam. En ook in het Zwarte Woud, meer bepaald Kittyzee, waar hij dus ook graag met vakantie kwam. Hij was totaal geen vliegreis... persoon. Dus hij ging heel graag met de auto, ook op vakantie en zo. En ja, we hadden dus ook gedacht van dichtbij iets van hem te laten waar hij heel graag kwam.
2: Maar lieve Christel.
3: Ja.

0: jouw overleden echtgenoot gaan uitstrooien in de Bourgogne en in het Zwarte Woud.
1: Wow, amai, dank u.
2: Ik wens je heel...
1: Ik ben zo blij.
2: Heel veel sterkte toe.
0: Hele dikke knuffel, lieve Christel. Ook voor de dochter.
1: Ja, zal ik haar zeker zeggen. Amai, je gaat ook zo schieten.
2: Dag, Christel.
0: Dag, lieve schat.
1: Ja. Dank u. Dag, Sven. Dag, Anke.

0: Sven en Anke. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Ontdek jouw manier van reizen bij Dicar Motorhomes.
1: Welkom thuis. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Ja, ja, vrienden. De laatste twee uurtjes in elkaars gezelschap voor we de zomervakantie induiken. Maar we hebben nog van alles in petto voor jullie, dus blijf er lekker gezellig bij.
4: Het nieuws van 8 van onze Grim.
5: Goedemorgen allemaal. Jonge kinderen kennen de verkeersregels. Een zware brand bij een afvalbedrijf in Gent en de dodentol in Venezuela blijft stijgen. Leerlingen in de lagere school kennen de verkeersregels goed. Dat blijkt uit het resultaat van de grote verkeerstoets van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Het eerste, derde en vijfde leerjaar scoorde gemiddeld

0: tussen 75% en 87%. Je hoort Werner de Dobbeleer.
1: Voor het vijfde leerjaar kunnen we zeggen dat de beste scores worden gehaald op vragen over het openbaar vervoer, over de dode hoek. Leerlingen scoren iets minder goed over voorrangsregels, daar is 65% correct. De plaats op de weg is ook niet altijd zo goed gekend en ook verkeerstekens 70%.
0: Het vijfde leerjaar legt die toets al jaren af. De leerlingen scoorden iets beter dan vorig jaar. Ruim de helft van de werklozen die hun uitkering verloren belanden bij het OCMV of op de ziekenkas. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de RVA. In Vlaanderen krijgt 1 op de 5 nu een ziekteuitkering, in Wallonië de helft een leefloon. Maar 1 op de 10 werklozen die hun uitkering verloren, vond werk. In de haven van Gent woedt een zware brand bij een afvalbedrijf. Je hoort Bjorn Brion van de brandweer.
2: Rond 4:15 heeft de brandweer een melding binnengekregen van een afvalbrand. Het gaat om verschillende loodsen en daar zit restafval in. Daar is brand ontstaan met heel veel rookontwikkeling als gevolg. Net op het moment dat mensen hun huizen aan het verluchten zijn, vragen wij wel in de ruime omgeving om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.
0: De bluswerken zullen wellicht nog enkele uren duren. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. Het was de voorbije nacht dan toch niet de warmste nacht ooit in ons land. De KMI noteerde in Ukkel net geen 24 graden. Daarmee werd het iets frisser dan de 24,4 graden op 4 juli 2015. Intussen warmt het wel alweer op. De dodental na de zware aardbevingen in Venezuela loopt verder op. Er zijn nu al 235 lichamen geborgen. Honderden andere mensen raakten gewond. Het ging om de zwaarste aardbevingen in Venezuela in meer dan 100 jaar. Heel wat landen sturen hulp. Op het WK voetbal wordt Australië mogelijk de volgende tegenstander van onze Rode Duivels. Australië speelde 0-0 gelijk tegen Paraguay en gaat als tweede in zijn groep naar de 16e finales. De VS wint die groep, ook al verloor het van Turkije met 3-2. Dat was al uitgeschakeld. Nederland stoot door als groepswinnaar na 3-1 winst tegen Tunesië. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk en gaan allebei door. Nederland speelt in de tweede ronde tegen Marokko. En Duitsland verloor gisteravond met 2-1 van Ecuador, maar was al geplaatst. Ecuador gaat door als een van de beste derde. Ivoorkust werd tweede na 2-0 winst tegen Curaçao. En om door te stoten moeten onze Rode Duivels morgen vroeg wel eerst nog winnen van Nieuw-Zeeland. Jeremy Doku start volgens de bondscoach normaal gezien op de bank. Hij trainde gisteren wel mee, maar moet nog wat bekomen van enkele hectische dagen, waarin hij ziek was en over en weer vloog naar Londen. Ook Romelu Lukaku lijkt onzeker om te starten tegen Nieuw-Zeeland. Wel zeker is Brandon Mechelen. Hij rekent op winst.
3: Het zal niet gemakkelijk zijn, maar de rust is gebleven in de groep. We weten dat het beter kan. Het is niet dat we geen vertrouwen hebben, dat we nu nerveus moeten worden. We hebben genoeg kwaliteiten, alleen moeten we gewoon de intensiteit wat meer omhoog krijgen en dan die duels winnen.
0: Aftrap morgen vroeg om 5:00 onze tijd.
4: 40 graden. Hoe laat gaat dat gebeuren, Frank? Goedemorgen. Ja, bij ons in Hasselt.
5: Ja, hallo. Wel, inderdaad, in het oosten van het land. Dus Limburg toch wel op sommige plaatsen 40 graden is mogelijk. Ja, dat zal in de loop van de namiddag zijn. Misschien al een uur of 2, 3 bijvoorbeeld. Hè, dat het echt bloedheet gaat zijn. Nu elders ook heet. Hè, 37 graden gemiddeld, 34 graden in het westen. Alleen op het strand, daar kan er wat verkoeling gezocht worden. Daar gaat het net wat minder warm zijn. Het is ook zonnig. Er zijn wel wat van die onweers bij warmteonweters die boven Frankrijk ontstaan. En dat betekent dan ook dat later op de dag het toch wel kans is op een warmteonweersbui. Ook in het weekend overigens wordt het onweerachtig, zowel zaterdag als zondag. Dus in de loop van de namiddag vooral gaat dat zijn. Zaterdag is het nog warm, 35 graden gemiddeld. Zondag is het koeler, met dan temperaturen rond 27.
6: Ja, en hoe de vakantie begint, dat gaan ze over een uurtje uitleggen.
4: Ja, hete temperaturen en heel weinig files. Ik denk dat iedereen zijn voorzorgen genomen heeft. Niemand wil vandaag in een file staan. Het gaat alleen traag op de Brusselse binnenring. Tussen La Hulp en Waterloo verlies je 5 minuten. Tussen Stroombeek en Vilvoorde 5 minuten. En richting Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan 5 minuten.
6: Heb je soms dat je een berichtje doorstuurt aan iemand en dat de halfweg al vertrokken is? Dat kan soms heel grappig zijn, want iemand stuurde: gaan jullie straks niet lullen? Ja, dat is... Sorry, wij lullen altijd. Dat doen we al 10 seizoenen lang. Maar we gaan wel straks niet lullen gaten vullen spelen, als dat de vraag zou zijn die je stelt aan ons.
7: Dit is Joe.
6: Ja, en,
8: met Sven en Anke.
6: Daar mag je nu voor aanmelden. Voor €500 als je de actualiteit een beetje volgt. Niet lullen gaten vullen sturen via de app van Joe.

0: is gedaan.
1: Wat is er gedaan?
0: Ja, de joyride van Roxette, maar ook de joyride van Sven en Anke.
1: Oké.
0: Het seizoen zit er bijna op, onze joyride. We gaan onze auto nu parkeren.
1: Onze auto, ja. Zal ik hier aan parkeren? Stappen. Dat is misschien het veiligste dat we geen parken maken.
0: Nee. Ik kan heel goed parkeren.
1: Ja, ik kan heel goed parkeren.
0: Trouwens, ik parkeer ook de WhatsApp-groep. Hè. Stappen wij daar zelfs uit?
1: Zo, even de zomer elkaar gerust laten. Is dat wat eigenlijk?
0: Maar dan, soms heb je een pauze nodig.
1: Ja, jawel.
0: Om elkaar dan terug te bespringen bij je terugkomen.
1: Ja, kijk er allemaal uit. Ja, maar de pauzes die zijn heel erg leuk bij Joe. Dat weet je ondertussen al. Want aan de kust is het vol lambak ambiance. En ik zit me nu de bedenking te maken als Paradise Beach nu al open zou zijn. Ik denk dat ze het ijscream niet zouden kunnen maken bij tijd. Want het is niet normaal. Het is echt weer om met z'n allen daar naar het strand te gaan. Dat net een tikje meer zeebriesje is. En gezellig. En we hebben allerlei activiteiten gepland voor deze zomer. We hebben nog niet alles opgesomd. Maar zo nog eens de optreden zo verlopen.
0: Ja, we beginnen donderdag 9 juli. Dan gaat het open. En dan openen we echt knallend met een optreden van Milk Inc. Als je Milk Inc. nog nooit live hebt gezien, moet dat, ik bedoel, je kunt niet stilzitten.
1: Nee.
0: Zelfs al zou het misschien niet jouw meug zijn. Het gaat top zijn.
1: Ja, 11 juli, dan mag ik er Ornees Goes 80's lanceren. Daar kijk ik ook ontzettend naar uit. Het is echt de allereerste keer dat ik met het concept ga beginnen. En het is leuk om het in eigen huis te mogen doen. Tenminste, in ons buitenverblijf eigenlijk.
0: Vrijdag 17 juli is er Vlaanderen Zingt. En dat wordt gehost door Tom de Kok. Mm-hmm. Het is eigenlijk een amazing feestje. Hè? Voor iedereen die alles graag zingt en verbinding zoekt met andere mensen. Die moeten daar zeker naartoe gaan. Vrijdag 24 juli is er een concert van Bella Perez. Ja, dat moet ik niet uitleggen. Dat is ook altijd goed. En heel fijn om haar terug te zien op een podium. En zaterdag 8 augustus is er nog een concert van Aaron Blommaert. En dan gaan we de boel al sluiten.
1: Ja, dat, zo is dat. Dat wordt onze zomer. In de ochtend zijn we er dus niet vanaf maandag tot 17 augustus. Dan komen we helemaal terug. Dus vroeger dan de conculega's. 17 augustus mag je op ons rekenen om 6 uur 's ochtends. En deze zomer is Kenneth die de spits afbijt. Maandagochtend, super lieve gast. En we hebben Kenneth gezegd, ja, weet je mocht wel eens een keer reclame komen maken bij ons.
0: Zeker.
1: Ja, maar dat is toch...
0: Een super fijne gast. En die doet dat toch ook altijd maar in de vakantie.
1: Ze hebben gezegd, ja, want hij is leerkracht door het jaar. En dan komt hij dat doen in de vakantie. Dat is een vakantiejob eigenlijk. We zeiden, Kenneth, stuur ons een keer een goede promotalk op voor jouw ochtendshow. Dat heeft hij gedaan.
2: Maandag start ook hier de zomer tussen 7 en 10 in de ochtend met de zomerochtend van Joe. Ik ga exclusieve Joe goodie bags weggeven elke dag. Die kan je meenemen naar Joe Paradise Beach of op vakantie in binnen- of buitenland. Ik bel met Anne Lemmens over het nieuwe seizoen van B&B Zoekt Lief. Dat start ook maandag bij VTM. En elke dag mag er ook een Joe-luisteraar zijn zomerse playlist aan mij bezorgen. En die ga ik dan volledig draaien. Wordt dus echt superleuk in de ochtend tussen 7 en 10. Uh-huh. Sven en Anke, goeie vakantie.
1: Oh, dat zal wel lukken. Met veel plezier in de ochtend de komende weken. Dit is Joe.

0: alleen maar goede muziek in de ochtend zoals deze. Barry White, The First, The Last, My Everything.
1: Sven en Anke.
0: Ja, en dat hebben we toch wel weer goed geregeld. Even die laatste ochtendshow vlak voor de zomer. Dat we dan toch de temperatuur op aanvaardbaar niveau hebben gekregen.
1: Hè? Zeker weten.
0: Een paar weken geleden weet je nog dat we aan het klagen en zagen waren. Want dat was zo slecht.
1: Nu, dat is weer België, slecht regen, het is juni.
0: Nee. En wij dan de gaspedaal met z'n allen indrukken en het lukt wel. Er zijn wel enorme wachtrijen nu op dit moment als je een ventilator of een airco wil hebben. Want iedereen wil dat nu. Jij ook wel zeker nu, hè?
1: Ja, we gaan het echt installeren.
0: Ja, we gaan het echt installeren.
1: Ook al roepen nu allemaal mensen, nee, dat is eigenlijk heel ongezond. Maar nee, het is ook ongezond om niet te slapen en dan in een auto naar het werk te stappen.
0: Maar een ventilator, als je er nu een wil gaan halen, forget it.
2: Ik ben deze week geweest en die man lachte en is van, ja, die zijn allemaal uitverkocht.
0: Waar ben je geweest?
2: Zo in de elektrowinkel bij ons in Riemst. En die zei, je hoeft ook niet rond te rijden, want het heeft geen zin.
1: Dus je hebt geen.
2: Dus ik heb geen, dus ik weet maar wat. En nu, weet je, ik ben dan ook zo'n type mens dat dan daar nu aan denkt. En dan eigenlijk moet je dan de winter halen, want dan zijn die er. Ja. Dan denk ik daar niet meer aan.
1: Ja, maar ja, nu inderdaad. Maar
2: dus volgende zomer ga ik ditzelfde gesprek
1: je met moet u het voeren. Nu, ja, of om dingen al offerte te laten maken, want ze kunnen pas ten vroegste installeren 2027.
0: De airco's, hè?
1: Ja, de airco's, ja. Ja, van die ingebouwde.
0: Maar die ventilatoren, die komen wel terug vroeg of laat. Maar eigenlijk, al die dingen, als het seizoen daar is, dan moet je niet doen. Hè. Je moet in januari, februari je kerstballen wat, kopen.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Je moet je tuinmeubelen kopen in oktober. Hè. Ja, maar ja.
1: Ja, maar en de solden?
2: Dat is de theorie, maar wie doet dat?
1: Weet je,
0: ja, je moet schoolgerief kopen in november of december. Hè.
2: Ja,
1: december.
0: Wat zeg jij?
1: Elke decembermaand, nu koop ik een nieuwe neppe kerstboom.
0: Ja.
1: En elke januari denk ik, ik heb geen zin in.
0: Ah, ja,
1: dus nu hebben we al 20 jaar gedrocht van een kerstboom, omdat ik altijd in die vicieuze cirkel zit.
0: Ja, en jij mag weten in die vicieuze cirkel.
3: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin Airco. Daikin. Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
4: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
5: Dit is Joe.
3: Sven en Anke.

0: zomervakantie of wat. Je hoort precies aan de muziek dat de temperaturen extreem zijn opgelopen. Aventura en Obsession. Zit bijna op 10e seizoen, vrienden.
1: 10 jaar Sven en Anke.
2: Mogen wij nu nog eens een dikke dankjewel zeggen om al 10 jaar naar ons te luisteren. Om ons 10 jaar te verdragen. Wij zijn jullie zo dankbaar, want ja, ik zeg dat wel vaak. Hè. Zonder onze luisteraars zijn wij nu nada noppes niks. Ja, maar we hebben jou nodig. Anders dan zitten we hier niet. We gaan naar seizoen 11 en dat hebben we alleen maar aan jou te danken. En daarom hebben ze een video gemaakt van Sven en Anke van de voorbije 10 jaar. Moet ik het zeggen? Het zijn een aantal flitsende hoogtepunten, maar ook een aantal ongeziene laagtepunten. En die allemaal samengebald in een video van 2 minuten. Ja. Het gaat van tranen in de camper tot beelden van ons huwelijk.
0: Ja, van ons huwelijk.
2: Want wij zijn getrouwd.
0: We zijn radiogetrouwd, ja, maar ja. Letterlijk met trouwkleed en alles.
2: Ja, ik ben blij dat die trouwjurk spoorloos is, want ik ga er niet meer in kunnen. Ik ga niet meer in onze trouwjurk kunnen. Beelden van onze allereerste uitzending.
0: Ja, ik zag dat en ik dacht, amai.
2: Toen was er al meteen slapstick, want wij liepen met verwondingen uit de studio op onze eerste dag. En je ziet dat allemaal in die video. Wat de montage ook gehaald heeft, dat vind ik wel straf. Grensoverschrijdend gedrag van Sven jegens mij. Je hoort het goed. Niet een omgekeerde volgorde. Van Sven jegens mij. Want Sven grijpt gewoon mijn borst vast.
0: Ja, ja.
2: Echt mijn boobie. Dat mag nu niet meer, maar 10 jaar geleden wel.
0: Mensen gaan het niet zien, want mensen kijken naar filmpjes op internet 10 seconden, 20 seconden, een minuut. Zelfs bij al die diepte- en hoogtepunten van ons. Dus niemand gaat dat grensoverschrijdend
2: gedrag. Nee, maar je moet kijken.
0: Helemaal op het einde.
2: Kijk, als je het niet volhoudt, moet je maar scrollen. Maar dat zou ik jammer vinden, want er zijn genoeg. Waarvoor je ook moet kijken is de tand des tijds. Want die is compleet zichtbaar.
0: Ah, vind ik ook anders? Ze zijn ouder geworden. Ja.
3: Hoe moet ik dit nu weer zeggen?
0: Wat gaat het nu zeggen eigenlijk?
3: We zijn ouder geworden.
0: We zijn ouder geworden,
3: dat is niks mis.
2: Maar je ziet dat we al 10 jaar niet slapen, hè? Dat ziet je echt. Want ik dacht om samen eens voor ons een afspraak te maken om toch eens ons oogleden te gaan
0: openen. Wat zeg jongens, dat
2: al. Ja, maar kijk eens naar die video. Misschien
3: 17 augustus zijn er 2 volledig strak getrokken mensen.
2: En dan zeggen we zoals elke BV, ik heb niks gedaan, hoor. Ik heb nog niks laten doen aan mijn gezicht.
0: Zeg, staat de video al online ondertussen? Ja,
2: het staat online, maar je moet eens kijken. Het is echt funny. Maar het is vooral eigenlijk om jou te bedanken dat je al 10 jaar bij ons bent. Want we zijn eigenlijk 1 familie. Melig gepraat, maar ik meen het wel.
0: Ja, tand des tijds hebben we doorstaan en dit zelfs overleefd. Oké, we moesten nog een dieptepuntje laten horen.
2: Allerlaatste keer, beloofd. Ja. Allerlaatste
0: Anke, haar

0: Valas, hè. Camille die stuurt, ach, bijna vakantie. Ik ben vooral blij dat het de laatste keer is dat we dat chocolate candy liedje moeten horen op de radio. Beloofd bij deze Camille, seizoen 11 gaan we...
1: Is dat Camille?
0: Camille?
1: Mijn papa, ja, daarvan moet ik het alweer hebben, hè.
0: Is Camille Hendricks uw papa?
1: Nee.
0: Hoe goed is dat, zeg?
1: Stel je voor, Camille Bucking stuurt, ik heb het echt al gehad met die rondplaat. Hoewel is het mijn dochter, boeien.
0: Het liefst met Grim.
2: Goedemorgen. Leerlingen in de lagere school kennen de verkeersregels goed. Dat blijkt uit het resultaat van de grote verkeerstoets van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Het eerste, derde en vijfde leerjaar scoorde gemiddeld tussen 75 en 87 procent. De oudsten weten veel over bijvoorbeeld het openbaar vervoer en de dode hoek. De voorrangsregels liggen wat moeilijker. In de haven van Gent staat een afvalbedrijf in brand. Het gaat om meerdere loodsen met restafval. Er hing daar net veel rook, intussen is die grotendeels weg. Mensen in de buurt kregen een bericht van Be Alert met de raad om ramen en deuren dicht te houden. Bluswerken zullen wellicht nog enkele uren duren. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. En op het WK voetbal kan Australië de volgende tegenstander van onze Rode Duivels worden. Australië speelde 0-0 gelijk tegen Paraguay en gaat als tweede in zijn groep naar de 16e finales. De VS wint die groep, ook al verloor het van Turkije met 3-2. Om mogelijk tegen Australië te spelen, moeten onze Duivels wel eerst zelf nog winnen, morgen vroeg tegen Nieuw-Zeeland. Veel zon, 37 graden in het binnenland en 40 graden in het oosten. In de loop van de dag stijgt de kans op een onweersbui. In het weekend zon, maar ook kans op onweer. Morgen 35 graden, zondag 27 graden.
1: Het gaat langzaam op de B202 tussen de Anderlechtse ring en de N266. Ja, dat zijn de files.
0: Mag je
1: van
0: al die cijfers zeggen?
1: Een kwartier. Dan de B101 tussen de Brusselse Steenweg en Mechelen-Zuid, 10 minuten. Ja, en wat bekend is, op de Brusselse binnenring tussen Groenendaal en Waterloo, 10 minuten. Maar dat is het, hè. Dus hey, ja. Rij maar op.
0: Ja, heel belangrijk voor iedereen op de Z323 en de X516. Abba komt eraan.
3: Dit is Joe.
4: Met Sven en Anke. Ah.

0: Kijk, maar super lief wat jullie allemaal sturen via de app van Joe. Niet normaal. Ik krijg echt honderden, duizenden berichten deze ochtend. En mensen zijn nu dat filmpje aan bekijken, die beelden. Dat is ook knettergek, Anke. Maar je bekijkt wat je allemaal gedaan hebt in die 10 jaar. En het is maar een kleine bloemlezing, hè, met de hoogte- en ook dieptepunten. Sommige dingen komen niet meer herinneren. En op een bepaald moment, we hadden de studio net. Ik weet niet of iemand van jullie zich dat nog herinnert. We hadden de studio net. En jij had ooit eens gezegd op de radio, oh, ik zou wel eens graag met een lama gaan wandelen.
1: Een alpaca.
0: Een alpaca, dat was het.
1: En toen was het Alpaca Day.
0: Alpaca Day. En toen hadden wij, je wist echt van niks, hè?
1: Nee, had je...
0: Dus alpaca was het, dus geen lama. Juist, oh Sander, man, dan moet je... Wij zaten eigenlijk, want jij bent hier nog maar 4 maanden. Het is eigenlijk zelfs jouw feestdag, hè? Je bent 4 maanden hier,
2: vandaag,
0: hè?
2: Net 4 maanden.
0: Applaus voor de Sander, al 4 maanden.
2: Ik ben nog aan het bedenken of ik terugkom, 17 augustus.
3: Nee, is niet waar.
1: Jij kunt ons niet meer missen.
0: Ga maar, terug naar dat zinkend schip van de VRT.
1: Oh.
0: Nee, maar blijf wel lekker bij ons ook na de vakantie, seizoen 11. Maar dus, wij zaten hierboven eigenlijk, 2 verdiepingen hierboven. Daar hebben we echt 20 jaar radio gemaakt, bij wijze van spreken. Toen kwamen we naar hier, naar deze prachtige studio. Want het is een schitterend leuke studio om in te zitten. Wel goed dat dat mos van de muur is, want dat was wel minder. Maar goed,
1: oh, dat was het.
0: Dat was wel minder. Maar toen hadden we eigenlijk, als ik Anke verrast met een alpaca. En dat was echt een gigantisch beest. Kwam hier binnen, studio, toen was er nog geen deur hier. Die alpaca stond hier 5 minuten, die begon te pissen.
1: Ja, achter zwart Sven staat daarachter. Maar zo 2 minuten...
0: Dat was de waterval van Co, hè?
1: Ja.
0: 2 volle minuten. Wat
1: ze hebben volledig nieuwe tapieplein moeten hebben.
0: Ja, maar en je weet ook, dit is een radiostudio. Beste luisteraars, hieronder allemaal bedrading. Je kan dat tapijt wegdoen, daaronder zit helemaal bedrading.
1: Ja. Die alpaca dacht, ga die zeikers eens even goed op plaats
2: zetten. Ik had eigenlijk een leuk idee voor Dierendag, 4 oktober, maar dat gaan we dat maar niet doen. Nee, dat gaan we niet doen.
0: Het filmpje staat online op de Instagram van Joe en van ons.
1: En om jou te bedanken.
4: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
5: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
4: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
6: -15% op alles? Er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van -15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
7: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
8: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Amai, dat is internetjes.
8: Info op telenet.be.
7: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
10: Dit is Joe Summer.

0: was die van 69, Summer of 69, Brian Adams, die van ons begint bijna maar vandaag. Van 1 tot 7, speciale lange uitzending van De Kok en De Koning met allemaal hele zomerse muziek, met allemaal verzoekjes die je nog kan doen in de loop van de namiddag. En ze gaan buiten uitzenden met dit weer. Dat was ook een goed idee als ze dat hadden. Die...
1: Ja, maar dat bedenk je dan zo in maart of zo, van oh, een leuke afsluiter.
0: Warmste dag van het jaar. Hier op het gekleurd dagplein. Dat is sowieso al een superhete plek. Oh, maar we zien jullie graag. We gaan straks nog eens video bellen met die twee.
1: Ja. Het wordt een topdag. Lotte, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, kan jij het hoofd een beetje koel houden waar jij zit?
2: Nee.
1: Oh, waar sijpelt het allemaal langs vandaan?
0: Oei.
1: Nee?
2: Overal.
1: Ja. Het is toch niet normaal. Je ineens ontdek je lichaamsholtes waarvan je niet wist dat ze bestonden.
0: Daar drukt het. Ik echt die richting uit sturen.
1: Nee.
0: Kunnen we niks anders doen. Maar, okay. Ze zit aan het ontbijten. Okay.
1: Ja, zij was aan het ontbijten.
0: Ze
1: was de yoghurt met de dikke nek aan het eten.
0: Wat is een dikke nek?
2: Wat?
1: Zo, dat heeft Gert Verhulst toch ooit zo omschreven in de Verhulstjes.
0: Wat?
1: Skir is yoghurt met een dikke nek.
0: Ah, ja.
1: En wat heb je erbij?
2: Gebakken appeltjes met kaneel en granola.
0: Gebakken appeltjes? Ben je nu bij dit weer appels staan bakken?
2: Ja, ik ben zo onnozel geweest om appels te staan bakken. Maar het is wel lekker.
0: Dat is goed, een beetje extra warmte in de keuken. Ja, jongen.
1: Oké, dan pols ik alleen nog even naar de vakantieplannen. Zijn die er, Lotte? Want de mensen horen dat ook altijd graag waar de mensen op vakantie gaan.
2: Ja, eind juli trekken wij richting Oostenrijk voor een wandelvakantie.
0: Oh, dat is heel leuk. Ja, absoluut.
1: Allee.
0: En misschien nog €500 winnen, of toch iets in die richting als je het spel hier goed gaat spelen. Bij een goed antwoord komt dit geluid tevoorschijn, bij een fout dit hier. En dat geluid willen we niet veel horen. Goed rijmen en goed luisteren.
2: Ja.
0: Meer dan 37 graden in het centrum, het westen. Maar ik kan u troosten, het wordt nog een paar graden warmer in het... Yes. Ja, we leven nu zo'n beetje in de tropen. En toch is minister Krevits 's ochtends vroeg gaan...
2: Lopen?
0: Ja, en toen werd ze op een grote verrassing getrakteerd. Want ze werd door een woeste buizerd...
2: Geattaqueerd?
0: Ja, geattaqueerd. Heel goed. Rode duivel Doku had een beetje last van een valling... en vloog over en weer voor een...
2: Bevalling.
0: Ja, een gelijkspel is misschien genoeg, maar enfin, de duivels zouden je toch eens moeten winnen morgen.
2: Ploeg.
0: Ja, Nainggolan reed ondanks rijverbod door het rood. Het is een goede voetballer, maar sommigen vinden hem toch ook een beetje een domme...
2: Klopt.
0: Ja. Voor de terugkomst van Zeg eens gingen ze naar een presentator op zoek en dat werd niet Gert Verhulst, maar wel James...
2: Koek.
0: Ja, Anke ging logeren bij de beroemde kat Maximus. Maar hij is een beetje zoals ik, dus Anke kreeg geen knuffel en geen...
2: Kus.
0: Ja, straks komt er een varkentje met een grote snuit en ons tiende seizoen van Anke is ook weer...
2: Uit.
0: Ja, maar je weet het, de tijd vliegt bijzonder vlug. En op 17 augustus zijn wij hier alweer...
2: Terug.
0: Ja!
1: Dat is hier gewoon een record. Ja. We hebben nog nooit iemand die een fout loopt.

0: Voilà. Lou Bega en al zijn vakantieliefjes nog eens op een rijtje gezet. Als jij ook zin hebt in een zomer zoals Lou Bega dat altijd doet, dan wens ik je heel veel succes.
1: Ja, kom met al die liefjes ijsjes likken aan de kust bij ons. Straks het weerbericht van onze Frank. En ben eens benieuwd, want nu is het nog heet. Maar ik las hier dingen 15 graden naar beneden. De afkoeling.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Dit
2: is jou. We hebben alleen nog maar de beste muziek zometeen. Letterlijk met de best van Tina Turner. Ja. Maar ook nog Paradiso Bailando en speciaal voor jou, Svenny Benny.
3: Ja, ik zie het.
2: Mr. Michael Bublé en Haven't Met You Yet. Eerst het nieuws van Grim van 9.
4: Goedemorgen. De overheid bepaalt mee waarmee jij je terras aanlegt. Jonge kinderen scoren goed op de verkeerstoets en het aantal ebola-doden in Congo stijgt voort. Het is nu duidelijker welke materialen je mag gebruiken om een oprit of terras aan te leggen. Vlaamse minister Jo Broens heeft voor het eerst een lijst aangelegd, want ze moeten genoeg water doorlaten.
5: Vandaag is het vaak zo dat men een bepaald materiaal kiest, omdat men dat graag ziet, maar dat een bepaalde gemeente zegt, ja, wij aanvaarden dat niet als onvoldoende water doorlatend. Dus daar was heel vaak discussie over. En daar hebben we nu meer uniformiteit in gebracht. Mensen die een oprit willen aanleggen, die weten nu zeker van als ik dat materiaal kies, dan is dat water doorlatend en dan wordt dat vergund.
4: De lijst is wel niet definitief en kan altijd aangepast worden. Vlaanderen is erg verhard, waardoor het belangrijk is om zoveel mogelijk regenwater op te vangen of in de bodem te laten sijpelen. Leerlingen in de lagere school kennen de verkeersregels goed. Dat blijkt uit het resultaat van de grote verkeerstoets van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Het eerste, derde en vijfde leerjaar scoorde gemiddeld tussen 75 en 87%. Je hoort Werner de Dobbeleer.
6: Voor het vijfde leerjaar kunnen we zeggen dat de beste scores worden gehaald op vragen over het openbaar vervoer, over de dode hoek. Leerlingen scoren iets minder goed over voorrangsregels. Daar is 65% correct. De plaats op de weg is ook niet altijd zo goed gekend en ook verkeerstekens 70%.
4: Het vijfde leerjaar legt die toets al jaren af. De leerlingen scoorden iets beter dan vorig jaar. En in Congo zijn nu al meer dan 300 mensen overleden door de nieuwe ebola-uitbraak. Dat aantal stijgt iets sneller dan verwacht. Er zijn intussen ook al meer dan 1100 besmettingen geteld. De nieuwe ebola-variant is dodelijk en er is ook geen vaccin voor. Veel zon vandaag en plaatselijk tot 40 graden. Later is er wel kans op onweer. In het weekend zon en mogelijk ook dan onweer. Vanaf zondag koelt het wat af.
2: Intussen is het toch wat drukker geworden op de baan. E429 tussen Tubeek en de Nijvelse Steenweg verlies je 35 minuten. 5 minuten op de B101, wat een weg weer. Tussen Mechelen-Zuid en de Brusselse Steenweg. Dan zitten we richting Brussel op de E40. Tussen Aflichem en Groot-Bijgaarde gebeurde een ongeval, verlies je 20 minuten. En 10 minuten vertraging op de Brusselse binnenring tussen Groenendaal en Waterloo.
7: Dit is Joe.
0: Met Sven en Anke.
3: Ah, nog een uurtje in elkaars gezelschap, lieve luisteraars.

0: zeggen hopelijk heel veel ouders tegen de kinderen die met rapporten thuiskomen. You're the best. Tina Turner.
1: Het weer met Frank.
2: Eindigen op een hoogtepunt, Sven en Anke. Ja, dat hebben we ook dankzij Frank te danken. Goedemorgen, Frank.
3: Goedemorgen.
2: Ja, op naar de 40 graden. Ik ga zelfs naar de oven. En Sven gaat een beetje eigenlijk naar de iglo, hè. Allee, ik bedoel, oost en west is nog een beetje apart vandaag, hè.
3: Ja, maar zoveel verschil zit er niet in, hoor.
2: Bij mij staat er een 4 voor.
3: Ja, sommige plaatsen inderdaad. Ja, als je nu al kijkt, dit, moet eerlijk toegeven, dat maak ik toch nog niet zoveel meegemaakt in mijn carrière. Dat het om iets na 9 uur op sommige plaatsen al 30 graden is. Dat is hallucinant, om eerlijk te zijn. Ja, en uiteindelijk wordt het een gemiddelde van 37 graden. En eventueel dus 39 of 40 graden op een enkele plek in Limburg is zeker mogelijk. Naar het toe gaat dat eerder om 4-35 graden en de enige plek waar je een beetje verkoeling kan zoeken, en ik heb zo de indruk dat er veel mensen al zijn, dat is aan de kust.
0: Ja,
3: op het strand. Ja, op het strand, daar ga je toch nog enigszins wat verkoeling vinden, maar ga je 1-2 kilometer verder land in waar ze duinen in en dan de polders, daar is het nog altijd even warm als in het binnenland.
0: Ja, komt er nu een onweer van, denk je, vanavond of niet? Want dat is een beetje...
3: Zou kunnen.
0: Ja, toch, hè?
3: Ja, zou kunnen. Ik heb de laatste weermodellen nog even geopend, de nieuwe updates, en die geven dat toch allemaal aan. Hè. Dus een paar warmteonweders die vanuit Frankrijk tot bij ons kunnen geraken. Heel plaatselijk, maar dus hou daar wel rekening mee aan het eind van de namiddag of begin van de avond, dat als het effectief donker, of de lucht echt donker begint te worden, nou, dan weet je dat er toch nog iets kan passeren.
0: Ja, inderdaad. Het weekend, Frank.
3: Dat wordt onweerachtig, hè. Sowieso. Het zal ook doef, laf, zwoel, noem het gelijk je wilt. Luchtvochtigheid die enorm de hoogte ingaat. En zeker morgen ook nog hoge waarden van 35 tot 38 graden, 29 graden in het uiterste westen. En dus in de loop van de dag onweersbuien. Vooral na de middag zal dat zijn op zaterdag. Zondag kan dat in de ochtend al zijn. Met temperaturen die dan wel niet meer zo hoog gaan klimmen. Hè. 27 graden is dan wat de gemiddelde waarde wat zondag betreft. En volgende week was dat eigenlijk nog. Ik zie toch dat het meestal droog gaat zijn. Ik zeg niet helemaal. Maandag bijvoorbeeld zonnige periode. Dinsdag in het oosten een kleine kans op een bui, maar elders droog. Woensdag een paar plaatselijke buitjes, maar heel plaatselijk is dat. Donderdag dan eventjes wat regen. En dan vrijdag en zaterdag zou het meestal droog opnieuw zijn. Het is niet dat we zo evolueren naar 21 graden of zo. Hè. Nee, heel de week 4-25 graden wordt.
0: Oké, goed, Frank. Dankjewel daarvoor. Mogen we bedanken voor het tiende seizoen. Je hebt ze allemaal meegemaakt, al die seizoenen.
3: Ja.
0: Al die radioseizoen.
3: Ja. En het was heel leuk.
2: En seizoen 11 gaat door. Ja. Ik weet niet of je die mail al had gekregen. Maar,
3: ik heb hem nog niet gekregen, maar dat is leuk om te horen. Ja.
2: Allee, tot dan, hè.
0: Ja, half augustus, Frank. Dankjewel.

0: Zometeen gaan we bellen met onze twee liefste normaal spitscollega's van vandaag. Gekokte collega's. We gaan ze in bedje van eigen nat naar buiten sturen deze middag. Tom en Dani zometeen.
1: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin Airco. Daikin. Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is twee maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
1: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
5: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible. Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen. Good times, great music.
7: Sven en Anke.

0: 11 juli als we daar Onesis Goes 80s gaan doen aan Paradise Beach. Matthew Wilder en Break My Stride. Ja, ja, ja. Goede radio-ideeën voor dagen bij 40 graden, jongens. Waarom niet?
1: De Kok en de Koning. Pitstop.
2: Ja, vanmiddag sluiten Tom en Rani het eerste seizoen van De Kok en de Koning af met een extra lange De Kok en de Koning pitstop live show voor het DPG-gebouw hier in Vilvoorde. Van 1 tot 7 gaat dat zijn. En we hebben ze in beeld, we zijn met hen aan de lijn. Ook goedemorgen, dag Tom en Rani.
3: Vriendjes.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, lieve schatten. Ja, het is allemaal serieus uit de hand gelopen met die nummerplaathouders. En Rani, vertel eens, hoe is dat gegaan?
4: Ja, het is allemaal begonnen met een Nederlander. Het begint altijd met een Nederlander, dat weet je. Onze collega's bij Joe Nederland, die hadden een actie gedaan met Joe nummerplaathouders. En Tom had dat gehoord en die wou er ook zo een. En dan was die op een bepaald moment in de garage die nummerplaathouder aan het aanbrengen. Ik heb hem betrapt op heterdaad en ik heb gezegd van, wat is dat? En ik wil dat ook. We hebben dat verteld on air, op de radio. En ja, heel het land wou er zo een. En dus zo komt het dat wij straks live van 1 tot 7 buiten zullen uitzenden, terwijl mensen voorrijden om hun nummerplaathouder te komen halen.
2: Hey, noeste arbeid, Tom. Ja, wat gaan jullie dan precies doen? Gaan jullie dat zelf erop monteren? Of hebben jullie een heel team? Hoe gaat dat?
3: Ja, het is wat jullie doen alsof wij er goed over nagedacht hebben, maar het is echt gewoon echt een uit de hand gelopen grap. Hè. Dus wat we gaan proberen te doen is, konden mensen reserveren, die komen dus aanrijden straks. We schroeven live die nummerplaathouder op hun auto, want anders dan smijten de mensen dat ook weg thuis. Hè. Dus we willen dat echt op de auto testen. En ondertussen, en dat begint zo meteen al, om 10 uur vertrekt Anne van Elzen. Na de middag wordt die afgelost door Stijn Smets. En die trekken het hele land rond voor mensen die niet tot in Vilvoorde geraken. Die kunnen op 6 locaties in Vlaanderen, in alle provincies, ook zo'n nummerplaathouder gaan halen. De locaties staan op joe.be. Het is wel op is op. We hebben er niet zo heel veel. Ik heb echt ik heb 4 keer heronderhandeld met Jury van de nummerplaathouderfabriek. Dus op is op. Maar als je zo'n nummerplaathouder hebt, dan maak je vandaag kans op 1 jaar gratis tanken of laden.
0: Oh, wow.
3: Dus je wilt hem wel. En er staat op, in deze auto staat de radio op Joe. Ja, dus als je dan naar het zuiden van Frankrijk rijdt, ziet iedereen daar wel de zender je luistert. Want je moet ons meenemen op vakantie.
2: Ja, maar ja, want het is ook vakantievibes all the way, want jullie gaan ook verzoekjes doen, toch, hè?
4: Ja, zeker. Dus mensen konden ons laten weten naar waar ze op reis gaan. Ja. En welk nummer dat daar het beste bij past. En wij gaan daar straks een selectie uitmaken. En dus heel veel vakantieliedjes draaien zo meteen.
2: Ik ga mijn koffer vanmiddag al maken voor woensdag op vakantie te gaan. Je kunt nooit vroeg genoeg beginnen, zeg ik. En jullie zijn dan de perfecte soundtrack.
3: Ja, heerlijk. Daar gaan we kijken. Maar
4: moet je nog even blijven, Anke? Want,
2: nee, maar ik heb wel nog verplichtingen eigenlijk. Afspraken waarover ik niet kan communiceren.
4: Kan ik je toch nog overhalen, want tussen 4 en 7 zijn er frietjes.
0: Ze blijft. Voilà, dat is beslist bij deze.
2: Hey, allee, fam.
0: Maak er een heerlijke dag van. Af en toe eens een keer kop binnensteken in het gebouw. Want het gaat echt heet worden, vrienden. Frank was dat net verteld. En leuk, jullie eerste jaar achter de rug. Wij zitten aan 10, hè? Dus we zijn vertrokken om nog langzamer radio te maken hier met z'n allen. Maar geniet ervan.

0: gaan niet veel over zagen, want Kenneth neemt het over van ons. Maandagochtend tussen 7 en 10 gaat hij erin vliegen. En niet vergeten, ons Paradise Beach ook vanaf 9 juli open aan de kust, waar we je misschien ook al eens gaan tegenkomen. Deze zomer in 17 augustus zijn we terug van onze holiday. En we hebben nog een klein dingetje achtergelaten. Een soort van een video met de best en worst of van de voorbije 10 jaar.
1: Ja, je moet eens kijken. Het staat op Instagram en op Facebook. Maar je moet echt, ja, grensoverschrijdend gedrag. Het kon allemaal nog 10 jaar geleden toen wij begonnen. Daarvoor alleen moet je kijken van Sven die echt dingen doet waarvoor je vandaag eigenlijk gecanceld wordt. Hè.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar
0: ja.
1: Toen.
0: Ja, of talkshows krijgt op radio en televisie en columns en met hun auto kunt rijden zonder...
1: dat is niet grensoverschrijdend. Dat is met Wil van...
0: Ja, maar aan uw ogen te zien was er ook Wil van jou toen, die keer.
1: Oh, dat zeggen ze allemaal. Maar zo werkt het niet. Ik had duidelijk nee aangegeven.
0: Zometeen koffie tanken. Eerst het nieuws nog met Grim.
2: Goedemorgen. De overheid bepaalt waarmee jij je terras of oprit aanlegt. Vlaamse minister Broens heeft voor het eerst een lijst vastgelegd met materialen die genoeg water doorlaten om een vergunning te krijgen. Nu kan een bepaald materiaal in de ene gemeente wel en in de andere niet. En dat wordt nu dus duidelijker. De lijst is wel niet definitief en kan altijd aangepast worden. Bijna 4 op de 10 jongeren durven niet aan hun ouders te vertellen dat ze het slachtoffer geworden zijn van phishing. Ze lopen volgens een nieuw onderzoek vaker tegen de lamp dan hun ouders. Die kijken kritischer naar verdachte betaallinken bijvoorbeeld. Komt onder meer doordat jongeren opgroeien in een digitale wereld, waardoor ze alles online sneller vertrouwen. Vaak onterecht. En in Congo zijn nu al meer dan 300 mensen overleden door de nieuwe ebola-uitbraak. Dat aantal stijgt iets sneller dan verwacht. Er zijn intussen ook al meer dan 1100 besmettingen geteld. De nieuwe ebola-variant is dodelijk, er is ook geen vaccin voor. Veel zon en plaatselijk tot 40 graden. Later vandaag wel kans op een onweersbui. In het weekend zon, maar ook kans op onweer dan. Vanaf zondag koeler weer.
1: Het gaat langzaam op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. Verlies je een half uur. 20 minuten richting Brussel op de E40 tussen Aflichem en Groot-Bijgaarde. En op de binnenring tussen Grimbergen en Machelen 5 minuten.
3: Koffie tanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffie tanken met Sven en Anke. Met vandaag
1: Strobo in Lommel. Goedemorgen, dag Thomas.
5: Goedemorgen.
1: Hey, ja, als ik denk Strobo, dan weet ik totaal niks. Je zou nooit denken dat er wat achter schuilt.
5: Anke, heb jij ooit als flexie of als student gewerkt?
1: Ja, en nog niet zo lang geleden, hoor Thomas.
5: Nee. Dan zijn wij eigenlijk een ideale oplossing.
1: Ah, vertel.
5: Ja, we zijn een Belgisch softwarebedrijf. Hè. Wij proberen vooral Belgen bedrijven te helpen om hun personeel slim te plannen. Dus vooral horecazaken, winkels, supermarkten die met veel flexies of met studenten werken.
1: Alright.
5: En wij gaan eigenlijk heel dat proces van uurroosters, tijdsregistratie. Ja, België zou België natuurlijk niet zijn. Loonadministratie en contracten. En wij gaan het allemaal in één systeem proberen op te lossen voor onze klanten.
1: Okay. De software van de Strobo. En jullie doen het goed, want jullie zijn vorig jaar op teambuilding naar Barcelona gegaan.
0: Dan doe je het goed, ja, inderdaad.
1: Huh?
5: Ja, daar leer je vooral je collega's echt kennen. Hè?
1: En vertel, wie viel je goed mee of wie viel je tegen?
5: Ah, ik moet zeggen, het was nog beter dan we gehoopt hadden. Dus laten we ons daarbij houden.
0: Ja, met hoeveel mensen zijn jullie dan eigenlijk in al die teams samen? Want als je zo'n uitstap kunt maken, met hoeveel?
5: Ik vertegenwoordig een team van 12 mensen. Dus we doen vooral het operationele laag. En daarnaast hebben we ook nog een team van een goede 20-tal mensen. Dat zijn eigenlijk onze knappe koppen. Hè. Dat zijn onze developers die dagelijks aan onze software werken.
0: Oké, en met z'n allen heb je het samengesteld. Jullie krijgen de koffiemokken. Het zijn de laatste van dit seizoen. En die worden jullie opgestuurd in ruil voor Don't Stop Me Now van Queen, Red Red Wine van UB40 en Part-Time Lover van Stevie Wonder. Allemaal goede muziek. Geniet ervan. En we mogen jullie ook met veel plezier een goede warme zomer toewensen.
1: Dag.
5: Mag ik nog een laatste oproep doen? Mag ik nog een laatste mededeling doen?
1: Uiteraard. Amai, wie krijgt zijn ontslag? Doe maar.
5: Nee, in tegendeel. We zijn aan het recruteren. We zijn aan het aanwerven. Dus dat is een ander dag. Nee, heel kort. Dat is om een idee te geven dat onze dag eruit ziet. Ik werk nu, maar deze middag ben ik getuige op een trouw.
1: Oh. Ja?
5: En als dat niet erg is, wil ik graag bij deze Kenneth en Megan van harte proficiat wensen met hun huwelijk.
1: Ja, maar ook van ons. Ook ja, Kenneth en Megan.
5: En ook van jullie.
1: Ja, echt waar. Ja, ja, ja. Ik zou zeggen, blijf forever and ever bij elkaar.
0: Als Kenneth een beetje meegaand is, zal het wel lukken, denk ik. Veel plezier daar. Groetjes. Bye-bye.
5: Dankjewel.
0: Yo. En goeie zomer allemaal, hè. Tot ziens.
3: Koffie tanken.
4: Met Sven en Anke.

0: Anke.
1: Met Sven en Anke.
2: Hey Sven en Anke, Menny hier van Strovo. Wij willen graag het nummer Don't Stop Me Now van Queen horen voor al onze horecaklanten die maar blijven gaan tijdens een drukkere service. Bye.

0: Donderdag 9 juli op een Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Hey, wij zijn Milk Inc. en op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
2: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
5: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal.
6: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
5: Heerlijk in de kruis.
6: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
5: Goku, score!
6: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
7: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
2: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dan?
5: C'est si bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
7: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
8: Dit is Joe.
9: Koffie tanken met Sven en Anke.

0: Joe. Koffie tanken met Sven en Anke.
1: Hallo Sven en Anke, het is met Mustafa van Strobo en ik kies het nummer Red Red Wine van UB40, want dat heeft volgens mij de perfecte bar vibe. Horeca, gezelligheid en een goede service, dat is eigenlijk

0: Koffie Tanken met Sven en Anke.
1: Hey Sven en Anke, ik ben Joris van Strobo. We willen graag het nummer Part-Time Lover horen van Stevie Wonder als ode aan onze horecaklanten, omdat zij vaak met part-timers, flexijobbers of studenten werken.

0: euro korting. Maak snel een afspraak bij Ford Verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Krijg nu bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, nog 5 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Goedemorgen, ik zit hier niet van alleen vanochtend. Hè. Karel Schmidt is bij mij en we gaan Goedemorgen en we gaan jou helemaal in vakantiesfeer brengen. Eerst het nieuws van 10 uur, dit is Bart de Meulemeester.
8: Goedemorgen. De overheid bepaalt waarmee jij je terras aanlegt. Jongeren zijn vaker slachtoffer van phishing en in Congo al meer dan 300 doden door ebola. De overheid bepaalt waarmee jij je terras of oprit aanlegt. Vlaams minister Jo Broens heeft voor het eerst een lijst vastgelegd met materialen die genoeg water doorlaten om een vergunning te krijgen. Zoals grind, zand en sommige grasmatten bijvoorbeeld. Minister Broens.
9: Vandaag is het vaak zo dat men een bepaald materiaal kiest omdat men dat graag ziet, maar dat een bepaalde gemeente zegt, ja, wij aanvaarden dat niet als onvoldoende water doorlaten. Dus daar was heel vaak discussie over. En daar hebben we nu meer uniformiteit in gebracht. Mensen die een oprit willen aanleggen, die weten nu zeker van als ik dat materiaal kies, dan is dat water doorlaten, dan wordt dat vergund.
8: De lijst is wel niet definitief en kan altijd aangepast worden. Vlaanderen is erg verhard, waardoor het belangrijk is om zoveel mogelijk regenwater op te vangen of in de bodem te laten sijpelen en dus niet zomaar te laten wegvloeien. Bijna 4 op de 10 jongeren durven niet aan hun ouders te vertellen dat ze het slachtoffer geworden zijn van phishing. Ze lopen volgens een nieuw onderzoek vaker tegen de lamp dan hun ouders. Die kijken kritischer naar verdachte betalingen bijvoorbeeld. Komt onder meer doordat jongeren opgroeien in een digitale wereld, waardoor ze alles online sneller vertrouwen. Vaak onterecht dus. In Congo zijn nu al meer dan 300 mensen overleden door de nieuwe ebola-uitbraak. Dat aantal stijgt iets sneller dan verwacht. Er zijn intussen ook al meer dan 1100 besmettingen geteld. De nieuwe ebola-variant is dodelijk en er is ook geen vaccin voor. Veel zon en plaatselijk tot 40 graden. Later kans op een onweersbui. In het weekend zon, maar ook kans op onweer. Vanaf zondag koelt het wel wat af.
7: 5 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E40 richting Brussel. De langste file daar 40 minuten tussen Berchem en Sint-Stevens-Woluwe komt door een ongeval. En ook 7 erbij tussen Afliegem en Groot-Bijgaarde. E429, 12 minuten tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. Op de Antwerpse ring richting Nederland 6 erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En op de Brusselse binnenring 5 minuten in de file tussen Grimbergen en Machelen.
1: Dit is Joe,
10: Heidi en Karel.
7: Een heel goede morgen. Straks om 1 uur dan starten de kok en de koning met hun pitstop. Zij gaan hier in Vilvoorde 6 uur lang radio maken.
11: In die
7: natuurlijk.
11: Hitte of wat?
7: In die onwaarschijnlijke hitte.
11: Ja.
7: Maar ze doen dat vooral natuurlijk om jou blij te maken met Joe nummerplaathouders. Die gaan ze uitdelen en monteren op je auto. Maar als jij nu niet op tijd was om een tijdslot te reserveren de afgelopen weken, het is nog niet te laat.
11: Ja, het is zeker niet te laat, want de hele dag vind je onze Joe-reporters Anne van Elzen en Stijn Smet op verschillende plaatsen in het land, waar je dus nog zo'n exclusieve Joe nummerplaathouder kan scoren. Helemaal gratis. En
7: top
11: waarmee
7: prijs,
11: je dus nog 1 jaar gratis tanken of laden kan winnen. Want ook dat is toch wel een leuk extraatje.
7: Ja, en wij gaan van de komende 3 uur een feestje maken met jouw vakantieverzoekje. Laat ze maar binnenkomen via de Joe-app. En zometeen gaan we ook al overschakelen naar Anne van Elzen. Zij gaat de eerste nummerplaathouders van de dag uitdelen aan Parking Esso Drongen aan de E40 richting kust.
11: Wij gaan samen richting grote vakantie.

0: speciale dag vandaag bij Joe. Want het is de pitstopactie van de Kok en de Koningin. Die beginnen er live aan vanmiddag vanaf 1 uur. Heidi en ik doen het voorprogramma. En we gaan je absoluut al helemaal in vakantiestemming brengen, toch?
1: Ja, de hele dag zijn Anne van Elzen en Stijn Smets onze reporters. Zij gaan op pad in heel Vlaanderen om die Joe-nummerplaathouders uit te delen. Locaties vind je op joe.be, gaan we straks ook nog eens even overlopen. Ja. Maar Anne van Elzen, die staat daar te blinken in de sunshine.
0: En te swingen al.
1: En te swingen op de E40 richting kust in Drongen. Aan de parking daar, parking Esso. Anne, hoe is het daar buiten dat het warm is? Want dat weten we uiteraard.
2: Je ziet dat misschien niet, maar dat kleedje van mij hier, dat flappert zelfs een beetje. Er is hier een gezellig luchtje, een gezellig windje. We staan hier in de schaduw van onze prachtige Joe-vlag. We staan voor alle duidelijkheid op de parking van de Esso Drongen richting Oostende. Ja. Dus richting kust, achter een fastfoodketen. Voilà.
0: Dat is voor straks.
2: Dat zet ik er ook even bij. Maar voilà, het is fantastisch. Hè. We hebben onze gratis nummerplaathouders mee. En de mensen weten wat ze moeten doen. Hè. Er staat een unieke code op. Met die code kunnen ze natuurlijk een geweldige prijs winnen. Ja, maar ik ben hier ondertussen al
0: er viel iets op de grond. Het was zo grappig.
2: Ja, want ik heb hier... hoe is uw naam?
3: Etienne.
2: De Etienne hier zit. Je hoopt hier te scoren en is dat hier allemaal...
3: Etienne, ik ben dat hier aan het invullen of proberen invullen. Unieke code, kijk.
2: Maar jij bent goed bezig, hè?
3: BQR.
2: Nee, niet voorlezen, want dan kunnen andere mensen dat overpakken. Ah, ja.
0: Fishing tegenwoordig.
2: Nee, dus voilà, maar echt, ja, we staan hier goed. Dus ik zou zeggen aan iedereen in de buurt of onderweg richting kust, sla er even af van de Esso Drongen en kom... hier gewoon die gratis nummerplaathouder scoren. En wie weet, ja, tussen de soep en de patatten is het ook wel plezant dat je kans maakt op die geweldige prijs van dat jaar lang gratis tanken of laden.
0: Tot hoe laat ben je er nog aan?
2: Ik denk dat we hier, ja, tenzij dat we rapper uitverkocht zijn natuurlijk, ongeveer tot 11 uur. Ik weet het niet, hoe laat zijn we nu, Karel?
0: Ja, het is 10 over 10, ongeveer. Ruim 10 over 10.
2: 10 over 10. Dus ja, okay. We gaan hier nog een 3 kwartiertje staan, denk ik. En dan vertrekken we richting Torhout, want daar worden we verwacht toch wel rond 11:30 op de markt. Dus mensen die in de buurt van Torhout wonen, die kunnen daar langskomen voor hun gratis nummerplaathouder.
0: Maar dus nu richting Drongen, richting kust, want daar sta je nog tot 11:15. Veel succes met die mobiele airco in je jurk, Anne. Het ziet er geweldig uit. En tot straks, hè?
2: Tot straks!

0: Een muzikale zonnige trip naar 2004 met Shapeshifters en Lola's Team.
1: De hele dag zomerse verzoekjes van jou, die krijg je sowieso. Maar je kan van ons ook een Joe-nummerplaathouder krijgen. Als je vandaag langskomt op een van de locaties, hè, waar wij zitten. Op dit moment, dat hoorde je daarnet, Anne van Elzen, op de E40 richting kust, richting Oostende. Daar aan het parkeerterrein in Drongen. Hè, kan er heel gemakkelijk afrijden. Daarna gaat zij ook nog naar de markt in Torhout. Vanmiddag zitten we nog op de grote markt in Sint-Niklaas. Vrije tijdscentrum Brieleke in Wommelgem. Gouden Kruispunt in Tieltwingen en later op de dag als laatste stop ook nog Maasmechelen Village. Je kan dat ook allemaal nalezen op joe.be. Daar vind je ook de uren en dan kan je je dag daar een klein beetje op afstemmen. Als je,
0: ja, je bent van harte welkom en het duurt zolang de voorraad aanwezig is. Zolang de voorraad strekt.
1: Voilà. Ja, zolang de voorraad strekt.
0: Oh, en die zonnige vakantieplaten, die verzoekjes die we de hele dag draaien, die komen ook binnen. En zometeen de favoriet van Evi uit Bredenen.
2: Deze week in Date Night.
3: Trek een lelijke onderbroek aan, de eerste drie dates. Of scheer je benen niet.
4: Date Night.
2: Des op date met Roos van Akker.
3: Ik ga nu niet in het midden van de markt van Mechelen gaan tongzoenen. Op de markt van Venetië, dan zou ik het wel.
2: Date Night met Des Goossens en Roos van Akker. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
7: Bon, de Nico komt niet.
6: Zij die het vergeten.
7: Els, waar zei jij?
6: En zij die vergeten te annuleren.
7: Zeg, iemand een tong gehoord?
6: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
7: Ah, zalig.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Brico, Brico City
9: en Brico Planet
8: zijn nu zondag open.
9: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
8: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
11: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
12: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.

0: Dit werd dus de grootste hit voor Human League. En het grappige is, ze hadden dat ook totaal niet verwacht. Het stond helemaal achteraan de LP. Ze dachten, ja, we flappen dat erbij. Bam, million seller. En nu moeten ze dat nog altijd live spelen. Tof toch?
1: De hele dag draaien we vakantieverzoekjes. Stuur maar door via de Joe-app. Evie uit Breden, goedemorgen.
0: Hey Evie.
2: Hallo, goedemorgen. Dag Karel, dag Heidi.
1: Hallo, zeg Evie, jij woont in Breden aan de kust, maar je gaat toch ergens anders op reis deze zomer. Waar trek je heen?
2: Inderdaad, wij trekken naar Gran Canaria in Spanje.
1: Oké, okay, en is het voor binnenkort al of moet je nog even wachten?
2: Nee, wij vertrekken 30 juli, dus het is nog heel eventjes aftellen, maar het valt wel mee, hè.
1: Ja, nog een maandje wachten.
0: Zeg, het is een adults-only hotel.
2: Ja, dat klopt. Wij genieten van de rust.
1: Ik snap dat kinderen op vakantie, als het niet je eigen kinderen zijn, kan mogelijk zijn ding zijn, dus dat is een goede beslissing. Maar je hebt ons ook gestuurd dat er toch nog een kleine stress bij de vakantie komt kijken. Kan je dat eens even uitleggen, wat jouw stress dan is bij de vakantie?
2: Ja, mijn kleine stressfactor. Wij hebben eigenlijk voor de eerste keer dat wij nu op vakantie gaan een huurautootje genomen om zelf een beetje op het eiland rond te rijden. Ja,
0: ja. Ja,
2: omdat je dan ook
0: stress,
2: veel vrijer bent. Hè?
0: Tuurlijk, je bent vrijer, maar je rijdt natuurlijk ook met een gehuurde auto en daar wil je geen kras op hebben, hè? Maar weet je, je neemt gewoon een extra verzekering erbij, dat is al een stress minder. En meestal als je een auto, wat voor auto heb je gehuurd, weet je dat al?
2: Normaal gezien, ik dacht dat het de Volkswagen Golf was.
1: Ga je nooit krijgen.
2: Dat is
0: ja, je krijgt
1: alles wat je
0: altijd
1: boekt,
0: een
1: iets anders.
0: Upgrade. Je krijgt ja. altijd een, ik krijg altijd anders, een grotere he? Auto. Of ja, vanuit dezelfde categorie.
1: Ik krijg gewoon nooit wat ik geboekt heb.
0: Is dat waar? Maar dat is gewoon voor de klantenbinding. Maar dus voor je het weet rij je echt met zo'n gigantische SUV. Maar daar rij je dan ook wel veilig.
2: Oh, een cabrio. Dat zou ook wel top zijn.
0: Kijk.
1: Dat zal een supplementje worden,
0: ja,
1: Evie.
0: Ja,
1: maar...
0: ik denk het ook.
2: Ja, denk het.
0: Zeg, welke plaat mogen wij draaien om dat ultieme vakantiegevoel nog meer aan te wakkeren? Vertel eens.
2: Wel, mijn ultieme vakantieplaat zijn de Gypsy Kings met Bamboleo.
1: Dan gaan wij die draaien, hè? Zo werkt het vandaag. Mensen mogen hun ultieme vakantieverzoekje doorsturen en dan doen wij ons uiterste best om die te spelen.
0: En nu alles geven. En een fijne vakantie en succes met de huurauto op Gran Canaria. Dankjewel, Evie.
2: Ja, dankjewel. Dag, Karel.

0: best wel wat files onderweg. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. En dat zijn er 2 op de E40 richting Brussel. Nog 34 minuten aanschuiven tussen Berthem en Sterrebeek. En op de Brusselse binnenring is dat een kwartier tussen de Expo en Machelen.
1: Dit is Joe,
2: Heidi en Karel.
3: Nossa,

0: I Set Your Pego en Michel Tello uit de zomer van 2012.
1: Ja, en die I Set Your Pego, dat betekent als ik jou te pakken krijg. En daar gaat het ook wel vandaag over met die Joe-nummerplaathouders. De hele dag op verschillende locaties kan je er nog eentje scoren. Berichtje net in de Joe-app van Christophe uit Wingeren, die een foto doorstuurt en zegt net opgehaald in Drongen. Bedankt, Joe. Met daarop de foto inderdaad van zijn Joe-nummerplaathouder. En dat is natuurlijk ook wel het bijzondere. Als je er zo eentje scoort, heel leuk voor op vakantie natuurlijk. Ja, dan kan je aan iedereen in het buitenland ook laten weten op welke radio het bij jou staat. Maar je maakt ook kans op 1 jaar gratis tanken of laden, naar gelang waar je mee rijdt. En dat is natuurlijk ook wel een heel tof extraatje.
0: We doen dus vandaag met onze vliegende reporters de verschillende provincies aan. Momenteel staat Anne van Elzen nog op de parking in Drongen, op de E40, richting Oostende. Maar dan daarna vertrekt ze richting West-Vlaanderen, ja, waar ze op de markt van Torhout wordt verwacht. De volledige route kan je ook vinden op onze website en via de app. En dan straks ook hier voor de studio, want toen ik hier er straks binnenwandelde, waren ze daar de buitenstudio aan het opwarmen. Het eerste wat ik zag...
1: De sauna.
0: De sauna, ja. De handdoeken lagen klaar. Er stond ook echt een auto, die was tot... Heel de koffer zat vol met water. Speciaal voor Tom en Rani.
1: Ja, die gaan zeker een glaasje meer kunnen drinken vanmiddag. Het wordt heet, maar het wordt vooral ook super, super

0: van Betty's grote zomerklus bij Jamma.
1: En wij klussen allemaal mee.
2: Met 20% korting, hè?
0: En op wat?
1: Op alles.
0: En wanneer?
1: Nu zondag.
0: Wie klust er allemaal mee?
1: Wij klussen allemaal mee.
3: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
5: Min 15% op alles? Er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
6: Fantasialand. Dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
8: Oh, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, top hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
10: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
9: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Sunrise van Milk Inc. En Milk Inc, zij zijn onze grote openingsacte van Joe Paradise Beach. Reggie en Linda en de band op donderdag 9 juli in Westende, onze vaste spot daar. Met instant vakantiegevoel. Van 9 juli tot 9 augustus zitten we daar in Milk Inc. Ja, die trapt het gewoon af.
1: En je bent er uiteraard van harte welkom. We hebben daar ook de lekkere ijsjes en heerlijke cocktails en vakantiegevoel. En ook vandaag heel wat zomerse verzoeknummers. Ben Snellings uit Belzele heeft snode plannen. Op 18 juli gaat hij een week naar Milaan. Hij doet dat met de oude klas en schoolgenoten. Dat is een goed teken, want je hebt sommige klassen waarmee je niet op vakantie wil.
0: Maar blijvend dat je vanaf bent. Ja, ja. Maar Ben die zoekt het toch opnieuw op. Dat is een goed teken.
1: En hij heeft een beer van een plaat uitgekozen. Sara Perquet, Ti Amo op verzoek. Dit zijn Ricky en Poveri. Wat is jouw ultieme vakantieplaat? Laat het even weten in onze

0: we zorgen hier voor een feestelijke vrijdag, zo net voor de grote vakantie met straks de Kok en de Koning met hun pitstopactie live buiten hier voor de studio tussen 1 en 6. En ze gaan heel wat nummerplaten van Joe uitdelen. En dat gebeurt ook in het hele land vandaag.
1: Ja, zo'n nummerplaathouder kan je bij Anne van Elzen en bij Stijn Smets de hele dag ook nog scoren. Zij doen heel Vlaanderen wat er rond. Hè.
0: Ze proberen
1: alle provincies te doen. En we proberen bij jou in de buurt te geraken. Anne van Elzen, die is net vertrokken in Drongen daar aan de E40. Ze is op weg naar de volgende locatie. En dat wordt de Markt van Torhout. Daar kan je haar vinden vanaf 11:30. Dus binnen een half uurtje zou ze daar moeten zijn aan het gemeentehuis. En dan kan je dus ook gratis en voor niks zo'n Joe-nummerplaathouder oppikken. En meteen ook een kans krijgen op een jaar lang gratis tanken of laden.
0: Later vandaag ook in Sint-Niklaas op de Grote Markt, maar ook in Wommelgem, Tieltwingen en Maasmechelen Village.

0: Nu VIP-solde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
1: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
2: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
1: Ja, schat, ik wil wachten op de solde.
2: Allee.
3: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solde. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Dit is jou. Straks om 1 uur dan starten de kok en de koning met hun pitstop-uitzending. Wij doen de opwarming. Neem het gerust heel letterlijk vandaag met de tofste vakantieverzoekjes. Nu het nieuws van 11 uur, dit is Bart de Meulemeester.
6: Goedemorgen. Zonnecrème is te duur voor veel Belgen. Europese toppolitici krijgen mogelijk minder pensioen. En koning Charles maakt zijn belastingaangifte openbaar. De helft van de Belgen vindt zonnecrème te duur. Een kwart smeert daardoor minder dan ze zouden willen. Dat blijkt uit een rondvraag van verzekeraar AG. Lars Vervoort.
7: We weten dat 1 op 5 Belgen gedurende zijn leven huidkanker krijgt. Dus preventie is echt wel belangrijk. En zonnecrème is daar uiteraard een heel belangrijke factor in. Zeker met de temperaturen die we vandaag merken. En in die optiek hebben wij langs de kust in pretparken, maar bijvoorbeeld ook een leuke samenwerking met de Giro deze zomer. Gratis zonnepalen doorheen het land om effectief makkelijk toegang te geven tot bescherming tegen de zon.
6: Bijna 2 op de 3 Belgen vinden dat zonnecrème toegankelijker zou moeten zijn voor iedereen. Toppolitici met een Europese carrière, zoals ex-premiers Guy Verhofstadt en Herman Van Rompuy, dreigen hun Belgisch pensioen kwijt te spelen, deels of volledig, omdat ze met hun Europees pensioen erbij geteld veel te veel krijgen. Dat schrijft de krant De Tijd. In ons land ligt het maximum pensioenbedrag op zo'n €8.300 bruto. Tot nu toe werden de verschillende pensioenen niet samengeteld en deze regering wil dat wel doen. En de Britse koning Charles heeft de belastingaangiftes van het Koningshuis openbaar gemaakt. Hij is de eerste die dat daar vrijwillig doet, om transparanter te zijn naar het volk. Charles zit 4 jaar op de troon en betaalde sindsdien zowat €35 miljoen aan belastingen op zijn privéinkomsten. Hij staat daarmee volgens de BBC in de top 100 in het Verenigd Koninkrijk. Kroonprins William betaalde meer dan €23 miljoen. Veel zon en plaatselijk tot 40 graden vandaag. Later kans op een onweersbui. In het weekend zon, maar ook kans op onweer. Vanaf zondag koelt het wel wat af.
5: 5 files nu waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 20 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout komt daardoor een defect voertuig. Richting Gent 11 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de E19 richting Antwerpen sta je een kwartier in de file tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. En op de Brusselse binnenring is dat 11 minuten tussen de Expo en Machelen.
8: Dit is Joe.
9: Heidi en Karel.

0: Goedemiddag, Kareltje en Heidi. Nog hier een keer alles geven voor de zomervakantie. Come on, gaat geven. Woep, woep, 40 graden, woep.
1: You might know of the original sin. And you might know how to play with fire.

0: Even van Woep Woep met In Excess en The Original Sin.
1: Chrisje, het schaffen die stuurt net via de Joe-app. Ik ben onthaalmoeder en de kindjes vinden Joe super. Ook al is het nu zo warm, ze dansen vrolijk mee.
0: Echt waar.
1: Ook heel fijn om te lezen. En we gaan proberen iedereen zo een goed mogelijk gevoel te geven vandaag. En we doen dat natuurlijk straks ook met een heel lange uitzending van De Kok en de Koning tussen 1 en 7. En Karel en ik, wij zitten hier vanochtend uitzonderlijk samen.
0: Maar dat is ook eens plezant, want normaal gezien zitten we... ik zit in jouw aftershow eigenlijk en jij zit in mijn voorprogramma.
1: Klopt.
0: Maar vandaag hebben we gewoon de pre-show voor de pitstop van De Kok en de Koning op deze laatste dag voor de zomerstop. Ja, iedereen, of de meeste, ja, sommige mensen moeten natuurlijk nog een tijd werken. Respect daarvoor. Heel veel mensen hebben ook vakantie. Heb jij ook wat vakantie gepland?
1: Ja, ik ga nog eventjes doorwerken. Volgende week hoor je mij nog even bij Joe.
0: En
1: dan trek ik 2 weken naar Frankrijk in allerlei gezelschappen. Maar ja, gewoon echt zoals de goede Belg doen als uit Frankrijk rijden met een auto en daar vakantie vieren. Dat is mijn plan. En bij jou?
0: Oh, ik hou van Scandinavië. Ja, de Zweedse regering weet dat ik dus overmorgen al vertrek. Laat het ons zo zeggen. Maar ik vind dat zo'n mooi land. De natuur. Veel water, veel meren. Maar ook kusten. Lekker eten. Schoon volk.
1: En geen 40 graden, Karel.
0: Nee, dat is waar. Het is daar 10 graden koeler dan nu. Dan hier, rechtuit. Ja. Dat is perfect eigenlijk.
1: Wat een verschil. Geen vonken en vuur.

0: The Turtles bij Joe en Happy Together.
1: Patrick uit Opwijk, goedemorgen.
2: Goedemorgen, heet Diane Kabbel.
3: Goedemorgen.
1: Patrick, voor jou nog een dikke week aftellen en dan is het zover. Dan vertrek je op reis. Waar ga je naartoe en vooral ook met wie?
2: Wij vertrekken volgende week zaterdag naar Tenerife. Samen met mijn vrouw, mijn dochter, mijn schoonzoon en de kleindochter.
1: Oké, dus dat is echt met de verschillende generaties op pad dat jullie gaan.
2: Ja.
1: Ja, en is dat de eerste keer? Is dat nogal iets dat getest is geweest? Of moeten we daar een klein beetje schrik voor hebben?
2: We hebben dat eens gedaan als ze nog veel kleiner was. Als ze 2 jaar of zo was. Maar dat viel dan wat tegen, omdat ze nog moest gaan slapen en zo.
1: Ja.
2: Maar nu is ze 5 en ja, ze is tot van water. Dus we denken dat dat wel goed komt.
3: Ja, dat is plezant, hè.
1: Geen middagdutjes meer, dat is al een heel ander vakantiegevoel. Nee, ja. En het zwembad voor jullie erbij. Goed, wat wil je graag horen, Patrick? Welk verzoekje heb je gekozen?
2: Ik had gekozen voor Belle Perez met Enamorada.
3: Mooi.
1: Ja.
3: Dan gaat het draaien, hè. Hey, en zo, ja, je zit dan natuurlijk op de Canarische eilanden of op Tenerife, maar Belle Perez komt ook naar Joe Paradise Beach, hè.
1: Patrick, ben je al terug op 24 juli?
2: Ja, maar wel. Zeker wel terug, ja.
3: Oké. Dan kan je bent uitgenodigd.
1: Ja, dan kan je Belle Perez live zien op Joe Paradise Beach om 8 uur 's avonds. Dus voor de ultieme zomerse beleving kan ik dat ook alleen maar aanraden.
2: Ja, dank u.
1: Patrick, maak er een fantastische reis van. Hè. Geniet ervan.

0: Op donderdag 9 juli open Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Hey, wij zijn Milk Inc. En op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
2: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
5: De ketelaren voor de bruine. Geweldige goal.
0: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
5: Heerlijk in de kruising.
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
5: Dabu, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
8: Dit is Joe Summer.
9: Good times.
8: Great.

0: staptocht van de Proclaimers en de 500 Miles. De kok en de koning gaan vanmiddag bakken en braden, maar ook hun pitstopactie doen. Live hier op de grote parking voor het gebouw van Joe. Met heel wat luisteraars die een tijdslot hebben gereserveerd om die nummerplaathouder te krijgen. De gratis nummerplaathouder. En kans op een jaar lang tanken of laden. Maar we zijn ook aanwezig in het land. Allee, we proberen op zoveel mogelijk plekken te gaan. Anne van Elzen is de vliegende reporter. Die is onderweg naar Torhout. En ze wordt daar, of ze is daar op de grote markt. We gaan zo meteen eens luisteren.
1: Dit is Joe.
2: Ja, en ondertussen krijgen wij heel fijne verzoekjes binnen via de Joe-app. Onder andere van Karin uit Brecht met een heel mooi verhaal. Ze zegt, wij hebben al 20 jaar 4 Roemeense gastkinderen. Die zijn nu 23, 20, 18 en 16 jaar. Mooi. Maar de oudste die is dus 23 en die was amper 2,5 toen die voor de eerste keer 3 maanden bij ons kwam. Dus ze vingen die op in de zomer om hen een zo fijn mogelijke vakantie te geven. En dat doen ze al jaren. Elke zomer, 2 maanden lang, komen die kinderen naar hen. En de jongste 2, die van 18 en 16 jaar, die komen deze zomer ook weer voor bijna 3 weken. Ze heeft er ook een foto van de kinderen bijgezet in dat bericht van een aantal jaren geleden. Echt zo, zo mooi om te zien en fijn om te lezen. Dus fantastisch, fantastisch, Karin, wat je daar doet. En ja, ze vraagt er ook een plaat bij. En ik snap ook, veel Roemeense hits zijn er niet tot bij ons geraakt. Hey, dat is zo.
0: Ja, dat is waar.
2: Maar er is een uitzondering. Ja. Een hele grote en dan nog eens een hele, hele zomerse. En die heeft ze gevraagd. Ozone en

0: druk onderweg. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 20 erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout komt daar door een defect voertuig. Richting Gent schuif je een kwartier aan tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En nog eens 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Brusselse buitenring een kwartier tussen Wezenbeek en Diegem. Op de E313 richting Antwerpen 11 minuten erbij tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. E17 10 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En op de E19 ook 10 minuten in de file tussen Sint-Joppingsgoor en Kleine Pareel. Ook daar door een defect voertuig.
1: Dit is Joe,
2: Heidi en Karel.

0: Hij zingt in dat liedje de hele tijd over cold iced tea. En ik kan alleen maar denken, Mark Amber, bring it on.
1: De kok en de koning, Pitstop.
2: En die start straks live vanaf 1 uur hier op de parking van Joe. In geweldige temperaturen. Maar ook onze reporters zitten in het land om gratis nummerplaathouders uit te delen. En zo gaan we nu naar Anne van Elzen. Die is gearriveerd in Torhout op de markt. Anne, goedemiddag. Oei, er zit... We horen ze niet.
0: We gaan ze zo meteen nog eens even proberen terug te pakken te krijgen.
2: Het is die hitte, het zijn gewoon ook die warme temperaturen.
0: Ja, dat heeft op iedereen en op alle apparatuur invloed. Zoveel is duidelijk, maar we krijgen ze zo meteen wel te pakken.
2: Geen stress, hè. Eerst nog een beetje ijs zoeken en dat komt allemaal goed.
1: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
3: Ladies and gentlemen, David Bowie.
1: David Bowie forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
4: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
1: David Bowie forever.
4: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
1: so. David Bowie forever. Morgen vanaf 12 uur exclusief bij Joe Gold. Good
5: times. Great music. Joe Gold.
2: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
6: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
7: Ik wacht op de zolder, schat.
6: Ja.
8: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Ik dacht van chili con carne.
9: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Dat wordt chili con serieus veel carne.
9: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
13: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
14: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
16: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
1: Dit is Joe Summer.

0: Summer in the city en ook op het platteland, maar zeker ook in de city Torhout, want daar hebben we iemand zitten, hè.
1: De kok en de koning, Pitstop.
2: Ja, straks vanaf 1 uur, maar dus nu al ook in Torhout met Anne van Elzen. Anne, hoe is het daar op de Grote Markt?
3: Hey, dag Carol, dag Heidi. Ah, wel, het is hier super tof. Het is hier gezellig, druk op de markt. Er zijn heel wat luisteraars die hier nog hun gratis nummerplaathouder komen scoren. Dus dat is fantastisch. Kijk, voilà, er wordt hier getoeterd naar ons. En er is hier zelfs een zwembadje geïnstalleerd achter ons voor wat verkoeling op te zoeken. Er waren ook mensen die onderweg waren naar de kust en die hadden ons net gemist in Drongen. En die zijn dan speciaal nog even doorgereden naar Torhout om hier toch die gratis nummerplaathouder te komen scoren. En wie weet, een jaar lang gratis tanken of laden. Hè? Maar ik weet niet of dat je het veel plezant
2: ja,
3: hebt hier in Torhout. Echt wel, en gezellige. Ja, fantastisch. En dan zo sommigen ook natuurlijk. Oh ja, wij zitten thuis met 2 auto's. Zoek er nog eentje voor mijn man. Ik zeg, luister, en allebei die auto's naar Joe, dan is het goed.
0: Niet, hè? Er zijn deals te sluiten.
3: En zo, en zo gaan wij natuurlijk overal ter wereld belanden, hè, nu met die nummerplaat. Dat zal wel zijn. Ja.
0: Oké, je blijft daar nog eventjes op die markt in Torhout. Tot kwart.
3: Ja.
0: Ik moet eens even denken, tot hoe laat ben je daar? Tot nog een half uurtje, hè?
3: Ongeveer.
0: Ja, nog tot 12 uur op de markt in Torhout.
3: Kijk eens een keer, ze zijn hier allemaal heel fier. Het gaat hier vlot, hè. Hier in Torhout, dat schuift hier gelijk zoete nummerplaathouders. Prachtig. Ze zijn hier super content.
0: Dat is heel fijn. Anne, bedankt voor jouw werk als reporter en uitdeler vanochtend. Je hebt dat schitterend gedaan. Zometeen neemt Stijn Smets het van haar over, want die gaat naar de Grote Markt in Sint-Niklaas en daar kan je die vinden binnen een dik uur vanaf 1 uur.
2: Dan start ook de pitstop-uitzending hier buiten op de parking bij Joe met de kok, de koning en 1000 liter koel water.
0: Amai, minstens. Anne, bedankt. Groetjes daar in Torhout. En spring gewoon in dat zwembad. Ik zie het daar staan op het gemeenteplein, daar voor het gemeentehuis. Dus spring er maar even in. Je hebt het verdiend.
2: Dag!
0: Bye-bye!

0: Poker jij? Af en toe?
1: Nooit.
0: Nooit?
1: Ik weet zelfs de regels niet.
0: Nee?
1: En ik zou ook echt, Karel, aan mijn gezicht zie alles. Dat ja, wordt rood, dat ik zeg het, dat verkleurt. Je ziet, ik begin te kipperen met mijn ogen. Ik kan niet liegen.
0: We gaan dat in het najaar eens proberen, toch?
1: Ja. Ondertussen gaan we natuurlijk ook gewoon voort met die verzoekjes. Er staat er eentje klaar. Maar we krijgen ook heel wat berichtjes binnen van mensen die op een andere manier op zoek gaan naar zo'n Joe-nummerplaathouder.
0: Absoluut.
1: We gaan de hele... We proberen zoveel mogelijk mensen te bedienen. Uiteraard is het onmogelijk.
0: We kunnen onmogelijk in het hele land zijn.
1: Ons hart zegt van ja, maar...
0: We willen dat, maar dat is onmogelijk gewoon op een aantal uren tijd. Maar dus straks zijn we nog te gast in Sint-Niklaas op de Grote Markt. Vanaf 1 uur. Vanaf 2:30 in Wommelgem. In Vrije Tijdcentrum Brielike. Vanaf 4:50 op het Goud. De kruispunt Tiel-Wingen en vanaf 5:30, iets over 5:30, Maasmechelen Village aan de ingang. Nu op dit moment nog altijd in Torhout op de markt met Anne van Elzen. En dan zijn er mensen die onderweg zijn en die dan in een file terechtgekomen zijn, maar daar dan toch nog creatief mee omgaan.
2: Hey Karel, hey die Peter, de buurman. Een vraagje. Zou Els een nummerplaathouder in de Da Vinci kunnen leggen? Dat is net naast het stadhuis. Dat is een café. Dat is mijn stamcafé. Ik haal het net niet met mijn vrachtwagen. Ik zal er net niet geraken.
0: Oh, Peter. Ja, oké, ik snap het. Geen ongevallen veroorzaken. Kijk, we kunnen niks beloven, maar we gaan ons uiterste best doen om in de Da Vinci binnen te stappen en daar een nummerplaathouder af te leveren.
1: Ja, wat ik wel al met zekerheid kan zeggen is dat we verzoekje van Chris uit de Ronse gaan spelen. Die vroeg André van Duin als de zon schijnt. Hij zegt graag een vrolijke noot bij dit prachtige weer. Bij deze.

0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
1: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026. Koffer gestolen in Kreta?
3: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Een heel goede middag. Bijna 12 uur op de klok van jouw vrijdagmiddag. En die klinkt extra zomers met al die vakantieverzoekjes. Zometeen eentje van ABBA trouwens. 12 uur nieuws dus met Bart de Meulemeester.
6: Goedemiddag. Een derde van de speelpleinen heeft een inschrijvingsstop. De ozondrempel is overschreden en veel Belgen vinden zonnecrème te duur. 1 op de 3 speelpleinen in Vlaanderen en Brussel zit met een inschrijvingsstop, omdat ze al maar populairder worden en ook al maar moeilijker begeleider

0: uur vanavond. Dat geldt ook voor morgen. Zondag zou de luchtkwaliteit verbeteren. De helft van de Belgen vindt zonnecrème te duur en een kwart smeert daardoor minder dan ze zouden willen. Dat blijkt uit een rondvraag van verzekeraar AG. Lars Vervoort.
1: We weten dat 1 op 5 Belgen gedurende zijn leven huidkanker krijgt, dus preventie is echt wel belangrijk. En zonnecrème is er uiteraard een heel belangrijke factor in, zeker met de temperaturen die we vandaag merken. En in die optiek hebben wij langs de kust in pretparken, maar bijvoorbeeld ook een leuke samenwerking met de Giro deze zomer, gratis zonnepalen doorheen het land, om effectief makkelijk toegang te geven tot bescherming tegen de zon.
0: Bijna 2 op de 3 Belgen vinden dat zonnecrème toegankelijker zou moeten zijn voor iedereen. Het is een drukke dag op Brussels Airport in Zaventem. Daar verwachten ze vandaag 82.000 passagiers. Dat zijn er 8.000 minder dan op de drukste dag, 20 juli was dat. Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
2: We raden passagiers aan om zeker op tijd naar de luchthaven te komen. Dat betekent 2 uur op voorhand voor vertrekken binnen de Schengenzone en 3 uur op voorhand voor vluchten buiten de Schengenzone. En we raden ook aan passagiers om zeker op voorhand de regels rond de handbagage nog eens na te lezen via onze website, zodanig dat die screening veilig en vlot kan verlopen.
0: De zomervakantie in het Nederlandstalig onderwijs begint officieel pas volgende week woensdag. In het Franstalig onderwijs pas op 6 juli. In totaal verwacht Brussels Airport 5,2 miljoen passagiers in juli en augustus liever. Dat is 4% meer dan vorig jaar. En in Frankrijk zijn sinds het begin van de hittegolf al 55 mensen gestorven door verdrinking. Volgens de minister van Sport sprongen ruim 6 op de 10 van hen in het water, in een onbewaakte zone of op een plaats waar dat niet mag. In Frankrijk staan nog altijd meer dan 60 van de 100 departementen in code rood door de hittegolf. Vanmiddag veel zon en tussen 35 en 40 graden. Vanavond kan er plaatselijk een stevige onweersbui vallen. Morgen opnieuw veel zon, namiddag wel kans op onweersbuien. We halen tot 38 graden dan. Zondag zon en stapelwolken, kans op buien ook en rond 30 graden.
3: Ja, druk op Brussels Airport, maar ook op de Belgische wegen. Geef je de plaats waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens een half uur tussen Antwerpen-West en Porgrout. Richting Gent, 17 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En ook een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de E40 richting Kust sta je 20 minuten in de file. Tussen Beernem en Oostkamp komt daardoor een ongeval. E17 richting Antwerpen, 12 erbij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E19 12 minuten in de file tussen Sint-Joop in Goor en Antwerpen-Noord. En op de E313 11 minuten extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost.
4: Dit is Joe,
5: Heidi en Karel.

0: zomerrits in 1984. Maar vanmiddag ook op deze warme, snikhete vrijdag bij Joe. Duran Duran en The Reflex. De kerels komen dit najaar trouwens nog eens naar Brussel. Denk uit het blote hoofd. Verontschuldig me als het verkeerd is. Ik denk 26 oktober, maar het ergens daar...
1: De herfst.
0: De herfst. Wanneer je zo terug met een sjaal...
1: Ah, die periode. En
0: ja. Het zal een koude herfst worden. Ik heb nu al dat voorgevoel.
1: Ja, het is nu volop zomer natuurlijk. Straks om 1 uur krijg je de kok en de koning 6 uur lang hiervan op de parking van het DPG.
0: Ze doen dat vrijwillig trouwens.
1: Ja, dat is hun eigen. Niemand heeft hen gedwongen. Nee. Ze doen dat omdat ze het heel graag willen doen. En dat ze jou natuurlijk ook blij willen maken met leuke radio en met die nummerplaathouders. Maar wat ook wel heel leuk gaat zijn, is eigenlijk al hun vaste gasten die je doorheen het jaar bij hen hoort. Bijvoorbeeld Maggie de Blok, die altijd wat doktersadvies geeft. Elise, die heel leuke dingen geeft. Om te eten
0: Elise op een ander.
1: Elise eet alles. Begijn met zijn vogels. Ronnie Mossuze komt langs. Die komen ook vanmiddag allemaal langs hier.
0: Zou Ronnie dan ook een nummer zingen? Weer een liedje maken? Oh, tof. Ik had het plezant.
1: Alles staat uiteraard in het teken van vakantie. Dus al die tips en dat liedje. Alles gaat vakantie aan.
0: Over vakantie gesproken. Straks Burbujas de Amor van Juan Luis Guerra. Alsjeblieft. Maar eerst Geronimo. En het is niet stilte. Dit is

0: verfrissende bubbels kunnen we altijd gebruiken op een dag als vandaag. Vandaar ook Burbujas de Amor van Juan Luis Guerra.
1: In de aanloop naar de pitstop van de Kok en de Koning ook heel wat zomerse verzoekjes. We gaan richting Pelt. Ik heb Mirjam aan de lijn. Mirjam, goedemiddag en welkom.
2: Goedemiddag, Heidi en Karel.
1: Hey. Je werkt als leerkracht Nederlands. Je doet dat in het secundair. Hoe waren de klassenraden? Zijn die al afgelopen? En zijn er veel buizen uitgedeeld?
2: Voor mij wel.
1: Is het waar?
2: Ja, voor mij zijn de klassenraden afgelopen, maar we waren er nog wel bezig, ja.
1: Oké. En dan zijn de klassenraden afgelopen en dan is het bijna vakantie. Heb je plannen gemaakt? En zo ja, wat ga je allemaal doen, Mirjam?
2: Wij gaan deze zomer naar Zweden, dat is eigenlijk al bijna traditie. En we gaan rondtrekken met de auto.
1: Tof.
2: En het leukste van al is dat we een midweek in Vastevik doorbrengen. In het hotel van Bjorn van ABBA.
1: Oh, dat is waar. Ja, die gasten van ABBA die hebben zoveel geld. En ja, dan speel je Monopoly natuurlijk met het geld. Dan koop je hotels, links, rechts.
3: Ja.
1: Voilà, voilà. Vestervik, je bent er nog niet geweest.
2: We zijn vorig jaar één nachtje maar daar geweest, omdat het voor de rest volgeboekt was.
1: Okay.
2: Dus deze keer hebben we gewoon eerder geboekt, want het is echt zalig daar.
1: Dat geloof ik.
3: Ja, en ik ben dat eens gaan opzoeken, want zo ben ik dan. Ik ga eens googlen en op Booking kijken. Hoe ziet dat hotel eruit? Dat is een hotel op het water, een soort drijvend hotel waar je naartoe gaat.
2: En je kijkt echt op de bootjes, op het water. Je hebt een heel groot terras. Echt een terras van bijna 40 vierkante meter met leekstoelen, bankjes. Super.
3: Dat wordt genieten.
1: Maar je bent zelf ook een grote Zweden-liefhebber en je bent ook een ABBA-fan. Dat steken we niet onder tafels of stoelen. Dus, we wensen jou een prachtige, mooie zomer. En ja, weet je, het voordeel aan Scandinavië is, die zomernachten zijn er ook lang. He, dat is ook...
2: Het
1: is
2: daar licht. Precies, ja.
1: Ja, dat is waar. Welke plaat van ABBA mogen we uit de platenkast halen voor jou, Mirjam? Vertel maar.
2: Dit weer denk ik aan Summer Night City.
1: Yeah, we gaan ervoor zorgen. Veel plezier in Zweden. Dankjewel. Dank
2: Tot goed.
3: Doei.
2: Great music.
4: Dit is Joe.

0: Zeg dat, Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zalige verjaardagspeech.
1: Oh, merci. En wel, dan kunnen we dan beginnen, ik al de sweet chili.
2: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
1: Hé, hoe dat?
2: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
1: Oh.
2: Ja!
1: Lemmes.
2: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Lemmes. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2

0: Uit framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie.
4: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
7: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
8: Dit is Joe.

0: De hele nacht dansen, ja, dat is toch iets te warm voor, denk ik. Miles Smith, nice.
1: Het koelt te weinig af, jongens, Karel.
0: Was dat vannacht?
1: Ja.
0: Het was de heetste nacht. Ja, heb je er iets van gemerkt eigenlijk?
1: Ja, en ik denk de komende dat die ook nog puffer gaat worden.
0: Zeg, straks vanaf 1 uur live hier op de parking voor het gebouw van Joe. De pitstop van de kok en de koning met heel veel mensen die daar hun gratis nummer plaathouder komen halen. Maar je kan dat ook nog op een aantal plaatsen in het land doen. Vanavond vanaf 5:30 in Maasmechelen Village. Rond 4 uur ook aan het Gouden Kruispunt in Tieltwingen. Vanmiddag rond 2:30 ook in Wommelgem aan het Vrije Tijdscentrum Brielleke. En zometeen ook vanaf 1 uur op de Grote Markt in Sint-Niklaas met onze Stijn Smet.
1: Ja, en we zijn vandaag 26 juni. We vieren ook de verjaardag van deze zanger hier, Chris Isaak. Die wordt er 70 en die komt deze zomer trouwens ook nog naar België met zijn Europese tournee. Die staat op 10 juli op het Shock Festival in Gierle. Dat is daar in de Kempen. Dus wordt zeker de moeite.

0: heerlijk bij deze temperaturen dit te beluisteren. De jarige Chris Isaak, Wicked Game, hij is 70 geworden.
1: Het is echt druk onderweg. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de E40 richting kust. Op dit moment 36 minuten erbij. Tussen Aalter en Oostkamp komt door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent is dat 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Brusselse binnenring dan een half uur tussen de Expo en Machelen. E17 richting Antwerpen 20 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. E313, 20 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. A12, een kwartier tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. En ook op de E34, een kwartier tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever.
2: Dit is Joe,
3: Heidi en Karel.

0: Piqué komt altijd goed tot zijn rechten bij deze zomerse temperaturen. En het moet niet altijd een Bob Marley zijn. Het was Sophia George en een Girly Girly.
1: Dankjewel voor al die fijne berichten van mensen die nog verzoeknummers vragen. En vragen. Stefanie bijvoorbeeld, die zegt, kan er iemand mij vertellen of ik zonder te reserveren nog zo'n Joe-nummerplaathouder kan ophalen in Sint-Niklaas? Stefanie, dat is een goede vraag. Nee, je hoeft niet te reserveren. Het is first in, first served. Zo is het. Dus straks vanaf 1 uur op de Grote Markt in Sint-Niklaas. En later vandaag ook nog op een aantal andere plekken in het land. De volledige planning kan je heel gemakkelijk vinden via onze app en via onze website joe.be.

0: deze week in Date Night.
1: Trek een lelijke onderbroek aan, de eerste drie dates. Of scheer je benen niet.
2: Date Night.
0: Tess op date met Roos van Akker.
1: Ik ga nu niet in het midden van de markt van Mechelen gaan tongzoenen. Op de markt van Venetië, dan zou ik het fout.
0: Date Night met Tess Goossens en Roos van Akker. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
3: Autopech op een Spaanse camping. Oh. Uw dag kan beter starten.
4: Ja, niet nu.
3: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tentje naast u...
5: Excusa, señores.
3: ...net een lift naar het strand had beloofd.
5: Batteria platte. Completa.
3: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
6: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij Ford Verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
7: Lotto is op zoek naar een tong.
8: Dat heb ik.
9: Affirmatief.
7: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
8: Ja, absoluut.
7: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
10: Oh, mocha banan salami smaak.
11: Oh. Si bon.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
12: Min 15% op alles, er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles, enkel deze zaterdag. Tom & Co. voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
13: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken?
15: Ik dacht van chili con carne.
13: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
15: Dat wordt chili con serieus veel carne.
13: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
16: Kessie, kendo, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
17: Mannekes,
18: bombeekies,
17: grote zomerklus bij Jamma.
18: En wij klussen allemaal mee.
17: Met 20% korting, hè?
18: En op wat?
17: Op alles.
18: En wanneer?
17: Nu zondag.
18: Wie klust er allemaal mee?
17: Wij klussen allemaal mee.
3: Nu maakt het.
19: Samen met Gamma.
3: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Dit is Joe Summer.

0: zo onze twee gladiatoren die zometeen echt de hete temperaturen zullen trotseren. Dag Rani, dag Tom. Welkom, welkom, welkom.
1: Hey, dag lieve vrienden. Hey.
0: Zeg, even een blik achter de schermen. Ja. Weet je wat er net door de intercom van de studio binnenkwam? De studio die buiten staat opgesteld.
2: Ja, die voor jullie, hè?
0: Ja. Ja. Het eerste wat we horen is... Hallo, het is hier met het reptielenkot.
3: Maar wacht, ik wil daar wel even over zeggen. Rani en ik hebben gisteren een bericht gekregen van Dries, luisteraar van Joe. Ja. Die vond dat wij moesten stoppen met zagen, want die staat 8 uur per dag in deze temperatuur met zijn collega's eruit te plukken op het veld.
0: Oeh.
3: En dus wij gaan niet zagen over het... Wij gaan wel zeggen dat het warm is, maar we gaan er geen drama van maken. Nee.
0: Oké, maar het wordt sowieso warm. En jullie kennende hebben jullie toch ook wel iets speciaals bedacht?
2: Wij vonden dat het... Toen we aan dit avontuur begonnen, was dat eigenlijk nog een micro-avontuur. En dat is eigenlijk met een gek idee begonnen. En dat is volledig uit de hand gelopen. En we hadden nooit gedacht dat we met een nooit eerder geziene hittegolf zouden te maken hebben. Dus wij vonden het een goed idee om buiten uit te zenden. Maar nu dachten we van, we moeten toch voor een of andere verkoeling zorgen.
3: Ja, absoluut.
2: En dus mogen wij straks tussen 1 en 7...
3: Wacht, laat ze raden. Wacht, wat is het enige wat nu zou helpen?
0: Ja. IJs, denk ik.
2: Waar hebben we nu allemaal...
3: IJs,
2: IJsjes delen we uit.
3: Nog...
4: Vrieskast.
2: Denk je nog
3: koud? Wat is er koud?
0: Sneeuw?
3: Sneeuw!
2: Ja!
0: Dat is hier nu niet, hè?
2: Ja, dus, maar...
3: Wat gaan we doen, Rani?
2: Wij mogen straks tussen 1 en 7...
0: Nee.
2: Een skireis weggeven. 5 dagen voor 2 personen.
3: Ja, we sturen je naar de bergen, zodat je je hoofd in de sneeuw kan gaan steken.
0: Oké, dat klinkt goed.
3: In het seizoen, hè, je moet nu niet gaan, want er gaat niet veel geskied worden, denk ik.
0: Nee. Zeg, er nog wel meer cadeaus, want iedereen die zo die gratis Joe-nummerplaathouder heeft, die heeft ook een scan, een code. En als je die scant, dan ding je automatisch mee naar een geweldige prijs.
3: Nou zit je in onze tombola, dan kan je een jaar lang gratis tanken of laden winnen. Ja. Een jaar lang. Dat is niet voor mensen die met een grote vrachtwagen rijden die 20 liter
0: nee.
3: Maar dus gemiddeld verbruik je een jaar lang helemaal gratis. En dan hebben we ook nog straks per ongeluk een pot van 1000 euro te besteden in Aldi, opgebouwd in onze 15
0: secondes. Ah, ja, ik vroeg me al af, wat gaat ermee gebeuren?
3: Ja, ofwel wordt die gewonnen.
2: We hopen dat die eindelijk gewonnen wordt. Ik raak er niet vanaf.
0: Ja, je moet een heel simpele vraag stellen. Of je net een heel moeilijke en die wordt dan waarschijnlijk juist beantwoord.
2: Ja, maar ik doe dat elke dag. En het lukt me niet.
3: Alleen maar gemakkelijke vragen die 15 seconden is, want die duurt namelijk maar 15 seconden.
2: Ja.
3: Straks luister even over 6, dan is het tijd voor die quiz.
0: Ja.
3: En als die niet gewonnen wordt, dan spelen wij in augustus verder, want dan komen wij terug toch? Dan nemen we die mee.
0: Ja. Geniet van de zomer. Stel, het reptielenkot roept, zie ik hier. Je moet toch eens, als je naar die studio staat, je moet echt erop... Letten, weet je wat erop staat op die ijzeren caravan? Want dat is het.
2: Wat staat erop?
0: Daar staat op Airstream.
3: We hebben er ook Airco in laten steken. Het zal nodig zijn, niet alleen voor ons, maar ook voor de plaatjes die we moeten draaien. Ja.

0: Jelly Roll en I'm good, want het glas is half vol, ook al verdampt het iets sneller dan normaal vandaag. Zometeen de kok en de koning live van op de parking van Joe hier in Vilvoorde. Ikzelf duik even de vakantie in, maar we spreken elkaar absoluut op Joe Paradise Beach. Je weet het, tussen 9 juli en 9 augustus staan we met de hele ploeg in Westende en ik ga er ook wel een aantal uitzendingen doen. Dus kijk er nu al naar uit, maar eerst mijn koffer pakken en even genieten van de rust.
1: Die heb je verdiend. Wij gaan er nog uit met een verzoekje van Koen uit Zottegem. Die heeft gestuurd, ja, mijn favoriete vakantieplaat is Nu of Nooit van de Kreuners. Ik heb die enkele jaren geleden gezien op Rock Zottegem. Was toen een hele zware avond en 's ochtends vroeg moesten we op Zaventem zijn voor op reis te vertrekken. Met een houten kop het vliegtuig opstuurt hij. Maar sinds dat moment is het wel echt ons nummer, Nu of Nooit van de Kreuners.
0: Zometeen veel plezier met Tom en Rani en Griet van de zomer. En keep it cool. Tot binnenkort.

0: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
1: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
0: In Libelle naar...
1: De vijf beste looks van nu.
0: In Feeling of naar...
1: De hotste adresjes in je buurt.
0: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be. Brico, Brico City
1: en Brico Planet
0: zijn nu zondag open.
1: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
0: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
0: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Dit
3: is jou. Tussen nu en 7 uur gaan er 1 jaar gratis tanken, 1000 euro Aldi shopping en een lekker frisse skireis de deur van deze bloedhete caravan uit. We zijn open. Het is 1 uur, Bart Meulemeester.
4: Goedemiddag. Het dagrecord is vandaag.

0: vinden. Bert Breugelmans van de Vlaamse dienst Speelpleinwerk.
1: Waar dat zij vroeger verschillende weken bijvoorbeeld op het speelplein stonden, merken wij eigenlijk dat vandaag jongeren hun engagement veel korter is, meer verknipt is, dat zij zich meer op verschillende plekken engageren. Dat het voor jongeren helaas ook meer een noodzaak wordt om een betaalde vakantiejob op te zoeken, wat dat ook wel ten koste gaat soms van het vrijwilligerswerk.
0: Lokale besturen zetten daarom soms ook jobstudenten in op de speelpleinen liever. In Heverlee in Leuven is een Eurostar-trein stilgevallen. Die was op weg van Keulen naar Parijs. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is of wat er fout liep. Er zijn veel ziekenwagens en brandweerwagens ter plaatse en de passagiers hebben water gekregen. Zij kunnen nu overstappen op een andere trein. Het is een drukke dag op Brussels Airport in Zaventem. Daar verwachten ze vandaag 82.000 passagiers. Dat zijn er 8.000 minder dan op de drukste dag, 20 juli. Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
2: We raden passagiers aan om zeker op tijd naar de luchthaven te komen. Dat betekent 2 uur op voorhand voor vertrekken binnen de Schengenzone en 3 uur op voorhand voor vluchten buiten de Schengenzone. En we raden ook aan passagiers om zeker op voorhand de regels rond de handbagage nog eens na te lezen via onze website, zodanig dat die screening veilig en vlot gaat verlopen.
0: De zomervakantie in het Nederlandstalig onderwijs begint officieel pas volgende week woensdag. In het Franstalig onderwijs pas op 6 juli. In totaal verwacht Brussels Airport 5,2 miljoen passagiers in juli en augustus. Dat is 4% meer dan vorig jaar. Alle Belgen in Venezuela zijn veilig. Buitenlandse Zaken heeft iedereen die zich registreerde daar kunnen contacteren. Dat is bevestigd aan onze redactie. Het gaat om zo'n 220 Belgen. Venezuela werd gisterochtend getroffen door 2 zware aardbevingen. Er vielen al zeker 235 doden en honderden gewonden. Maar die tol kan nog veel zwaarder worden. Ons land bekijkt of we het BIFAST-reddingsteam naar het getroffen gebied kunnen sturen. En in Parijs is het vanaf nu verboden om alcohol te drinken in het openbaar, door de hitte. Het is een van de maatregelen om de ziekenhuizen te ontlasten tijdens de hittegolf daar. Want wie alcohol drinkt, droogt sneller uit. Vanaf 6 uur vanavond is het voor supermarkten en zo ook verboden om alcohol te verkopen. Restaurants en cafés mogen ze wel nog verkopen. Vanmiddag veel zon en tussen 35 en 40 graden. Vanavond kan er plaatselijk een stevige onweersbui vallen. Morgen opnieuw veel zon, na de middag wel kans op onweersbuien. We halen dan tot 38 graden. Zondag zon en stapelwolken, kans op buien ook, en rond 30 graden.
3: Amai, ja, schijnt de zon, daar hebben we nog niet veel van gemerkt.
4: Nee. Mijn computer is nu al aan het flippen en we zijn nog niet eens begonnen.
3: 1 minuut bezig en alles is heel kapot.
4: Ik ga mijn best doen om door de files te fietsen, want mijn computer neemt het soms gewoon van mij over. 14 plaatsen, goedemiddag. 14 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Brusselse binnenring. Tussen Expo en Machelen vertraag je 35 minuten. Op de buitenring een kwartier tussen Wezenbeek, Ophem en Diegem. 10 minuten tussen Diegem en Machelen, Woluwelaan. Op de Antwerpse ring richting Nederland 33 minuten tussen Antwerpen. Oeps, tussen Antwerpen West. Is weg. Sorry, is weg.
3: Er is ook net weer een auto door in onze autocurie.
4: Kan jij het nog zien tussen Antwerpen West en... Wacht, hij reageert gewoon niet.
3: Antwerpen West en... Borgerhout, 37 minuten tussen Sint-Anna-Linkerhoever en Antwerpen West. 21 minuten richting Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne 16 minuten. En tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 14 minuten. Mag ik voortdoen? Ja, richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 25 minuten. Tussen USA en Antwerpen-Zuid 5 minuten. Op de E313 dan tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 24 minuten. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 22 minuten. En op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 18 minuten. Op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 15 minuten. En tussen Wilrijk-Valaar en Antwerpen-Zuid 7 minuten. Tussen Aartslaar en Kleidaal komt de Steenweg 5 minuutjes erbij. Dus laten we zeggen dat alles richting Antwerpen op dit moment heel erg druk is. Ja. Richting de kust, daar is het iets beter. Op de E40 tussen Aalter en Beernum een heel normale 11 minuten. Op de ring rond Gent richting Mariakerk tussen Gent, Zeehaven en de Beneluxlaan 8 minuten. Richting Zelzaten tussen de Brugse Vaart en Evergem 7 minuten. Naar Brugge tussen de Aardenburgs, Kalseide en Polderken op de E34 6 minuutjes. Naar Brussel op de E40 van Sterbeek tot Steenseven wonen we nog 5 minuutjes. En voor de rest gaat het overal goed vooruit. Vooral op Rani's computer. Is hij aan vervanging?
4: Nee, ik heb even de computer van onze producer moeten lenen. Ja. En die luistert niet naar mijn vingers.
3: We gaan hem de frisco geven nu, computer. We staan buiten voor de deur van het DPG Mediagebouw. Het is hier nu al 40 graden. Maar we doen het voor de goede zaak, dat is voor zo.
5: De kok en de koning. Pitstop.

0: Time to feel good, walking on sunshine. Ja, we walken erop, eronder, erover vandaag. De sunshine is echt overal. Katrina en the waves. De kok en de koning. Pitstop. Ja, het lijkt alsof heel Vlaanderen met onze pitstop bezig is. Karin zegt, ik sta al klaar in Wommelgem. Ja, dat is voor straks pas, denk ik. Dus zorg dat je genoeg verkoeling hebt. En Pascal, heeft die al op de auto geschroefd en is er heel blij mee. En heeft zich hopelijk ook ingeschreven om straks 1 jaar gratis tanken te winnen. En Sarah vraagt, mag onze zoon ook naar Sint-Niklaas komen om er eentje te komen halen? Ja, dat mag. Waar zijn wij in godsnaam mee bezig? Dat hebben we ons deze week heel erg vaak afgevraagd. Je luistert naar de seizoensfinale van De Kok en de Koning. We zitten uitgerekend op deze tropische dag met een beetje een uit de hand gelopen inside joke. Het begon met 1 nummerplaathouder van Joe op mijn auto. Dat, je weet wel, zo'n zwart stuk plastic waarop gedrukt staat, in deze auto staat de radio op Joe. En plots wilde Rani en dan de collega's en uiteindelijk jullie allemaal en iedereen zijn moeder er ook eentje. Dus daar gaan we vandaag voor zorgen. Hier voor mijn neus hebben we een soort van autokeuring gebouwd. We hebben een dubbele pitstop op de parking van het DPG Mediagebouw in Vilvoorde. Daar staat al een kleine file, zoals dat bij een autokeuring hoort. Daar moest je voor reserveren, kan je niet zomaar naartoe komen. Maar elders in Vlaanderen heb je wel nog de kans om zo'n ding te pakken te krijgen bij onze reporters en de prijs die eraan vasthangt. Maar eerst moeten we deze pitstop natuurlijk plechtig openen. En hoe kan dat anders dan met de vrouw die als eerste om zo'n nummerplaathouder gevraagd heeft? Rani de Koning, waar ben je?
1: Ja, ik sta bij Yannick. Yannick, niet gaan lopen, want hij heeft hier net 1 nummerplaathouder bevestigd. Jij gaat zometeen 120 nummerplaathouders bevestigen op de auto's van alle luisteraars die een reservering hebben gedaan. Ik heb nu al een druppel van je zweet opgevangen. Zie je het nog zitten?
2: Ja, voorlopig wel. We hadden vandaag een beetje koud, dus we zijn met 4 collega's opgestart hier om die mensen verder te helpen. Ik vermoed dat we warm genoeg gaan hebben en hopelijk ook een kleurtje pakken. Dus dat komt,
1: Super veel dank dat jullie dat willen doen. Vergeet geen water te drinken, nu en dan eens in de schaduw te gaan staan. Doe dat nu maar ook, want je hebt al je werk gedaan, zie ik. Goed gedaan, dank je wel. Ik ga eens kijken bij wie jij een nummerplaathouder hebt bevestigd.
3: Serge.
1: Dag Serge, van waar kom jij?
3: Mechelen.
1: Mechelen, waar ga jij Joe mee naartoe nemen deze zomer?
2: Wij blijven deze zomer eigenlijk in België, maar we gaan wel overal rond. Herentals, Stabroek, Nieuwpoort, overal een beetje op stage voor atletiek.
1: Ja, en jij hebt nu je allereerste nummerplaathouder van Joe, maar het is niet je laatste vandaag, hè?
2: Nee, ik kom vanavond nog een keer terug met de auto van mijn vrouw.
1: Wauw, dedication, dankjewel Serge. Ja, Tom is er intussen komen bijstaan. Zullen wij bij deze officieel de kok en de koning pitstop openen? Eén
4: mag
1: mee afknallen. 3, 2, 1. Woehoe! Ja, en de volgende mag eraan komen, want je weet wat er natuurlijk op het spel staat. Je kan een jaar gratis tanken / laden winnen, als je tenminste niet vergeet te scannen, als je een nummerplaathouder wint, allez, tenminste krijgt, hier in Vilvoorde. Amai, de hitte slaat al op mijn hersenen, dat belooft voor de komende 5 uur. Je kan natuurlijk ook altijd terecht bij Stijn, die het hele land nog doorkruist voor ons, en die is denk ik nu aangekomen op de Grote Markt in Sint-Niklaas. We gaan straks eens horen hoe heet het daar is. Maar we zijn vertrokken!

0: Suzanne en Freek, halverwege. We delen nummerplaathouders uit met de kok en de koning. Ça va met je, Rani?
1: Ja, ja. Ik heb een lifesaver in mijn handen. Ja. Dat is een heel mobiel ventilatortje dat je overal mee naartoe kan nemen.
0: Je bent precies de Masked Singer, daar doen ze dat ook altijd zo in die pakken.
1: Ja, dat zorgt echt voor verkoeling. Dank je wel.
0: Ja, je hebt ook een spray gekregen van onze collega's, een watermist. Ze zijn daar achter jou 3 ventilatoren en een airco aan het installeren. Het zou moeten lukken. Er zijn veel mensen die zeggen van ja, maar wij kunnen niet naar Vilvoorde komen. Ja. Er zijn ook mensen die zeggen ja, ik raak echt niet weg thuis. Onthaal moeders, mensen in de zorg. Ja, sorry, we kunnen echt... Het is een uit de hand gelopen grap. We kunnen niet iedereen bedienen. Maar we komen wel in sommige gevallen halverwege.
2: De kok en de koning. Pitstop.
0: Onze reporter Stijn Smets die volgt een route die je ook kan volgen op joe.be. En tot nu toe is hij altijd stipt op de afspraak geweest. Enfin, het is zijn eerste stop.
1: Ja.
0: Stijn, waar ben je en wat gebeurt er daar, jongen?
3: Ja, als ik nu al te laat zou zijn, dat zou wel heel erg zijn. Ik sta op de Grote Markt in Sint-Niklaas en ik sta hier niet alleen. Je ziet, er komt nog net iemand aanbellen, maar ik sta ook bij Martin. Goedemiddag, Martin.
4: Goedemiddag.
3: Zeg, ben je van Sint-Niklaas?
4: Nee, ik ben niet van Sint-Niklaas. Ik ben van Exaarde.
3: Van Exaarde?
4: Ja.
3: Ben je speciaal naar hier gekomen voor die nummerplaat?
4: Helemaal alleen voor de nummerplaat ben ik naar Sint-Niklaas gekomen.
3: Oh, zeg, maar dat verdient zo'n nummerplaathouder en misschien ook kans op 1 jaar gratis tanken of laden.
4: Maar ja, hè?
3: Je kunt maar proberen.
4: Ja,
3: zeg,
4: is dat.
3: Martin, welke kleur heeft jouw wagen?
4: Een rode.
3: Een rode, maar dat gaat perfect zijn, dat gaat heel goed passen. Veel plezier ermee en ik wens je veel succes met die code. Dat was dus Martin, maar er staat hier al een volgende. Ik ga eerst even mijn babbeltje op de radio doen en dan kom ik bij u. Zo staat het. Ja, het is
0: druk. Het is werken, hè, Stijn. Het is werken,
3: ja,
0: jongen.
3: En zweten. My god, precies een braadkip. Ja. Dus we staan hier nog op de Grote Markt aan de inrit van de parking. Dus als mensen ons zoeken, want de Grote Markt van Sint-Niklaas is effectief wel groot. Dus aan de inrit van de parking, daar staan we met die nummerplaathouders. Je kunt ze nog komen halen. Normaal gezien tot 1:15, maar we gaan hier ietsje vroeger inpakken, want ik ben net de file gepasseerd met het heenkomen waar ik zo meteen ga instaan met naar Wommelgem rijden. En anders gaan we er echt nooit op tijd geraken. Dus we gaan hier afronden rond 20:40 ongeveer.
0: Oké, ASAP allemaal naar de Grote Markt in Sint-Niklaas. Daar kan je zo'n nummerplaathouder gaan halen. Je hoeft daar niet per se met je auto voor te rijden. Je mag hem ook even met de fiets gaan ophalen. Het is vooral belangrijk dat je dat doet, want je kan er een jaar lang gratis tanken of laden aan overhouden. Hij plakt een code op waarmee je kan inschrijven. Dat is niet de enige prijs die we vandaag gaan weggeven, Rani.
1: Nee. We hebben een recordpot in de 1000 seconden.
0: Hallo, ja, als we dat doen, zijn we zeker vanaf
1: vandaag. In de 15 seconden quiz, 1000 euro. Er stuurt nog iemand een hartje in van onze luisteraar.
0: Dankjewel. Je mag klaksoneren als je hier voorbij
1: rijdt. Joe meeneemt op vakantie. Dankzij de nummerplaathouder. Ja. Ja, nu ben ik mijn draad kwijt. Ja, we gaan natuurlijk ook nog 1000 euro in de pot van de 15 seconden quiz. Maar we gaan iets super verfrissends weggeven. Want we sturen iemand op skireis.
0: Dat is voor zometeen.
5: Op donderdag 9 juli open Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
6: Hey, wij zijn Milk Inc. En op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
7: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
8: Music is my medicine.
5: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
9: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
10: De Harlem Globetrotters komen terug met hun 100 Year Tour. Op 4 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Verwacht spectaculaire dunks, bliksemsnelle passes en vooral veel humor. Harlem Globetrotters 100 Year Tour. Op 4 oktober in Antwerpen. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Joe.
11: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal.
12: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
11: Heerlijk in de kruis.
12: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
11: Goku, score!
12: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
13: De zomer vol liefde. Dat kan tellen.
14: Wilt jij met mij een meloen delen?
15: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen.
16: Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
12: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
16: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
17: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
16: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
17: Ja, blijf gaan.
16: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
18: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand, Duitslands beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op fantasialand.be.
19: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
20: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
21: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
22: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
23: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: De kok en de kok.

0: Dinky Toys, I Can't Keep My Hands Off You. Ja, het is veel te warm om aan elkaar te zitten zeggen. Dit weer, jongens, toch, begint er niet aan, Coco Junior. Wij zitten hier op onze eigen pitstop. Het is prachtig om te zien, we zijn een soort autokeuring op ons eigen. De mensen schuiven keurig aan.
1: Maar een autokeuring die goed georganiseerd is.
0: Ja, ja, dat bestaat.
1: Je ziet, het kan.
0: Absoluut. Wij herhalen graag nog even, het is vandaag de Kok en de Koning pitstop. Je kan je nummerplaathouder op je auto laten schroeven. Als je gereserveerd hebt, kan dat in Vilvoorde. Die reservatie zit helaas vol wegens veel succes. Maar er zijn ook plekken waar iedereen kan gaan ophalen. Die schroeven er dan niet op. Die plekken vind je terug op joe.be. En intussen tijd gaan we goede muziek draaien.
1: Ja, we brengen jou alvast vandaag in vakantiesfeer met vakantieverzoekjes. Dat deden ook Karel en Heidi al daarnet. Naar waar trek jij deze zomer? En welke plaat past daar heel goed bij volgens jou? Zo'n nummer dat voor jou die ultieme vakantie-vibes geeft. Of een nummer die de autorit misschien wat sneller voorbij laat gaan. Dat mag je doorsturen via de Joe-app. Zoals ook Michel uit Sint-Niklaas heeft gedaan.
2: Hey, Tom Herani. Ik ben Michel. En deze zomer doen wij een roadtrip naar het zuidoosten van de Verenigde Staten. Wij gaan onder andere New Orleans, Nashville, Memphis, Atlanta, Orlando en Miami bezoeken. En zullen daarbij ook Walt Disney World, SeaWorld en Graceland bezoeken. Voor de bestemming had ik graag het titel For America van Redbox voorgesteld. Alvast bedankt.

0: 87. Redbox for America, Peace and Understanding, dat kunnen ze daar inderdaad wel gebruiken. Zometeen gaan we een iets andere muzikale tour op. Speciaal voor Ali. Ze is daar al een heel seizoen zo'n fan van. We hebben Louis Fillon zelfs al maar afgestuurd tijdens de Coastwalk, om haar te verrassen. Maar straks gaan we Louis Fillon gebruiken op een manier die... Ja, dat klinkt heel slecht. Ja. Dus gaan we iets doen met dit liedje, bedoelde ik dat voor iedereen.
1: Ja, een beetje misbruiken. Prettig. Een klein liedje maar. 13 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. En dat is veel op dit uur. We beginnen met de langste file. Die vinden we op de Antwerpse ring richting Nederland. 34 minuten trager. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 24 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent, 17 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. 16 minuten trager ook tussen Berchem en de Kennedy-tunnel op de Brusselse binnenring. Vertraag je een half uur tussen Expo en Vilvoorde Koningslo. Daar gebeurde een ongeval. Ai, dat is niet goed voor ons. Een kwartier tussen Anderlecht-Noord en Jette en ook een kwartier op de Buitenring. Door een ongeval tussen Vorst en Huizingen. Ook 11 minuten erbij tussen Wezenbeek, Ophem en Diegem. Op de E19 richting Antwerpen. Een half uur tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de E17 24 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34 vertraag je 22 minuten tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. 20 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. En op de A12 een kwartier tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord.
2: Dit is Joe.
3: De kok en de koning.

0: We hebben onze eerste witte bestelwagen in de pitstop. We staan hier voor de deur van ons eigen gebouw in Vilvoorde. Binnen is er airco, buiten net iets minder.
1: Er zijn tentjes. Voor mensen die een heel klein beetje zouden moeten wachten, zijn er tentjes, er zijn ijsjes, er is water, er is een medisch team. Voor mocht het nodig zijn, alles is voorzien.
0: Kom maar af, of we gaan naar Stijn. Die staat nu nog op de grote markt van Sint-Niklaas, maar die zal aan het inpakken zijn. Dus het zijn bijna de laatste daar. Je kan een nummerplaathouder afhalen van Joe. Dan kan je Joe overal mee naartoe nemen, maar je kan er ook een jaar gratis tanken en laden aan overhouden. Straks zetten we dit nog in. Voor een goed doel. Ja, en dus Rani, hoe gaar ze ook al gestoomd is, ze doet elke keer keurig toch een dansje mee. Dat is normaal.
2: De kok en de koning, pitstop.
0: Het is onze pitstop, maar het is ook onze laatste uitzending van het eerste seizoen van ons twee samen, van de kok en de koning.
1: Ja, inderdaad.
0: En dus laten wij al onze vrienden nog eens passeren vandaag.
1: Ja, en de eerste die mag langskomen is Begijn Le Bleu. Die is in vogelvlucht, was die dichtbij. En die heeft een verrassing meegebracht voor iedereen die met vakantie vertrekt met de wagen.
0: Alleen was Begijn Le Bleu niet helemaal op de hoogte van het feit dat we hier buiten in de zon gingen staan. Nee. Jij dacht, ik ga even afkoelen bij Rani en Tom. Ja. Dat is de eerste keer dat ik dacht van, joepie, eindelijk airco. Kom ik hier toe. Is dat een bloedhete caravan?
1: In mijn caravan.
0: Jij gaat voor de laatste keer vogelen, maar we hebben aan al onze vaste vrienden, voor dit seizoen ga je de laatste keer vogelen, we hebben aan al onze vaste vrienden gevraagd om eens na te denken over wat kunnen we met jouw talent doen dat nuttig is voor de mensen die op reis vertrekken, die onderweg zijn, die met jengelende kinders op de achterbank zitten. Wat heb jij voor ons meegebracht?
3: Ja, jarenlang heb ik gewerkt aan deze prachtige Joe's Vogel Bingo.
0: We spelen Vogel Bingo zometeen.
2: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
4: Ladies and gentlemen,
5: David Bowie.
2: David Bowie Forever. Vier zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
6: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
2: David Bowie Forever.
6: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
2: so. David Bowie Forever. Morgen vanaf 12 uur exclusief bij Joe Gold. Good
7: times. Great music. Joe Gold.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Krijg nu bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, nog 5 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Yamaha!
12: En wij klussen allemaal mee!
13: Met 20% korting, hè?
14: En op wat?
12: Op alles!
14: En wanneer?
12: Nu zondag!
14: Wie klust er allemaal mee?
12: Wij klussen allemaal mee! Nu
10: maakt het
15: samen met Yamaha.
16: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
17: Deze radiospot is voor u.
18: Zeker.
17: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk.
18: Pas opgestaan.
17: Al direct weer in slaap valt.
18: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
17: En maar kwijlen op zijn kostuum.
18: Ja, is dat normaal?
17: Nee.
18: Want slapen doet je in uw bed.
17: Het is bedtijd.
18: Echt waar.
17: Tijd voor een Sleep Life bed. Sleep
2: Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Sleep
19: Life. Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
19: Schatke, dat is €25.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
19: Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, gracias, Kate.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
10: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
10: Info op telenet.be.
4: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
5: Promo koken?
20: Ik dacht van chili con carne.
4: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
20: Dat wordt chili con serieus veel carne.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
21: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
22: De kok en de koning.

0: Ja, zo'n stem waar je het warm van krijgt normaal gezien, maar dat is nu niet per se wat we nodig hebben, Danny Klein. Zometeen ga je het misschien wat frisser krijgen, want er gaat een skireis de deur uit. Die hebben we cadeau gekregen van onze sponsor, die dacht dat dit wel een goede dag was.
1: Ja.
0: Om mensen met hun hoofd in de sneeuw te steken.
1: Is dat inderdaad een goede dag?
0: En daarvoor moet je de tekst van dit nummer misschien even bestuderen. Ja, als je wat meekijken bent in de stream, kan je ook gewoon genieten van de dansmoves van Rani. Niet te hoog, want dan zien we je okselvijver.
1: Vogelen of vissen? Ja, het is de laatste dag van het eerste seizoen van De Kok en de Koning. En die sluiten we natuurlijk af samen met al onze vrienden van de show. We gaan jou allemaal samen uitzwaaien met vakantietips en remedies tegen de verveling. Heb jij misschien een lange autorit voor de boeg naar jouw vakantiebestemming? Of trek je erop uit met de trein of de bus? Dus onze vogelaar Begijn die gaat ervoor zorgen dat die tocht misschien toch een beetje sneller voorbij gaat. Dag Begijn.
2: Dag Begijn. Goedemiddag.
1: Ja, jij wil ons leren vogelspotten, hè?
2: Ja. En ik hoorde daar juist weer een heleboel files voorbij trekken. En dan denk ik van, ja, wat doe je tijdens die files? Buiten in uw neus peuteren of uw vrouw ameteren?
1: Ja.
2: Vogels kijken. Dat
0: ja,
2: is niet
0: kan, zie je vaak vogels zo in de berm? Heb jij, in Vlaanderen staat het vol met bomen natuurlijk. Dat is niet in elk land zo natuurlijk.
2: Nee, maar je kan toch wel in vlucht een aantal vogels zien. En zeker wanneer je in de auto in de file staat, gebeurt het. Wanneer je in het noorden of in het zuiden, sowieso, zie je daar altijd een prachtige reeks vogels. Meestal de iets wat grotere natuurlijk, hè, want die kleinere vogels die ontgaan ons. Maar je ziet daar dan een aantal vogels. Het is altijd leuk om die misschien te kunnen aftikken.
0: Ja, om ze te verzamelen.
1: Dus je hebt een vogelbingo. Laat die misschien eens zien aan onze cameravrouw die alles netjes in beeld brengt voor ons vandaag. Welke vogels staan daar onder andere op?
2: Wel, daar staan een aantal vogels op die je echt in het noorden kunt zien. Bijvoorbeeld de grote mantelmeeuw.
1: Ja?
2: En je hebt ook een kleine mantelmeeuw, maar die is behoorlijk groot, de kleine mantelmeeuw.
1: Okay.
2: Dat noemen die de kleine mantelmeeuw, omdat je ook een grote mantelmeeuw hebt.
0: Ja. Ja, wat is het verschil met een gewone zeemeeuw?
2: De
0: kleur of de mantel of de...
2: Je hebt een zilvermeeuw en een mantelmeeuw. En een zilvermeeuw die heeft zo een zilvergrijze rug.
1: Ja.
2: En een mantelmeeuw heeft echt een donkergrijze rug. Waardoor dat precies effectief een soort mantel is dat hij
0: draagt.
1: Maar zien we nog specialere vogels?
2: Ja, de exoten. Als je echt lang onderweg bent en je begint een hongerke te krijgen, dan kan je bijvoorbeeld de picknickmus wel eens even op bezoek krijgen.
0: Die vortebeesten die je boterham uit je mond komen stelen.
2: Ja, maar Tom, vortebeesten bestaan niet. Hè. Dat zijn deelgenoten van onze
0: van de natuur.
1: En waar moeten wij de vuilgebekte papegaaien ergens vinden?
0: Ja, die staat er ook op een zwaar.
2: Ja, wel, als de frustratie wat hoog wordt, en de kinderen doen wat vervelend en ze zijn het beu van op die een draagbare dvd-speler te kijken, dan komt de vuilgebekte papegaai boven.
1: Ja.
2: Die woorden zegt zoals
0: Die staat dus ook op de vogelbingo, die je trouwens vanaf nu op joe.be kan downloaden. Het is echt super tof.
1: Begin
0: heeft er zijn werk in gestoken en dan kan je dat kindjes dat laten afvinken. Moet je naar het buitenland om hem uit te spelen? Of kan dat allemaal?
2: Je kan hem niet in het binnenland volledig uitspelen. Hè. Grote mantelmees dit daarbij, die vind je niet. Maar voor de rest, ooievaar zou je wel eens kunnen tegenkomen. Rode wouw zou je in het oosten van ons land kunnen tegenkomen.
1: Ja.
2: Dus, maar voor de rest, ja, in de winter kan je
0: zijn. Het moet niet te gemakkelijk zijn.
2: Weer birdie aan toen.
1: Zeg, vlieg jij zelf ergens het land uit deze zomer?
2: Ja. Ik ga naar Italië en Schotland. Niet in één keer.
0: Ah, wat een humor weet.
1: Ja.
2: Maar in Italië 2 weekjes met mijn familie. En dan in Schotland wordt een wandelvakantie. Dus
0: een
2: bekende tour.
0: Ja,
2: absoluut. Altijd verrekijker bij.
0: Ah, heerlijk. Ja. Lieve Begijn Le Bleu, dankjewel om een heel seizoen lang met ons mee te vogelen.
2: We hebben dat heel
0: veel moeten uitleggen aan de collega's.
1: Ja.
0: Jullie doen wat in jullie programma. Maar we hebben daar vooral fantastisch veel fijne reacties op gekregen. Merci. En zien we jou dan gewoon in augustus terug. Zou wel fijn zijn.
2: Dat zou kunnen, dat zou wel heel fantastisch zijn, want ik wil jullie al bedanken en eigenlijk vaarwel zeggen, maar als ik jullie terug kan zien...
0: We spreken in augustus, na je vakantie. En als jij zelf wil vogelspotten deze zomer, dan kan je de vogelbingo downloaden.
1: Downloaden op joe.be, thuis printen en vergeet hem zeker niet mee te nemen op reis, want zo kan je die bengels op de achterbank toch 10 minuten stilhouden.
3: Dit is Joe, de kok en de koning.

0: zon op ons bol, zon zover het oog, rijkt zon op de radio ook van Alvaro Soler, solo parati. Dat was veel sol en zon in één zin. Maar zon, we zijn het erover eens, het had ook slecht weer kunnen zijn. We gaan niet klagen, er zijn mensen die elke dag in de zon moeten werken. Maar tegelijkertijd, zo'n beetje verkoeling, dat zou toch ook niet slecht zijn?
1: Boven in de bergen staat het hutje van...
2: Ja, het is al de hele week puffen en zweten. Vandaag hebben wij er de heetste dag van het jaar uitgekozen om live 6 uur uit te zenden van voor het DPG-gebouw, waarbinnen onze studio, onze airgekoelde studio eigenlijk zit.
0: Ja, die staat daar nu leeg.
2: Wij gaan het proberen hier zo lang mogelijk vol te houden, speciaal voor al wie langskomt. Maar we hebben ons eigen hitteplan gefixt. We zorgen samen met Sunweb voor de ultieme verkoeling. Want jullie zoeken verkoeling met een frisse duik, zetten de airco vol een bak. Dat zien we hier binnenkomen in de Joe-app. Maar wat als we nu eens echt voor verkoeling zorgen? Niet gewoon water, niet gewoon ijskoud water, maar sneeuw.
0: Ja, op deze heetste dag van het jaar sturen wij jou bij Joe op skivakantie. Met z'n tweeën, 5 dagen. Er even tussenuit, zodra er terug sneeuw ligt. En hoe kunnen we dat beter doen dan met de beste vriend van Rani de Koning, Louis Fillon. Rani doet altijd het dansje ook erbij. Dan moet je zo'n hoedje maken boven je hoofd. Die gaat hem vandaag regelmatig horen passeren de komende uren. Maar Louis is een beetje weet wat van de warmte. Hij komt niet altijd in het juiste hutje aan.
2: Nee, Louis heeft een beetje te dicht bij Ruben van Gucht gezeten. Hij weet niet te kiezen vandaag.
0: Hij kan niet kiezen welk hutje. Dus hij doet dan bijvoorbeeld dingen als...
1: Boven in de bergen staat het hutje van Annabel. Hutje van Annabel.
0: Ja, dat is het niet, hè, Louis. Dat
2: nee,
0: is niet.
2: Nee.
0: Pas als Louis in het juiste hutje aankomt. Dus de volgende keer dat je hem in het hutje van Babette hoort aankomen, dan stuur je ik wil sneeuw in de app. En dan ga jij misschien naar de sneeuw binnenkort, zoals simpelist.
2: Onze computer die pikt er op dat moment 1 winnaar uit die een 5-daagse skitrip voor 2 personen wint.
0: Ja, veel succes. Dus ik wil sneeuw. Zet dat al klaar. En zodra je Babette hoort, dan ram je hem gewoon in die Joe-app.
3: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
0: De Joe Pitstop is nog tot 7 uur open hier in Vilvoorde. Je mag altijd eens komen zwaaien. Of straks bij Stijn in Wobbelgem je nummerplaathouder gaat scoren. Voor 1 jaar gratis tanken, verdorie. Het is er ondertussen 2 uur. Dit is Bart de Meulemeester.
7: Goedemiddag. Problemen met een Eurostar in Leuven. Het dagrecord is vandaag opnieuw verbroken. En Club Brugge krijgt een vergunning voor zijn nieuwe stadion. In Heverlee in Leuven is een Eurostar-trein stilgevallen. Die was op weg van Keulen naar Parijs. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is of wat er fout liep. Alle passagiers zijn wel van boord gehaald en kunnen straks op een andere trein stappen. Ze hebben ook allemaal water gekregen. 3 mensen zijn wel naar het ziekenhuis gebracht omdat ze zich slecht voelden door de hitte. En we hebben opnieuw een dagrecord, voor de 3e dag op rij al. Het KMI heeft daarnet al 33,7 graden gemeten in Ukkel. Het is daarmee nu al de warmste 26e juni sinds het begin van de metingen. Exact 50 jaar geleden werd het 33,5 graden. En het wordt vanmiddag alleen nog maar warmer. Alle Belgen in Venezuela zijn veilig. Buitenlandse Zaken heeft iedereen die zich registreerde daar kunnen contacteren. Dat is bevestigd aan onze redactie. Het gaat om zo'n 220 Belgen. Venezuela werd gisterochtend getroffen door 2 zware aardbevingen. Er vielen al zeker 235 doden en honderden gewonden. Maar die tol kan nog veel zwaarder worden. Ons land bekijkt ook of we het BIFAST reddingsteam naar daar kunnen sturen. En Club Brugge heeft eindelijk een omgevingsvergunning gekregen voor zijn nieuwe stadion. Dat komt net naast het huidige. De vorige vergunningen werden geschorst door protest van buurtbewoners. Er is nu rekening gehouden met hun klachten.

0: 17 op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Een kwartier op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Op de Brusselse binnenring 26 minuten tussen Wemmel en Vilvoorde-Koningsloo. 13 minuten tussen Anderlecht-Zuid en Groot-Bijgaarde. Op de buitenring gebeurde een ongeval. Tussen Anderlecht en Huizingen vertraag je 19 minuten. 13 minuten tussen Grimbergen en Jette en ook 13 tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten tussen Antwerpen-West en Borger. 19 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent vertraag je een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne en richting kust op de E40. Een kwartier door een ongeval tussen Aalter en Beernem en ondertussen valt de studio een beetje uit elkaar.
1: Ja, de lijm is gelost, denk ik. Ja,
0: de lijm is gelost.
1: We schroeven er straks op.
0: Zolang dat de rest maar houdt.
1: Allee, vooruit. Hoe zit het bij jou daar? Nou, jij hebt nog een beetje vol. Is jouw lijm al gelost? Laat het ons weten in de show. We'll be right back.

0: You make me feel mighty real, Sylvester. Jullie doen ons ook helemaal mighty en machtig voelen door zo ongelooflijk talrijk naar onze reporters af te zakken vandaag. Ja. Voor jullie nummerplaathouder en ook naar Vilvoorde. Hier is het op afspraak. We hebben de hele week lang mensen een afspraak laten maken. Maar dat blijkt hier redelijk goed vooruit te gaan. Onze werkmannen, dat vliegt hier vooruit, jongen.
1: Het loopt gesmeerd, echt top.
0: Ja, wij zijn echt de beste autokeuring van de hele wereld.
1: Maar ja.
0: Met respect voor alle autokeuringen natuurlijk.
1: Ja, ze kunnen er een voorbeeld aan nemen.
0: Maar onze baas heeft mij hier zelfs net gezegd van als mensen nu zoiets hebben van, oh, maar weet je, ik wil misschien nog wel nu in de auto stappen en naar Vilvoorde rijden. Er kunnen er nog wel een paar tussen. Dus je mag langskomen. Het kan zijn dat je dan wel even moet wachten, maar we hebben hier water en ijsjes en zo. Maar dus mocht je nog zin hebben tussen nu en 7, kom maar af. We fixen dat op een of andere manier wel. En je kan, als je zo'n nummerplaathouder hebt, een jaar lang gratis tanken of laden. Winnen.
1: Ja.
0: Dat is wel echt een hele mooie prijs. Enfin, we waren ook al onze vaste vrienden van de show opnieuw aan het ontvangen en aan het uitzwaaien voor de zomer. We hebben daar straks al een vogelbingo gekregen voor de kinderen op de achterbank als jij naar het zuiden van Frankrijk rijdt. En...
2: Elisa eet alles.
1: Ja, die vogelbingo die wordt trouwens naarstig gedownload. Via joe.be kan je dat doen. Vergeet hem niet down te loaden voor je met vakantie vertrekt. Daar staan leuke vogels in die de kinderen of jijzelf kan spotten onderweg. Of misschien op je locatie. Maar als je lang in de auto zit naar je vakantiebestemming, dan heb je niet alleen nood aan goede muziek en een vogelbingo.
0: Een vegelbongo. Oh, een vegelbongo. Dat is nog een idee.
1: Het begint al. Mijn hersenen zijn er ook aan. Maar natuurlijk ook genoeg snacks. En wie bij de kok en de koning eten zegt, die zegt natuurlijk Elise eet alles. Dag Elise.
0: Hey Elise.
3: Hallo.
1: Hey, van op afstand vandaag, want je bent natuurlijk volop bezig met die prachtige zomerbaar einder van jou. Hoe is de eerste week al gelopen? Wat heb jij voor een weer, zeg?
0: Ja, zeg, jij staat toch niet in de keuken?
3: Ja, aan het vuren al. Dat is echt verschrikkelijk heet. Nu al, we hebben een letterlijke vuurdoop gehad. En het kan alleen maar makkelijker worden vanaf nu.
1: Ja, normaal als jij in de studio bent, dan kunnen wij altijd iets proeven. Maar jij hebt daar een spreekwoordelijke mouw aan gepast. Je bent hier niet, maar je hebt ze meegegeven. Nee. Wat heb jij meegegeven?
3: Ja, ik heb een vriendin kunnen optrommelen en die heeft dat aan jullie bezorgd. En ik heb bananenbrotenwafeltjes meegegeven.
0: Ze zijn koud, Rani, het is koud. Ja. Ah, goed.
1: Oh, ze komen uit de koelkast.
0: Ze komen uit de frigo. Heerlijk. Oh, heerlijk. Ja. Ik ga dat even tegen mijn gezicht houden, mag dat?
1: En die kan je gemakkelijk bewaren om mee te nemen onderweg?
3: Ja, dat blijft dat 2-3 dagen goed in een goed afgesloten doosje. Je kunt die zelfs weken op voorhand maken en invriezen in de diepvries. En eigenlijk is dat hetzelfde als bananenbrood, maar gewoon veel leuker, omdat dat in een wafelvormpje is. En het kruimelt ook niet zo heel veel.
1: Ja, maar hoe maak je ze? Is het moeilijk om te maken?
3: Nee. Het is echt bananenpletten, een beetje bloem bij, een beetje honing of kokosbloesemsuiker bij, dan nog een paar kleine ingrediënten en dan een chocolade als je dat wil, of geen nootjes kan ook. En dan alles gewoon bakken in het wafelijzer en klaar.
0: Ja. Oh, heerlijk. Wat je er ook heel goed mee kan, is jezelf koelte toebuiven. Dat is Rani aan het doen.
3: Ja, dat
0: is gewoon echt op vlak tegen je. Gewoon je. Ik heb er net heel mijn voorhoofd mee afgekuist. Ze zijn ook echt uitstekend.
1: Licht zoute toetsen is ook wel lekker, hè? In combinatie met chocola en banaan.
0: Ja. Maar dat ze gewoon zo heerlijk fris zijn. Kan je dat makkelijk bewaren onderweg? Ja. Hoe neem je dat dan mee in de auto?
3: Ja, echt gewoon in een afgesloten doosje of zelfs een aluminiumfolie. Het kruimelt niet zoveel, het zijn geen koeken, het is echt zo een beetje zachter. En het is super gezond en er zitten veel eiwitten in, dus je bent een beetje langer verzadigd, waardoor dat die kinderen dan niet om de 5 stappen vragen. Ik heb honger, maar gegeten, dus voilà.
1: Heel goed.
3: En voor de chauffeur ook goed voor de concentratie.
1: Wel ja, en ik denk dat het ook goed is voor een appelfluit. Dat is een appelfluit, ik noem dat een appelfluit. Ik heb dat hier al na 5 minuten, dus ik ga die wafel van jou in 1 keer binnenspelen en hopelijk stopt mijn gedaver dan.
0: Bananenbrote wafels, echt briljant. Ze zijn trouwens heel lekker, Elise, dankjewel. Ik heb er net ook van geproefd.
1: Okay. Ja, als je deze zomer nog kookinspiratie zoekt, dan kan je alle recepten die Elise hier gemaakt heeft het voorbije seizoen gewoon gewoon terugvinden op joe.be. Even doorklikken naar de kok en de koning. Elise eet alles. Elise, heel veel dank voor al dat lekkers van de voorbije maanden. En hou het cool daar in Kappenrijk.
0: Succes aan iedereen ook in de horeca die nu achter het fornuis staat. Fantastisch bezig. Wij gaan er straks nog een lab bovenop doen. Ja. Want als je tussen 4 en 7 langskomt in onze pitstop, dan kan je ook iets smullen. Ja, Rani had dat eerder deze week gezegd. Wat is er ook alweer? Ja, sorry, ze heeft haar mond vol.
1: Ja, frietjes met frietjes. Veel zout.
0: Met zout tegen de appelfluit.
1: Klopt. Ja.
0: We hebben onze eigen frietkot, frietjes van Bossuet straks voor iedereen die tussen 4 en 7 langskomt. Kom gezellig, als je in de buurt bent, kom maar gezellig eens even piepen. Medialaan 1, Vilvoorde.
2: De kok en de koning

0: Nee, ja, dat was hem niet.
1: Ah, nee.
0: Nee, Alain is niet, dat is niet hetzelfde.
1: Nee,
0: dat is niet
1: het enige juiste hutje is dat van Babette.
0: Ja, helaas. Louis Vuitton is in het verkeerde hutje aangekomen, dus niks sturen nu.
1: Nee.
0: Mocht Louis Vuitton in het hutje van Babette aankomen, dan maak je kans op een skitrip van Sunweb. Wat moet je dan sturen? Ik wil sneeuw in de Joe-app.
1: Ja,
0: maar
1: inderdaad.
0: Nu dus niet sturen, want nu is dat... Ja, je mag sturen wat je wil, maar we gooien het gewoon weg.
1: Het heeft allemaal geen zin.
0: Dani heeft het een klein beetje warm, dames en heren. Dus even blijven luisteren. Straks kiest hij misschien wel het juiste hutje. Weet het nooit met die Louis Vuitton.

0: De excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech.
0: Wat?
1: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
0: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
7: De Kok en de Koning.

0: Vamos a la playa, dat werd aangevraagd in de Joe-app, waar je trouwens altijd welkom bent als je op vakantie gaat en je wil de bijpassende plaat horen. Wij draaien je soundtrack. Dus laat ons maar weten naar waar je deze zomer trekt en welke muziek erbij past. Hans heeft dat ook gedaan. Die zegt, wij gaan de komende zomer voor het eerst op vliegvakantie met het gezin.
1: Oh, spannend.
0: Naar Kroatië.
1: Heerlijk.
0: Hey, dat zijn avonturen, hè.
1: Ja, geniet ervan.
0: De ogen van die kindjes als het vliegtuig opstijgt, dat is fantastisch. Ze gaan naar Kroatië. Laat ons nog maar eens Vamos a la playa van Rigera door de boksen knallen. Ook voor menig Union-supporter zoals ik. Een nummer met fantastische herinneringen. Groetjes van op de tractor van Hans. Amai, ja, van op de tractor.
1: Wauw.
0: Ja, dit weer.
1: Respect.
0: Ja, wij staan hier in Vilvoorde met onze eigen pitstop. Je kan hier je nummerplaathouder komen laten opschroeven. En dat gaat vlotjes.
1: Ja, het loopt als een trein. De volgende schuift aan. Onze crew schroeft hier in ijltempo alle Joe-nummerplaathouders op de auto's van onze luisteraars. Met de schroevendraaier van Stanley.
0: Ja, dat gaat supergoed. Merci, bereidwillige sponsor. En ook merci aan iedereen die hier komt zwaaien en ons moed komt inspreken. Het is een beetje...

0: Pop, ook al anderhalf uur aan het bieten, het warme weer. Maar ja, we doen dapper voort.
1: Ja, ja.
0: We hebben een speciale boodschap voor Wommelgem. Iedereen die op dit moment in Wommelgem is, of er naar onderweg is, en die dit hoort. Geert stuurt Tom en Rani, er staat al een hele wachtrij in Wommelgem. Iris zegt, zijn jullie al aangekomen in Wommelgem? Daar had Stijn dus al lang moeten aankomen, maar het is een waanzinnig drukke dag. En zoals je weet is dit een uit de hand gelopen grap. Dus wij doen ons uiterst best. Stijn is onderweg. We zullen straks eens horen waar hij precies uithangt. Het kan ook zijn dat hij onderweg gewoon een pintje gaan drinken die zijn het warm heeft. Ik weet het niet.
1: Ik vermoed dat hij in een van de files staat. Het zijn er veel.
0: De nummerplaathouders zijn onderweg naar daar. Niet weggaan in Wommelgem. Zorg wel dat hij in de schaduw staat. Ga iets drinken. En Stijn gaat er ook niet maar één minuut passeren. We houden je op de hoogte. Ja, dus file in Wommelgem.
1: En daarbuiten.
0: Ja, in het centrum waar straks Stijn gaat verschijnen. Info op job.be. En daarbuiten, Rani?
1: Ja, 15 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de E17 richting Antwerpen. Een half uur tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 26 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. 17 op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. En een kwartier tussen Sint-Job in het Goren en Antwerpen-Noord op de E19. Op de Antwerpse ring vertraag je richting Nederland. Een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent zijn dat 21 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. 14 tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Op de Brusselse binnenring 21 minuten tussen Expo en Machelen. 13 tussen Machelen en Sint-Stevens-Woluwe. Op de buitenring 20 minuten tussen Vilvoorde, Koningslo en Zellik. En 11 minuten tussen Wezenbeek, Ophem en Diegem. Richting kust vertraag je op de E40. 12 minuten maar tussen Drongen en Aalter. Dat valt goed mee. Richting Brugge op de E34. 11 minuten tussen de Aardenburg, Kalseide en Polderken. En op de E313 tussen Hasselt-Zuid en Diepenbeek. 11 minuten trager.
2: Dit is Joe,
3: de kok en de koning.

0: wij shinen niet alleen van zweten. We staan hier buiten voor ons eigen gebouw. Binnen is er airco, buiten niet. Maar we staan hier omdat we hier een pitstop hebben. Met enthousiaste luisteraars. Die hier heel enthousiast. Het is goed, ja, dat is genoeg enthousiasme. Genoeg enthousiaste luisteraars. Dat is de verkeerde kant van het rondpunt, spookrijder. Je kan hier dus naartoe komen om een nummerplaathouder op je auto te laten schroeven. Heel wat luisteraars doen dat. Maar deze mensen die net voorbij kwamen.
1: Ja, die kwamen van de kust.
0: Die zijn van Oostende naar Vilvoorde gereden.
1: Oh my god.
0: Speciaal voor ons. Dat is niet normaal.
1: Dat is onze eerste mobilhome.
0: Ja, er is een camper, dames en heren.
1: Wow.
0: Die hebben geen last van files en zo. Hè. We gaan zo meteen eens binnen kijken. Maar eerst...
2: Boven in de bergen staat het hutje van Meres. Hutje van Meres.
0: Ja, weer niet. Louis heeft zich weer van hutje vergist.
1: Ja, inderdaad. Alleen als je het hutje van Babette hoort, mag je doorsturen via de Joe-app. Ik wil sneeuw. En dan sturen wij jou misschien wel samen met Sunweb op de heetste dag van het jaar op skitrip.
0: Ja, kan je hoofd even in de sneeuw gaan steken en neem ons alstublieft mee.
3: Deze week in Date Night. Trek een lelijke onderbroek aan, de eerste drie dates. Of scheer je benen niet.
4: Date Night.
3: Des op date met Ros van Akker.
5: Ik ga nu niet in het midden van de markt van Mechelen gaan tongzoenen. Op de markt van Venetië, dan zou ik het fout.
3: Date Night met Tess Goossens en Roos van Akker. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
6: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
7: Wilt jij met mij een meloen delen?
6: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
8: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow! Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Min 15% op alles? Er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
2: De kok en de koning.

0: Michael Cimbello, Maniac, een lekker heet plaatje. Het is 3:15. Je luistert naar de grote slotshow van het eerste seizoen. De Kok en de Koning. We eindigen met een pitstop waarbij mensen een nummerplaathouder van Joe kunnen komen afhalen in Vilvoorde of op locatie. En je kan daar vanavond nog 1 jaar gratis tanken of laden aan overhouden. Maar dan moet je wel zo'n ding te pakken krijgen natuurlijk. De Kok en de Koning. Pitstop. Collega Stijn Smets, heel goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, dat klinkt nog niet alsof jij, in Wommelgem staat. Wij krijgen berichten uit Wommelgem. Daar zouden onlusten uitgebroken zijn. Er staat een rij van wel 400 man op jou te wachten. Waar ben jij, Stijn? Want je had daar eigenlijk al 20 minuten moeten zijn.
1: Wel ja, ik sta er tussen nummerplaathouders uit te delen op de Antwerpse ring, want wij staan hier toch stil. Dus het is trouwens prachtig. Ik heb hier ook de kleine mantelmeeuw al gespot en de buizerd en ook de vuilgedekte papegaai.
0: Hij is onze vogelbingo aan het doen. Ah, goed. Ja, dan wordt hij toch gebruikt.
1: Ja, maar
0: heerlijk.
1: Moet je anders. Nee, om maar te zeggen, het is echt een ramp op de weg vandaag, maar we gaan er aankomen. Op het moment dat we eigenlijk moesten vertrekken, namelijk 3:50.
0: Oh nee. Oké, okay, Wommelgem, 3:50. Waar ergens kunnen mensen jou vinden in Wommelgem?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Waar moest ik zijn? Aan het Vrije Tijdscentrum. Ik ben het kwijt. Tom, help.
0: Brielke, Vrije Tijdscentrum Brielke, dat is aan de kerk in Wommelgem. Daar staan dus mensen op jou te wachten. En er kan vast nog volk bij. 3:50 gaat hij daar aankomen. Daarna ga je nog naar Tieltwingen, naar het Gouden Kruispunt of naar Maasmechelen Village. Iedereen die van plan was om daar een nummerplaathouder af te halen, weet dus dat dat een klein beetje later zou kunnen zijn. We doen ons best om dat terug in te halen. Maar check vooral joe.be, onze socials. Of weet je wat, blijf gewoon luisteren, want we houden je op de hoogte. Stijn, hou het veilig, kameraad. En ondertussen ben ik hier dus weer Rani de Koning kwijt, want we staan hier samen. In onze hete caravan voor het gebouw van DPG Media in Vilvoorde. Maar ik denk dat ik weet waar ze naartoe gevlucht is, want volgens mij hebben ze daar airco. Rani,
2: hallo.
0: Oh Rani, waar ben jij naartoe?
2: Ik zit in de camper. Allee, niet de camper van Sven en Anke, maar een andere camper. Ik zag die aankomen en ik dacht, daar ga ik in, want dat gaat daar lekker fris zijn. Maar nee hoor, mijn zweetsnor neemt alle proporties aan. Nooit eerder gezien. Hè. Ik zit hier bij een duo dat naar hier komt om een nummerplaat houder te halen voor op de camper. Wie ben jij?
3: Hallo, ik ben Levi.
2: Dag Levi. Was jij de Levi die gisteren een berichtje stuurde in de Joe-app?
3: Ja, klopt.
2: Dan denk ik dat jij van vakantie komt, samen met je partner.
3: Ja, inderdaad. We hadden vorige vrijdag een nieuwe camper gaan halen. En we zijn vertrokken richting Frankrijk, uitgekomen in Saint-Tropez, waar we dinsdag nog zaten. En 1 dag vroeger naar huis gekomen, speciaal voor de nummerplaathouder.
0: Dat is niet waar.
2: Wauw, echt waar? Kwamen jullie daarin overeen? Wou jij niet nog een dagje langer blijven?
4: Nee, want eigenlijk, ik ben blij dat we nu eindelijk een gepersonaliseerde Joe attentie hebben. En dat iedereen, als wij op reis zijn, weten dat Joe bestaat, ook in het buitenland.
2: Ja, absoluut. Jullie hebben een fantastische camper. Hij is splinternieuw, hè? Waar gaat de volgende reis naartoe? Waar nemen jullie Joe mee naartoe straks?
3: De volgende reis gaat eind september, begin oktober, 3 weken zijn. En we twijfelen nog ofwel het noorden ofwel Portugal, de Algarve.
2: Ja, op dit moment zou ik zeggen, alsjeblieft het noorden. Maar ongetwijfeld is tegen dan Portugal een beter idee. Heel veel dank om speciaal voor ons een dagje vroeger af te komen. Geniet nog van jullie camper. Neem zeker een ijsje, een flesje water. Om 4 uur komen er frietjes. Blijf even hangen. We hebben tentjes, er is alles.
0: Zeg, van mij mogen die mensen een plaatje aanvragen. Die zijn speciaal van vakantie afgekomen.
2: Ja, jullie mogen nog een plaatje aanvragen. Wat willen jullie graag horen?
3: Een Belgisch Histoire, dat was ook onze vakantie.
2: Oh, wat een heerlijk nummer. We gaan dat met heel veel plezier draaien. En nog een fijne zomer.
5: Good times, great music. Joe
0: Summer. Als jij ook vakantieplannen hebt, mag je die altijd met ons delen in de Joe-app. Dan draaien wij de bijpassende plaat. En vergeet niet, je kan ons overal mee naartoe nemen. Op je auto of in de Joe-app.

0: Hadden wij nu de politie van Vilvoorde verwittigd eigenlijk, of niet?
1: Nee.
0: Van die file die we hier gingen maken.
1: Nee, we dachten dat we het te goed georganiseerd hadden, maar nu plots is er toch wel een zo geweldige instroom.
0: Ja, als je naar Wommelgem of naar Vilvoorde komt, een van onze pitstopplaatsen, zorg alsjeblieft voor airco en voor water, het is echt nodig. Maar het is ook heel gezellig, we hebben hier ook ijsjes en zo. En straks hebben we ook Jan Verheijen, of die voor verkoeling gaat zorgen. Aha, dat weten we nog niet. Nee. De kok en de koning. En je mag ons ook laten weten waar jij deze zomer Joe mee naartoe neemt.
1: Ja, want dan draaien wij misschien wel een plaatje dat daar perfect bij past, bij jouw vakantiebestemming. Je mag dat ook laten weten welke nummer jij daar het beste bij passen vindt. En dan draaien wij dat. Straks trouwens ook frietjes tussen 4 en 7. Ons frietkot is net gepasseerd. Ja, ze zijn zich nu aan het installeren. En ze hebben ook een Joe nummerplaathouder opgeschroefd gekregen. Iedereen die hier passeert, die moet er eentje mee willen of niet. Ja, maar die verzoekjes die komen natuurlijk al de hele dag binnen. Want ook Heidi en Karel die hebben daar al voor opgeroepen. En dit kwam binnen van Peggy.
2: Hallo, hier is Peggy. Ik zou graag het liedje van Bob Marley willen aanvragen met Three Little Birds. Waarom? Wij vertrekken namelijk naar Jamaica. Een heerlijke rustvakantie, heerlijk genieten van lekker eten en drinken. Wat wil een mens nog meer? Het zal zeker de moeite zijn. Groetjes!

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's. 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit, voor iedereen. Dit is
2: jouw. Ja, we hebben al een hutje van Annabel gehad en een hutje van Anne, maar nog niet het officiële hutje van Babette. Als je dat hoort, meteen ik wil sneeuw sturen in de Joy-app, dan ga je misschien op skivakantie een beetje afkoelen. Eerst even luisteren hoe het staat met de wereld. Het is 3 uur, Bart de Meulemeester.
3: Goedemiddag. Het Belgisch kampioenschap tijdrijden start zo meteen. Dan toch geen vergunning voor het stadion van Club Brugge. Een hinder op de sporen in Hasselt en Leuven. Zo dadelijk start in Markendal in Oost-Vlaanderen is dat het Belgisch kampioenschap tijdrijden. Door de hitte heeft de organisatie de rit ingekort. En er zijn nog meer maatregelen, zegt Massimo van Lanker.
4: Langs de andere kant is er wel een bevoorradingszone gecreëerd. Ook aan de start is er extra schaduw gecreëerd. En na de aankomst zullen de renners ook opgevangen worden met koud water, mogelijkheid om zich eigenlijk heel snel te kunnen verfrissen.
3: Rond 4:30 starten de vrouwen. Om 4:15 is het aan de mannen. De nieuwe omgevingsvergunning voor Club Brugge is dan toch nog niet rond. Club wil al veel langer een nieuw stadion, want Jan Breydel is verouderd en niet meer veilig. De vorige vergunningen voor het nieuwe stadion werden geschorst door protest van buurtbewoners.

0: onweer en 38 graden. Zondag koelt het af, nog 30 graden dan en kans op een bui. Vanaf maandag koeler en meer kans op regen.
1: Allee, zeg, veel zon en warm, nog niet veel van gemerkt.
2: Nee,
1: vandaag,
2: totaal
1: eigenlijk.
2: Niet.
1: We zouden niet moeten buiten komen.
2: Ja,
1: daar,
2: effectief. 14 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag verwachten. De langste file staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Daar gebeurde een ongeval tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een uur en 3 minuten trager. 18 minuten ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Ook tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de E17 24 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 22 op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de A12 20 minuten tussen Wilrijk-Vallaar en Antwerpen-Zuid. Op de E34 20 minuten erbij tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. 17 minuten op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Brusselse buitenring 20 minuten tussen Machelen en Jette. Op de binnenring 17 tussen Expo en Machelen. 13 minuten tussen Machelen en Sint-Stevens-Woluwe. Richting kust op de E40 18 minuten extra tussen Zwijnaarden en Aalter. Richting Brussel op de E19 10 minuten tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen.
3: De Kok en de Koning. Pitstop.

0: When the going gets tough, the tough get going. Billy Ocean, als een ocean, dat zou wel deugd doen, zeg.
1: Ja,
0: volgende keer doen we dit aan de zee.
1: Ja, effectief. Oh, ze brengen hier icepacks of wat.
0: Maar die Rani, dan
1: zou me in je nek te leggen.
0: Wow. We hebben hier een ploeg van mensen achter
1: maar
0: de schermen.
1: Jongens, toch,
0: die zijn
1: echt?
0: Nog 10 keer harder aan het zweten dan wij.
1: Echt, hè?
0: En die zijn ons hier in de watten. Ik denk dat ik elk attribuut waar je verkoeling mee kan krijgen, dat ik het al gekregen heb vandaag.
1: Ja, ik heb nu zo'n zakje coldpacks.
0: Ja.
1: Ik heb ook nog een spray.
0: Ja,
1: ventilatoren.
0: Rani heeft
1: een
0: letterlijk 3 ventilatoren en een airco.
2: Een diva-gedrag.
1: Nee. Laag bloeddruk, Jan. Ik wens het je van harte toe.
0: We staan in een prachtige, maar iets wat warme open trailer voor ons gebouw bij DPG Media in Vilvoorde. Je mag altijd eens even komen zwaaien. We hebben ijsjes straks, frietjes van Bossuet. Om 4 uur gaat ons frituur open. We zijn hier nog tot 7 uur. Nummerplaathouders delen we uit. Kan je een mooie prijs mee winnen. Maar we sluiten ook ons seizoen af, Rani. Het is eigenlijk een beetje ons afscheid van dat eerste seizoen. In augustus komen we terug, kunnen we nu al zeggen. We zijn er terug dan. Maar we ontvangen vandaag ook al onze vaste vrienden van de show. Elise heeft voor ons bananenbrood, wafels gemaakt.
1: Ja, waren heerlijk.
0: We hebben van, die hele grote met zijn vogels, Begijn.
1: Een vogelbingo.
0: We hebben een vogelbingo gekregen. En nu, voor als je de koters op de achterbank stil wil houden.
3: Videotheek Verheyen.
0: Hopelijk wat kijktips van Jan Verheyen zelf. Dag Jan.
1: Hey Jan.
0: Sta van nog?
2: Ja, sta van nog. Ik kom natuurlijk uit met een airconditioned auto gestapt. En dan is het toch even
1: wennen.
0: Even schrikken.
2: Maar het is wel gezellig. Ja. Absoluut.
1: Ja, ben je eigenlijk zelf iemand die soms met de wagen op reis gaat, Jan?
2: Ik zal u vertellen. Maar nu gaan we terug naar midden jaren 80. Toen deze Jan een klein
0: Jannetje was.
2: En mijn vader, denk ik, in de jaren 80 is zo het rage begonnen van naar Spanje op vakantie.
0: Ja,
2: 24 uur. En je kon dat met de bus, je kon dat met het vliegtuig. Maar mijn vader deed dat met de auto. En in één ruk, alsjeblieft. En dat was dan met zijn beste vriend. Soms was er nog een andere familie bij. Dus het was ook een soort mini-convooi. En ik vond dat als kind geweldig opwindend. Want dat begon al een paar weken op voorhand. Dan kwamen de mannen samen en dan vouwden die landkaarten. Herinner je dat?
1: Ah, ja, tuurlijk.
2: Landkaarten open op tafel. Ja, en dan werden zo trefwoorden opgeschreven. Parijs, Lyon, Perpignan. Zo.
1: En met fluo aangeduid ook.
2: Aangeduid. En dan werd er zo ook, om elkaar niet te verliezen, werden er dan merktekens aangebracht op de auto. En het spannendste was, en mijn moeder had dan sandwichje gemaakt. Dus de kinderen zaten op de achterbank. Moeder, sandwichje. Die dan al wak waren tegen dat je over de grens waart. Maar dat maakt allemaal niet uit.
1: Dat is zo leuk.
2: En het spannendste moment, dat was eigenlijk al vrij snel in het begin. Want wij moesten toen leidden alle wegen naar Spanje via, tromroffel, de periferiek van Parijs.
1: Oh ja.
2: De ring van Parijs. En wij hadden daar verhalen over gehoord van mensen met caravans die daar verdwenen waren om nooit meer terug te keren.
0: De
2: periferiek van Parijs.
0: En vooral ook proberen om de Eiffeltoren te spotten van op de periferiek.
2: Nee, dat was niet onze grootste bezorgdheid. Onze grootste bezorgdheid was mijn moeder die op de voorbank zat met haar kaart en die mijn vader moest verwittigen deze afrit moeten nemen. Want er was één afrit op de periferiek die dan aansluiting gaf zo naar de autostrade, naar Lyon. En als je die miste, dan kwam er dus zoals die caravan in een soort niemandsland terecht, voor eeuwig en altijd. En ik herinner me nog altijd de scène dat wij dus als kinderen bijna met dichtgeknepen billen van de stress ook, zo'n wakke sandwich met omelet aan het eten en zo. En heel stil zijn. En dan zo die woorden van mijn vader zwetend aan het stuur, kijken af en toe of die anderen nog volgden. En dan de woorden van mijn moeder. Ik dacht dat wij die vorige afrit moesten hebben.
0: Het is echt mijn theorie. De helft van de scheidingen voor de uitvinding van de GPS, dat die op dat soort momenten gebeurd zijn. Kaartlezen.
1: Ja.
0: Jan, jij gaat ons zo meteen wat roadmovies tippen. Films over onderweg zijn.
2: Ja, ik vind, we gaan een paar perimeters afbakenen. Het moet een film zijn onderweg.
1: Ja.
2: En bij voorkeur met, of voornamelijk met de auto. Dus letterlijk roadmovie.
0: Als jij een heel goede roadmovie of je weet, die misschien ook geschikt is om onderweg te bekijken als je onderweg bent. Oh, maar dat is zo meta. Stuur maar even door in de Joe-app, dan gaan we zo meteen door dat lijstje. En misschien hebben wij ook nog een kleine...
1: Een skitripje?
0: Misschien, nee.
1: Misschien.
0: Ja, dat ook.
1: Ah ja,
0: maar
1: gaan we dat al zeggen?
0: Maar wacht, dat staat nog binnen, denk
1: ik.
0: Nee, we gaan dat nog niet zeggen. Sorry, wat?
2: Een ijsje?
1: Ja, je krijgt zeker een ijsje.
0: Laat de mensen eens even onder elkaar praten.
4: Dit is Joe.
3: De kok.

0: moeten we toch gaan. Nu dachten we weer allemaal dat we zo dichtbij waren. Maar het was niet het hutje van Babette, maar wel het hutje van Jude. Zich weer vergist die Louis Flion van hutje. Als Louis in het juiste hutje aankomt, dat gaat ergens gebeuren, hè, ooit. Je moet gewoon blijven luisteren. Dan stuur je Ik wil sneeuw in de Joe-app. Dan krijg je van ons sneeuw, want dan maak je kans op een skivakantie voor twee geschonken door Sunweb. We dachten, het is warm vandaag. Dat is maar toepasselijk dat we de mensen dan even hun hoofd in de sneeuw laten steken in de Alpen. Als er terug sneeuw ligt binnenkort dan. Dus nu nog niks sturen, maar hou je klaar. Want als hij aankomt in het juiste hutje, dan is het aan jou. Ciao.
1: Op donderdag 9 juli open Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
2: Hey, wij zijn Milk Inc. En op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
3: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
4: Music is my medicine.
1: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

0: gewone prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De Harlem Globetrotters komen terug met hun 100 Year Tour. Op 4 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Verwacht spectaculaire dunks, bliksemsnelle passes en vooral veel humor. Harlem Globetrotters 100 Year Tour. Op 4 oktober in Antwerpen. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Joe.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
5: Voilà, dat was de Brabantson. Tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
4: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 5,35 euro. Aldi, altijd slim.
9: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
10: Mijn koersfiets is helemaal op de klok.
9: Oh. Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
10: Oh. Zelfs met een helm is
9: Etias. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
11: Brico, Brico City
12: en Brico Planet
11: zijn nu zondag open.
12: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
11: Want zelfgemaakt
12: is slim bespaard.
11: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
13: De Kok en de Koning.

0: Queen die een liedje over zichzelf gemaakt hebben. Killer Queen. Ondertussen hebben we beelden gekregen uit Wommelgem. Dat is daar niet te doen.
1: Ja, een overrompeling,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja, Stijn was wel 3 kwartier te laat. Maar mensen zijn dus wonderwel op hem blijven wachten. Ja. Ze zijn daar echt met 100 man of zo staat daar op een nummerplaathouder te wachten. Als je nog geen wil in Wommelgem, moet je snel zijn. Want hij gaat snel terug vertrekken naar de volgende halte. Dat is het Gouden Kruispunt in Tieltwingen.
1: Ja, en hier in Vilvoorde zijn er misschien ook nog een paar voorradig.
0: Ja, maar kom maar af. Kom maar gewoon af. We gaan niet moeilijk doen. Het is te warm om moeilijk te doen. Kom maar af. Medialaan 1, je kan er altijd bij. En het leuke is ook dat mensen die hier naar de pitstop komen, dat die hun auto hadden. Kijk eens hoe proper die Volvo is.
1: Ja, ze zijn allemaal gewassen.
0: Allemaal proper gewassen. Iedereen is op zijn paasbest.
1: Ja, ik wou dus de mijne ook laten onderhanden nemen, maar ik ben dat dus vanmorgen vergeten. Ja. Omdat ik hier vroeg moest zijn. Ik dacht van, ik ga nog langs de carwash passeren en dan kan ik die zo'n nummerplaathouder laten installeren. Maar ik ga dan als laatste. Is het goed?
0: Ik zal hem er persoonlijk op schroeven voor u. Vuil of niet vuil. Jan Verijn, heb jij al een nummerplaathouder?
2: Nee, maar ik vind dat wel een heel goed idee om iets te doen met een carwash. Dan kan ik mijn bezoekje aan Joe combineren met de carwash.
1: Ja, ja,
0: en dat
1: is eigenlijk.
0: En dan met koud water. Ik zou het eigenlijk op dit moment helemaal niet erg vinden.
3: Videotheek Verheijen.
0: Jan, we hebben al onze vaste vrienden van de show nog eens uitgenodigd om lekker warm te komen zweten in onze trailer hier te Vilvoorde op de pitstop en ons slot van dit seizoen. Merci om ons al 10 maanden lang alweer van de goede film
1: maar
0: en
1: streamingtips
0: te voorzien.
1: Ik kijk al uit naar een ijsgekoelde cinemazaal, Jan.
2: Oh,
1: echt waar.
2: Ja, dat moet misschien ook even gezegd worden, want we gaan het nu hebben over films die je op de achterbank van, ik ben daar principieel tegen uiteraard, dat je films niet ziet in de bioscoop of in een goed uitgeruste woonkamer of even wat. Maar goed, we gaan uit zo'n
0: maar voor de mensen die thuis zitten te puffen, die misschien ook zo een appartementje en geen airco en zo. Een cinemazaal dat kost natuurlijk wel €12, maar kan je wel even afkoelen.
2: En in principe is dat airconditioned. Anders moet je maar eens bellen van zeg, marcheert u een airco wel? Maar ja, is wel waar. Ja.
0: Road movies, daar gingen we het over hebben, omdat we graag willen dat je Joe meeneemt op reis. Maar er zijn ook heel veel films waarin mensen on the road zijn. De restricties waren voor de luisteraar, er zijn heel veel suggesties binnengekomen. Onderweg zijn liefst met een auto.
2: Ja, voilà.
0: Jij hebt ook een lijstje gemaakt.
2: Ja, ik heb een lijstje gemaakt. Ik ben zeer braaf geweest. Ik heb mij braaf beperkt tot 3 films, omdat jullie zeer streng zijn voor mij. We beginnen met Vacation. Vacation 2015.
0: Ik ken het.
2: Vacation is eigenlijk een soort reboot of update van National Lampoon's Vacation met Chevy Chase, wat een vrij klassieke film is. En gaat dus letterlijk over een familie die naar Wally World trekt, naar zo'n pretpark, en dat is bijna een soort cross-country. En die maken onderweg van alles mee. En dat is dus, dat is ongelooflijk geestig. Dat is soms zo'n nozel, een tikje vuur. Maar dat is dus een film waarmee ik ook zeker ben dat het werkt voor op de achterbank. Ik heb die gezien met mijn dochter toen die een jaar of 15, 16 was. En die lag echt waar te kronkelen op de grond van het lachen.
1: Oh, leuk.
2: Dus vooral duidelijk, de bestuurder mag niet meekijken.
0: Nee, niet doen. Of je mag hem ook op de camping kijken als je bent aangekomen.
2: En Christina Applegate zit er ook in, uit Married with Children. En dus de cameo's in van Chevy Chase en Beverly D'Angelo. Geweldige gastrol van Chris Hemsworth. Maar vooral, zeer, zeer geestig, Vacation.
0: Je kan hem kopen bij Prime of op YouTube.
2: Voilà. En dan de tweede is eigenlijk ook wel een beetje een klassieker. We gaan terug naar de jaren 1987 om precies te zijn, van de grote John Hughes, de maker van Ferris Bueller's Day Off en The Breakfast Club en de bedenker van Home Alone. Die heeft ook een film gemaakt, Planes, Trains en Automobiles.
0: Vliegtuigen, treinen en auto's.
2: Ja, dus ik voldoen een beetje. Er zitten ook vliegtuigen. Ja. Maar het komt erop neer. Het zijn 2 mensen die op weg zijn. De ene is een handelsreiziger. De andere weet ik niet precies meer wat hem doet. En die zijn op weg naar huis voor het kerstdiner. En ze komen aan op de luchthaven in Chicago en alle vluchten zijn gecanceld. Wegens overvloedige sneeuwval.
1: Ja.
2: En ze komen elkaar tegen en ze zeggen, we gaan samen een auto huren. En die 2 zijn tegenpolen. Dat is John Candy, de zwaarlijvige komiek uit die periode. En Steve Martin. Dus John Candy, heel groot, breed ook qua spel. Ja. En Steve Martin altijd zo wat onderkoeld. Dus 2 perfecte tegenpolen. En die komen van alles, die komen echt zoals, het zijn een roadmovie, die komen van alles tegen onderweg. En dat is ook zeer, zeer geestig.
0: Ja. Ook te vinden op Prime en op YouTube.
2: Voilà. En dan vond ik het heel moeilijk. Ik heb nu enige gekozen waarvan ik niet zeker weet of het zal werken voor de kindjes. Of ik vermoed het pas vanaf 12 jaar of zo. Mm-hmm. Maar ik wil hem absoluut vernoemen, omdat ik hem pas dit jaar, schande, ik heb hem pas dit jaar ontdekt, Paper Moon. Paper Moon, film uit 1973 van Peter Bogdanovich met Ryan O'Neill.
1: Ja.
2: En die heeft als tegenspeelster zijn dochtertje, Tatum.
1: Ah,
2: toen 10-jarige, Tatum O'Neill. Oh. Hij speelt een soort conman in het Amerika van de Great Depression van de jaren 30. Hij verkoopt bijbels, deur aan deur. Maar dat is een soort oplichtings.
1: Ja.
2: En hij wordt gedwongen door omstandigheden om dat meisje, die wees is geworden, naar een tante te brengen. En die ruikt mij mee. En eerst haten die elkaar. En dan beginnen die elkaar eigenlijk te gebruiken. Maar dat is zo mooi, zo ontroerend, in een prachtig zwart-wit.
1: Ja.
2: En het is ook, wat ik toch altijd bijzonder vind, Tatum O'Neill is met die film de jongste Oscar-winnares ooit geworden.
1: Och,
2: die heeft op haar tiende de Oscar gekregen.
1: Ah, ik dacht dat dat Jodie Foster was.
2: Nee, Jodie was 13.
0: Ook op Prime en op YouTube te vinden, wellicht tegen betaling Paper Moon. Je kan tips van Jan uiteraard zoals altijd nalezen op joe.be. Ook onze luisteraars hebben
2: wat is er binnengekomen?
0: Meegedaan. Ga eten in de Colmar, daar is het ook lekker fris, zegt Philippe.
1: Ja, dat is een originele film.
0: Goeie tip. En voor de rest eraan.
1: Ik ben aan het zoeken. Vacation is inderdaad een super grappige film.
0: The Bourne Identity komt hier een paar keer. Is dat ook een road movie? Vluchten.
1: Ja, dat is vluchten.
0: Bonnie en Clyde komt hier ook weer, dat is een classic, hè?
2: Ja, is eigenlijk technisch gesproken ook een roadmovie, want zij...
1: De Hitman's Bodyguard.
2: Ah, die is leuk.
1: Ja?
2: Ja, dat is waar. Ja. Dat is ook een beetje zo'n... Ik vergeet die altijd, maar ik heb dat ook zeer graag gezien. Met Samuel Jackson zit erin. En dat eindigt met een geweldige scène voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Dus het is ook zeer... Het is ook trouwens met Nederlands geld gemaakt. De Hitman's Bodyguard.
1: Into the Wild, maar dat...
2: Dat is
1: niet in de auto.
2: Dat ding staat geparkeerd.
0: Mag ik tussendoor even een grote shout-out aan EDB Taxi? Dat is de eerste taxi die vandaag in de pitstop gepasseerd is. Goed gedaan, EDB Taxi. Waar nu ook ophangt dat de radio daar op Joe staat.
1: Ja.
0: Zeg, Jan, merci.
1: Ja.
0: Zometeen gaan we eens kijken waar de files staan.
1: Ja.
0: Maar, beste Jan.
2: Oei.
0: We hebben nog
1: iets af te rekenen met jou.
0: Ja. Een paar weken geleden waren we aan het videobellen met elkaar.
1: Rustig.
0: Toen zat je in je hol thuis, dat ook half onder de grond zit.
1: Videotheek Verheijen.
0: In je videotheek met DVD's en VHS. En je ziet qua VHS'en, zit je met videotape zit je met een probleem.
2: Ja.
1: Wat is je probleem?
2: Ik had dus, we hebben zo'n stroompuls gehad.
1: Ja.
2: Waardoor heel veel apparaten kapot zijn. En de meeste kan je vervangen. Maar ik had ook nog zo'n oude Philips monitor, zo'n tv met onderaan zo'n sleuf waar je dan die VHS-cassettes kon insteken.
1: Ja.
2: Ja, en dat is niet meer te vinden. Dat bestaat niet meer.
1: Ja. Ja,
2: en ik had al een paar oproepen gedaan, links en rechts. Onverrichter zaken, maar... het is niet waar.
0: Ik weet niet of het echt het professionele materiaal is waar je naar op zoek bent, Jan. Maar er hebben echt tientallen luisteraars van Joe gereageerd. En achter jou is er nu...
2: Maar dat is hem! Dat is hem!
1: Dat is hem!
2: Dat is het schoonste cadeau van dit.
1: Is het echt?
2: Ik
1: denk dat hij een beetje zwaar is voor onze producer Eleanor.
2: Zet hem neer, Eleanor.
0: Hij werkt.
2: Dat is ongelooflijk.
0: En er zit nog een cassette van Basic Instinct in die maar 20 keer is afgedraaid.
2: Nee, die op bepaalde plaatsen al iets meer afgeracht is.
0: Beste Jan, dat is ons cadeautje voor jou.
2: Dankjewel.
0: Om jou te bedanken voor dit seizoen. En we zien elkaar in augustus.
2: Ik ben echt ontroerd. Merci, man.
0: Is heel graag gedaan. Merci ook luisteraars om ons daarmee aan te helpen.
1: Ja, zeker. Ah ja, de files. Ik was al helemaal vertederd door de vertedering op Jans gezicht. 14 files op onze snelwegen. 14 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Een uur extra daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 18 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Ook een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de E17 richting Antwerpen een klein uur trager tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de A12 een half uur tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Op de E34 20 minuten trager tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E313 ook 20 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 10 minuten op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Brusselse Buitenring 23 minuten tussen Vilvoorde, Koningsloo en Zellik. 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op de Binnenring 21 minuten tussen Strombeek-Bever en Diegem. Richting Kust op de E40 19 minuten tussen Zwijnaarden en Nevelen. Richting Brussel op de E19 14 minuten tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen.
3: Dit is Joe, de kok en de koning.

0: top of the world. Imagine Dragons, zo voelen wij ons ook on top of the world. Het is fantastisch om te zien hoeveel liefde voor Joder van Joder vandaag is. Ja. Mijn tong plakt een beetje om mijn hemel van die...
1: Onze tong is aan het smelten in onze mond.
0: Ja, wij staan in een caravan voor ons gebouw. Binnen is het lekker koel, buiten is het 40 graden. Maar we vinden het allemaal de moeite, want we hebben een pitstop waar je... het is ook heel mooi om onze ploeg hier aan het werk te zien. Al die mannen en vrouwen die hier nummerplaathouders schroeven op auto's van luisteraars die langskomen. De frietjes ruik je nu ook al?
1: Ja, wij ruiken ze tot hier.
0: Er zijn ijsjes, je mag altijd even langskomen. Medialaan 1 in Vilvoorde, als je hallo wil komen zeggen of een nummerplaathouder wil. Je kan daar 1 jaar gratis tanken aan overhouden. Ook in Wommelgem zijn ze allemaal uitgedeeld. Stijn is onderweg naar het Gouden Kruispunt in Tieltwingen. Straks vragen we hem wanneer hij daar gaat aankomen.
2: Over in de bergen staat het hutje van...
0: Hutje van wie?
1: Ja, het hutje van wie? We hebben al een paar hutjes horen passeren. Het is bloedheet vandaag. En dus vonden wij samen met Sunweb het een goed idee om net op deze hopelijk warmste dag van het jaar, ik hoop dat er geen warmere dagen zullen volgen.
0: Oh nee, alstublieft.
1: Vonden wij het een goed idee om jou misschien op skireis te sturen. Natuurlijk moet dat niet meteen gebeuren. Je mag dat inplannen wanneer je wil. Het is voor 2 personen en het is gedurende 5 dagen. We lieten al een paar keer Louis Flion, horen. Ik wil altijd Filon zeggen, ik weet het niet waarom. Omdat dat de Filou is.
0: Het is wel de Filou, ja, het is echt de Filou.
1: Horen met het hutje van en iemand anders. We hebben al Anna gehad, we hebben Annabel gehad. Ja, maar het moet natuurlijk...
0: Jude is daar juist ook al geweest.
1: Ja, het moet natuurlijk Babette zijn. En het moment dat je het hutje van Babette hoort, dan mag jij in de Joe-app doorsturen. Ik wil sneeuw.
0: Ja, en dan zien we wat er gebeurt. Misschien ga je dan ook wel naar de sneeuw.
3: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
4: Ladies and gentlemen,
5: David Bowie.
3: David Bowie Forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
6: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
3: David Bowie Forever.
6: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
3: so. David Bowie Forever. Morgen vanaf 12 uur exclusief bij Joe Gold. Good
7: times. Great music.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Ik dacht van chili con carne.
9: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Daar wordt chili con serieus veel carne.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
13: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
14: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Het hutje van Babette.
16: Dit is Joe,
17: de kok
18: en de koning.

0: Alice, zeg, er sturen hier net een paar duizend mensen. Ik wil sneeuw. Blijkbaar willen sommige mensen sneeuw. Ja, daar gaan we zo meteen mee aan de slag. Je mag ons ook altijd laten weten waar je Joe mee naartoe neemt deze zomer.
1: Ja, trek je erop uit met de auto met je gloednieuwe Joe-nummerplaathouder. Of vlieg je naar warmere oorden? Stuur je vakantieplannen dan maar even door via de Joe-app. Laat ons weten welke plaat je nu al in die vakantiestemming kan brengen. Net zoals Gert uit Herentals.
2: Hey, dag Rani, dag Tom. Mijn naam is Gert. Ik ga in september op een groepsreis naar Vietnam. Ik vertrek in het zuiden, we reizen dan lekker door naar het noorden, 3 weken lang. En ik dacht, volgens mij past daar wel het nummer Camouflage van Stan Ridgway bij. Wat denken jullie? Een prima nummer voor zo'n reis? Kijk er naar uit.

0: Stan Ridgway, Camouflage. Voor een luisteraar die naar Vietnam op reis vertrekt. Waar ga jij naartoe deze zomer? Waar neem je Joe mee naartoe? Want dat is wel echt de bedoeling. We zitten in een app die je wereldwijd kan gebruiken. En daar zal alleen maar goede muziek uitkomen de hele zomer lang. Ook in Vietnam of op andere plekken. Laat het ons weten in de Joe-app. Al is de Joe-app nu even...
1: ontploft.
0: Ja, met iets anders bezig. Je hebt Louis Fillon een paar keer horen passeren met Hutje van. En dan zijn er wat andere vrouwen in zijn leven geweest. Maar daar straks is hij thuisgekomen bij zijn Babette. En je weet wat dat betekende.
2: Ja, dan mocht jij Ik wil sneeuw doorsturen via de Joe-app. En dat waren er gigantisch veel.
0: Ja.
2: En er hangt iemand aan de lijn.
0: Nee, maar normaal niet aan. We gaan live iemand bellen.
2: Oké, ik dacht dat ze al aan de lijn hing.
0: Maar niet,
2: we gaan live iemand bellen.
0: De gigantische pot komt er nu 1 nummer groot.
2: Ja, zeg vooral wie je bent dan als je opneemt.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat we niet bij vreemde mensen.
3: Hallo, met Julie.
0: Ah, het is een Julie.
2: Is dat Julie uit Gent misschien?
3: Sorry, uit Gent? Ja, zeker.
2: Ha, dan zitten we bij de juiste Julie. Dag Julie.
0: Beste Julie.
3: Hallo.
0: Jij bent al heel de tijd Joe aan het luisteren. Jij hebt het warm, neem ik aan.
3: Ik heb het behoorlijk warm, ja.
0: Ja, wat wil jij echt superhard in deze hitte? Wat is eigenlijk het enige dat jou nog zou kunnen helpen? Je mag het echt heel luid en duidelijk roepen.
3: Ik wil sneeuw!
0: Ja, krijg je sneeuw!
2: Ja, jij mag gaan skiën 5 dagen met z'n tweetjes. Je mag zelf kiezen naar waar. En uiteraard ook wanneer. Dat moet niet per se nu zijn. Dat mag nu.
0: Ja,
2: ik denk niet dat je veel sneeuw gaat vinden.
0: Dit gaat daar te warm zijn. Ik zou even wachten.
2: Voilà.
0: Oh, Julie. Hou je het een beetje uit daar in de hitte?
3: Ja. Ik zat net op mijn fiets. Toen het nummer passeerde, ik ben gestopt met mijn fiets om een bericht te sturen.
2: Amai,
3: super.
2: Ik
3: ben gewoon een beetje aan het druipen van mijn fiets, toch?
0: Amai. Ja, that's dedication, dames en heren. We wensen je een fantastische vakantie nu in de zomer. En dan die skivakantie. Laat ons weten hoe het daar is. Stuur zeker een vaste foto in de Joe-app. Is content.
2: Geniet ervan, Julie.
0: Ben ik ook heel blij van.
3: Zeg,
0: en merci aan iedereen die er net heeft naast hier. Dank u wel ook aan Sunweb om ons zo ineens een skivakantie een cadeau te doen.
2: Ja.
0: Goed gedaan. Dan is er nog maar één ding.
4: Dit is Joe, de kok en de koning.
0: Dat wij hier met z'n allen kunnen doen, Rani.
2: Ja,
0: ik weet dat het warm is, maar...
2: frietjes eten.
0: Mag ik deze dans van u?
2: Oh nee, toch niet.

0: Louis Vlion en Rani is er zo mega fan van. Ze heeft hem helemaal meegedanst. Ze heeft Louis Vlion mogen ontmoeten dit seizoen.
1: Ja.
0: Dat was prachtig.
1: Het was ongelooflijk.
0: Dat ze hem tot de laatste dag hebben meegenomen. Dankjewel Louis, om zo fantastisch te zijn. Zeg, ja, er is wat paniek in de Joe-app over mensen die naar de pitstop komen met hun auto.
1: Ja, ik had aangegeven dat ik eigenlijk mijn auto, dat ik nog met mijn auto naar de carwash wou gaan. Dat ik dan met een propere auto hier kon aankomen.
0: Ja, en dat hier heel veel propere auto's zijn. Zoals, kijk, weer twee propers.
1: Ja, maar nu maken sommige mensen zich zorgen en zeggen ze van, oei, ik ben niet naar de carwash geweest. Is dat een voorwaarde?
0: Maar niet, mag,
1: mag ik nog komen? Tuurlijk mag je nog komen.
0: Ja, zolang wij hem zelf niet moeten wassen, water, dat gebruiken we nu graag voor iets anders.
2: De kok en de koning. Dit is Joe. The heart is a blue.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: De zomer vol liefde. Dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: De nummerplaathouder die zegt in deze auto staat radio op Joe. Je kan hem krijgen aan de Medialaan in Vilvoorde of straks op het Gouden Kruispunt bij Stijn in Tieltwingen. Check joe.be of blijf luisteren voor de laatste nieuwe timing. Het is even over vier. Thomas Everix is hier.
7: Goedemiddag. De vakantieuittocht die is begonnen. Het aantal doden in Venezuela verdubbeld en extra hittemaatregelen op het BK tijdrijden. De NMBS legt extra treinen in richting kust. Vandaag 4 treinen heen en terug en 20 extra op zaterdag en zondag. Omdat er met dit warme weer veel mensen afkoeling zullen zoeken aan zee. En nog andere gevolgen van de hitte. In Limburg zijn er al zeker 30 meldingen van beschadigde wegen en fietspaden door de hitte. Het wegdek kan er smelten of vervormen. En nog in Limburg is het op de spoeddiensten een pak drukker door mensen die onwel worden. Een overrompeling is het niet. In Venezuela is de dodentol intussen opgelopen naar 589 na de twee aardbevingen daar. Dat is meer dan een verdubbeling. 3000 anderen raakten gewond. Volgens experten kan het aantal dodelijke slachtoffers nog oplopen tot 10.000. En in Markedal in Oost-Vlaanderen is het BK-tijdrijden gestart. De vrouwen die zijn aan het rijden, over een kwartier is dat ook het geval voor de mannen. Door de hitte heeft de organisatie de rit ingekort en er zijn nog meer maatregelen genomen, zegt Massimo Vallanker.
8: Langs de andere kant is er wel een bevoorradingszone gecreëerd. Ook aan de start is er extra wat schaduw gecreëerd. En na de aankomst zullen de renners ook opgevangen worden met koud water, mogelijkheid om zich eigenlijk heel snel te kunnen verfrissen.
7: Aan de start bij de mannen onder meer Tim Welles, Florian Vermeers en

Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. 18 tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de E17 vertraag je 50 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Een half uur op de A12 tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Op de E34 een half uur tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E313 23 minuten erbij tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E19 10 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Brusselse Buitenring 19 minuten tussen Vilvoorde, Koningslo en Jette. Op de Binnenring 13 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarme. En 12 minuten tussen Anderlecht en Groot-Bijgaarde-Dansaarlaan. Richting Brussel op de E40 ook nog 11 minuten erbij tussen Ternat en Groot-Bijgaarde. De Kok en de Koning. Pitstop.

0: Ja, tonight we're gonna party, maar wel pas als de zon weg is en als de temperatuur hopelijk... Na dat onweer eigenlijk, kijk er naar uit.
1: Oh ja.
0: Laat het maar komen.
1: Dansen in de regen, daar heb ik nu zin in.
0: 10 graden eraf, dank u wel. Het is 4:08. Luister naar De Kok en De Koning. Je weekend is begonnen met De Kok en De Koning, maar het is wel een beetje een speciale dag.
2: De Kok en De Koning.
1: Pitstop. Ja, we zijn al bezig vanaf 1:00. We delen hier in Vilvoorde buiten in onze Airstreamer nummerplaathouders aan mensen die een tijdslot hebben gereserveerd. Het is een komen en gaan van allemaal enthousiaste mensen. Het is zo plezant om al die

0: blije mensen te zien. Al die mensen die een hart voor Joe hebben. Ze blijven hier allemaal wat hangen. Ze nemen een ijsje, ze eten een frietje. Er staat hier een frietkot. En ze genieten daar allemaal van. Ze nemen een bakje mee of ze nemen een ijsje mee voor de weg terug. Het is fantastisch.
1: Het zijn frietjes van Bossuet. En we hebben wel degelijk, want mensen vragen zich dat af, voor ze frietjes zijn beginnen bakken op hun frietkot, ook een nummerplaathouder van Joe bevestigd. Ja, die gaat niet zomaar ongemerkt terug naar huis kunnen rijden. Het is echt fantastisch. Ook om jullie auto's te zien trouwens. Daarnet een hele mooie cabrio gezien. Er zijn hier al taxis gepasseerd. Er zijn hier al campers gepasseerd. De brandweer reed hier daarnet voorbij, maar die moesten dringend ergens zijn. Die komen misschien nog terug straks.
0: Ja.
1: Kan zijn.
0: Ja.
1: En als je wil langskomen, ach, kom maar af. We gaan niet moeilijk doen. Medialaan 1, Vilvoorde, daar staan we. Of misschien ben je wel onderweg naar Tieltwingen of sta je daar te wachten op een zekere Stijn Smets, onze reporter vandaag. Stijn, waar ben jij?
2: As we speak rijd ik het Klaverblad van Lummen op. Dus ik ben onderweg naar Tieltwingen.
1: Okay.
2: Maar we gaan er natuurlijk ietsje later arriveren, aangezien we echt ontzettend veel file gehad. Ik raad alle mensen die naar of door Antwerpen moeten aan om een overlevingspakket of een tent of een
1: te pakken. Antwerpen is verschrikkelijk.
0: Ja, er waren mensen daarnet die een koelbox mee hadden in de wagen. Ik dacht, wauw, zo voorzienig met hapjes daarin, drankjes. Die konden een hele dag in de file staan.
1: Je kunt het maar beter gezellig maken. Stijn, je bent onderweg naar Tieltwingen. Daar ga je opnieuw nummerplaathouders uitdelen. Het is ook de moeite om die daar te komen afhalen op de parking van het Gouden Kruispunt aan de Swiss Sense. Die winkel. Daar gaat Stijn zich straks opstellen. Je gaat hem herkennen aan Stijn Smetsen van TMF.
0: Ja.
1: En zijn Joe-vlag. Je wil zo'n nummerplaathouder gaan halen, want er staat een code op waarmee je kan registreren. En daar kan je een jaar lang gratis tanken of laden aan overhouden. Dat geven we voor 7 uur nog weg. Je bent daar straks ook wat te laat in Wommelgem aangekomen. Was daar nog iemand, Stijn?
2: De blijde intrede van Sinterklaas, ken je die in Antwerpen?
1: Ja, dat is redelijk druk.
0: Is het echt?
2: Het waren
0: zoveel volk.
1: We hebben de beelden al gezien, daar was pokkenveel volk. Heb jij nog iets over van die nummerplaathouders?
2: Mijn eeuwig respect voor alle mensen, alle Joe-luisteraars die daar, want die waren natuurlijk wel op tijd en die hebben een uur in de warmte staan wachten om dat stuk plastic van €1,20 in ontvangst te nemen. Maar kijk, ze hebben gewacht, ze waren heel vriendelijk, het was er heel plezant. En over mooie auto's gesproken, er was ook iemand met een prachtige Mercedes Classic Car. Dus op dat soort auto's zullen wij ook rondrijden de komende maanden en jaren.
1: Je neemt vanaf nu Joe overal mee naartoe en dat is eigenlijk het enige wat wij van je vragen. Je kan ons effectief op je auto hangen als je vandaag nog aan zo'n nummerplaathouder geraakt. Maar je kan ons ook de hele zomer lang overal mee naartoe nemen. Wij zitten zelf op Paradise Beach in de Westende vanaf 9 juli. Kan je ijsjes komen likken en verkoeling komen zoeken en genieten van onze mooie muziek. Maar waar je ook naartoe gaat in de wereld, vergeet Joe niet. We hebben een app en daarin zijn we er altijd voor jou. Dus over kwartier, 20 minuten, Gouden Kruispunt, zoiets. Stijn?
2: Ja, om 16:45 gaan we er aankomen en dan vertrekken we opnieuw om 16:55.
1: Oké, 16:45, dan is Stijn er.
0: Dus.
1: Ja, je kan tot die tijd, gaat een beetje shoppen in die winkels, dat zien ze graag komen.

0: Carnaval de Paris voor iedereen die je daar deze zomer gaat zoeken. Want er gaan ook heel wat mensen op citytrip. Waar ga jij naartoe? Waar neem je Joe mee naartoe? Laat het ons vooral even weten. Waar Joe naartoe gaat, zelf, dat zei ik daarnet al.
1: Ja, vanaf 9 juli kan je ons vinden op het strand van Westende. Joe Paradise Beach. Daar moet je zijn voor heerlijke bubble waffles. En om onze collega's natuurlijk aan het werk te zien ook. Kenneth Stevens, die zal presenteren tussen 7 en 10 in de vakantie. Dat zal nog niet van aan zee zijn, dat is nog een beetje te vroeg.
0: We zijn open van 10 tot 10 daar elke
1: dag. Ja, Heidi en Anne Paulussen, die zullen telkens presenteren tussen 10 en 1. Daarna van 1 tot 4 Jan Bosman. Anne van Elzen neemt ons blok over van 4 tot 7. En Stijn Smets, die vinden we op zijn vertrouwde plek tussen 7 en 10
0: aan zee. De legend, dan kan je hem live meemaken, dat wil je echt wel gezien hebben. We staan op het strand van Westende. Je vindt ons daar vlak naast de surfclub, dat zijn onze buren. In de duinen, met een prachtig uitzicht over de zee, met lekker eten, lekker drinken. Maar vooral ook met hele goede muziek. We hebben ook heel wat grote gasten kunnen strikken dit jaar. We zijn heel trots op die affiche. Op 9 juli, dat is onze opening. Dat is dus over, ja, laten we zeggen, een dikke week. Dan word je daar verwacht op het strand van Westende voor een gratis optreden om 8 uur van Milk Inc. Reggie en Linda hebben er superveel zin in. Op 11 juli, de Vlaamse feestdag, dan draait Sven Nornelis ten dans met zijn eigen 80s party. Op 17 juli, dan ben ik er voor Vlaanderen Zingt. Ik ga niet te veel zelf zingen, maar ik ga wel zorgen dat jullie meezingen. Dat is naar het schijnt echt de bom, Vlaanderen Zingt. Dus kom vooral af. En dan hebben we nog twee superstraffe namen.
1: Ja, op 24 juli komt de zomer herself Belle Perez optreden bij ons op Joe Paradise Beach. En op 8 augustus, last but not least, Aaron Blommaert.
0: Ja, de optredens zijn altijd om 8 uur en het is gewoon op het strand van Westende.
1: Helemaal gratis.
0: Ja, ik heb daar in de buurt een appartementje en ik kan eigenlijk zeggen, als je het niet vindt, volg het volk. Dat is echt, waar iedereen naartoe gaat, daar is te doen. Het is totaal gratis en we zien jou daar heel graag verschijnen. Want ja, die liefde voor Joe die we vandaag voelen, die willen we daar ook heel graag terug voelen.
2: De ketelaren voor de Bruinen.
3: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising!
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Goku, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zei jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg, iemand een tom gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
6: -15% op alles? Er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van -15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
7: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Amai, dat is internet.

0: Shake It Off. Ja, ook dat zou ik doen in een ruimte die voorzien is van airco, liefst.
1: De kok en de koning. Pitstop.
0: Rani en ik zijn, hadden het lumineuze idee. Het is een beetje een uit de hand gelopen grap. Maar om vandaag nummerplaathouders van Joe op auto's te schroeven. Alleen te laten schroeven, want we zijn dat uiteraard niet zelf aan het doen. Dank u aan het fantastische team dat daarmee bezig is. We staan voor onze eigen deur in de Medialaan in Vilvoorde. We staan ook overal in Vlaanderen, want Stijn is onderweg naar het Gouden Kruispunt in Tieltwingen. Waar je over een dik kwartier aan de Swisscents je eigen nummerplaathouder kan gaan afhalen. Je kan daar ook een jaar gratis tanken aan overhouden. En hier is het een komen en gaan van plezante mensen met propere auto's. Sta je bij een propere auto aan?
2: Absoluut, dat is een propere auto. Hallo, wie ben jij?
3: Ik ben Jos, Jos Mafranks.
2: Dag Jos, van waar kom jij?
3: Wij komen uit Melsbroek.
2: Ja, je hebt een propere auto. Ben je nog net naar de carwash geweest?
3: Nee, maar ik kuis die in alle dagen. Nee, dat is niet waar.
2: Amai, ik zou anders zeggen, wat een freak ben jij. Ben je blij met je wagen? Waar ga je naartoe deze zomer?
3: Wij gaan aan het zeetje.
2: Ja.
3: En wij gaan speciaal naar Westende.
2: Is het echt speciaal omdat wij daar staan?
3: Nee, we zitten in Nieuwpoort, maar we komen naar Westende.
2: Ah, super. Zeg, en je hebt ook een cameravrouw bij. Wie is dat?
3: Ja, dat is mijn echtgenote. Tuurlijk, ja.
2: Ja, zij zorgt voor de sociale media van Jos. Hè?
3: Onder andere.
0: Jos is een influencer, volgens mij. Influencer van kuisproducten voor auto's.
2: Ja, dus jij neemt Joe mee naar de zee deze zomer. We zijn daar heel blij mee. Dankjewel dat je bent langsgekomen, dat je de hitte trotseert. We gaan dat belonen met een vakantieplaatje. Wat wil je heel graag horen?
3: Dat van Willy Sommers. Hè. Ik vind dat een prachtig liedje. Dus,
2: Toch niet als een leeuw in een kooi, nu?
3: Nee, laat de zon in mijn hart.
2: Voilà, goed, laat de zon in je hart. Dankjewel, Jos en cameravrouw. Ja. Fijne zomer. Dankjewel om langs te komen. En geniet verder van Joe.
0: Kunnen we met de hele pitstop hier samen met alle auto's Polonaise doen? Ja. Dat is toch wel een klein beetje. Voor alle mensen in de file.
1: Dit is Joe Summer. Good times. Great music.

0: weet niet wat dat met die Rod Stewart is, maar elke keer als ze die draaien, dan de crowd goes wild in de Joe. Er zijn zoveel luisteraars.
1: Ja, ja, vooral Isolde, hè,
0: die zot staan.
1: Ja, ja.
0: Ja, maar ze is niet alleen. Ja,
1: het is nog niet warm genoeg dan.
0: Als jij ook een plaatje wil aanvragen, het kan. Het is onze laatste uitzenddag van De Kok en de Koning voor dit seizoen. We komen gewoon terug in augustus.
1: Ja, ja.
0: Allee, we hebben toch niks anders van de baas gehoord. Heb jij het telefoon gekregen?
1: Nee, nog niet. Nee. Maar ja, de gebuisden onder de studenten, die hebben ook nog geen telefoon gekregen.
0: Nee, het is dat, ons rapport moet misschien nog komen.
1: Dus wat niet is, kan nog komen.
0: We gaan ervan uit. Maar als je ons wil meenemen op vakantie, dan mag je ook laten weten naar waar. En dan mag je daar een plaat bij aanvragen. Doe dat even in de Joe-app. En zoals je weet, of misschien gehoord hebt daar straks, nodigen we ook alle vaste vrienden van deze show nog eens uit. Zometeen gaat ons rare reizenbureau... Oh, ja. Doe jij even, Rani.
1: Rare reizenbureau?
0: Weer open. Dank u. Thomas Everiks die staat in de koelte van de nieuwsredactie. Wat gebeurt er, Thomas?
2: Goedemiddag. We staan voor een heet weekend en dus verwacht de kust tot 150.000 dagjes toeristen per dag. Dat is trouwens nu al te merken onderweg. Zo dadelijk geeft Rani je mee waar je hoe lang stilstaat. En de NMS legt ook extra treinen in. Meer hitte-updates in ons nieuws van 5. In Venezuela is de dodentol intussen opgelopen tot 589. Na de twee aardbevingen daar. Dat is meer dan een verdubbeling. 3000 andere raakt al gewond. Volgens experten kan het aantal dodelijke slachtoffers nog oplopen tot 10.000. En vooruitblikken op het tennistoernooi van Wimbledon dat maandag start. De tegenstanders van onze mannelijke landgenoten zijn bekend. Alexander Bloks die neemt het op tegen de nummer 3 van de wereld. Alexander Zverev, de Duitser, is dat. Raphaël Collignon die tennist tegen de Fransman Arthur Fils. En ook Zizou Berg treft een Fransman Hugo Humbert. Vanmiddag veel zon en warm, temperaturen tussen de 35 en 40 graden met vanavond dus kans op onweer. Morgen opnieuw veel zon, na de middag opnieuw kans op een onweersbui, 38 graden dan. Zondag koelt het af, nog 30 graden, ook kans op wat regen. En vanaf maandag koeler en meer kans op regen.
1: Ja, Xander die laat ons weten dat hij op weg is naar de garnaalfeesten in Oost-Duinkerke. Wordt dat niet heel snel slecht, zo? Een vers garnaaltje?
0: Moet.
1: Ja, hè?
0: Dat was een collega die vanuit het gebouw even wat aandacht vroeg van mij.
1: Ah, ja, oké. Okay.
0: Wordt echt heel snel slecht, denk ik, maar daarmee moet je die gewoon snel opeten.
1: Ja, klopt. In ieder geval, als jij nog vakantieplannen hebt, laat ons maar weten waar je naartoe gaat en welke plaat je wil horen bij ons. Welke plaat past daar heel goed bij. Dat maakt de rit misschien nog iets aangenamer. Ik heb nog een paar files en het zijn een paar stevige, helaas. Nog 14 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra geduld zal moeten hebben. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar gebeurde een ongeval tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je vertraagt er 1 uur en 3 minuten. 19 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent 22 minuten tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. 21 tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Brussel op de E40 door een ongeval tussen Aalst en Ternat 1 uur erbij. Richting Antwerpen op de E17 41 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 1 half uur op de A12 tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Op de E313 19 minuten tussen Massenhoven en Wommelgem. 18 tussen Hasselt-Zuid en Lummen. 14 op de E34 tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever door een ongeval. Op de Brusselse buitering vertraag je 31 minuten tussen Vilvoorde, Koningsloo en Zelk. Op de binnenring 16 tussen Anderlecht en Groot-Bijgaarde dan Saarlaan. 11 minuten tussen Groot-Bijgaarde dan Saarlaan en Jette door een ongeval. En ook 11 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarme.
3: Je weekend begint bij...

0: hoe zei je het daarnet nu weer? De zomer in hoogste eigen persoon, Belle Perez?
1: Ja, de zingende zomer eigenlijk. Ja. Hè?
0: Die komt naar ons eigen feestje,
1: ja,
0: Paradise Beach in
1: Westen.
0: 24 juli om 8 uur.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
3: Het Rare Reisbureau met Camille de Bruyne.
1: Ja, de grote vakantie loert om de hoek. Misschien is ze voor jou al begonnen. Ik weet het niet, je mag dat altijd laten weten. Zodra er een vakantie voor de deur staat, duikt onze rare reizenreporter Camille op bij de kok en de koning. Dat is vandaag niet anders. Dag Camille.
4: Hey Camille.
1: Ja, twee maanden vakantie staan er voor de deur. Veel tijd om te vullen voor ouders, grootouders. Dus je hebt een pak extra tips meegebracht voor
4: je. Ja,
1: hen,
4: dat klopt. Ik heb een paar tips mee om van de grote vakantie de allergrootste vakantie te maken. De allergrootste vakantie ter wereld.
0: O ja, ze zeggen zelfs al dat die al te groot is, de vakantie, want ze willen die eigenlijk inkorten. Ja. Dus jij wil die nog groter maken, de grote vakantie.
4: Of toch tenminste de dingen die je bezoekt deze vakantie. Want ik vind zelf echt niks fascinerender dan zo van die Amerikaanse roadside attractions. The world's largest cowboy boots bijvoorbeeld. Die staan in Texas, ik heb die gezien. Fantastisch.
0: Dat bestaat?
4: Ja, dat bestaat. Ja, die zijn 10 meter groot of zo. De grootste pekannoot ter wereld heb ik ook gezien. Ook in Texas. Heel nozel.
0: Maar je moet blijkbaar in Texas zijn voor dat soort.
1: We zien het groot daar, hè?
4: Niet helemaal. Ik heb hier ooit al eens verteld over de grootste sigaar ter wereld. Die staat in het Pijp- en Tabaksmuseum in Sint-Niklaas.
1: Ja.
4: En je hebt ook nog de grootste afwasborstel ter wereld. Die staat in Isigem. Maar ik heb ontdekt dat er nog een derde groot wereldrecord in België staat dat ik nog niet van gehoord had.
1: En dat is?
4: Dat is de grootste kruiwagen ter wereld.
0: De grootste kruiwagen. Dat is wel iets voor ons, vind ik.
1: Ja.
0: Als we dan één ding claimen, laat het dat dan zetten. Waar staat hij en hoe ziet hij eruit?
4: En wel, ik moet zeggen, ik heb er foto's van gezien. Die ziet er heel brak uit. Ik zou er niet te ver mee rijden. Maar die staat in Philippeville, in de provincie Namen. Ja. Langs de kant van de weg, zo uit elkaar te vallen. Een paar meter hoog. Maar er zijn er ieder jaar blijkbaar ook echt kruiwagenfeesten.
1: Kruiwagenfeest.
4: Ja, dat is iets anders.
1: Wat bedenken mensen toch allemaal?
4: Het zijn de Walen, ze doen het.
0: Wij doen een pitstop met nummerplaathouders.
1: Ja, dat is ook
0: waar.
1: Op de heetste dag van het jaar. Laten we hopen.
0: Zelf echt de gekste dingen. Andere grote dingen. Dus we hebben al het grote adres in
4: België. Maar ik dacht, ik ga ook eens kijken bij onze buurlanden in Nederland. En ik heb daar ook iets gevonden. Iets dat heel echt Nederlands is.
1: Klompen.
4: Klompen is meteen het juiste antwoord. Ja, zeker wel.
0: Ik ging windmolens of toe zeggen.
4: Ja, hebben ze daar zeker ook.
1: Maar
4: ze hebben
1: en klompen, ja.
4: Ze hebben daar in het dorpje Enter, beweren ze, de grootste klomp ter wereld hebben. Staat onder een afdakje, is een exemplaar van 4 meter lang, prachtig geel geschilderd.
1: Ja.
4: Ziet er heerlijk knullig uit, maar je kan er dus mee op de foto met die gigantische klomp. Wat zijn volgens jullie nog dingen die Nederlanders graag doen?
1: Lawaai maken, bitterballen eten, muisjes, zo van die...
0: Groot en blond zijn
1: met
0: ook
1: muisjes.
0: Vooral. En met van die grote tanden.
1: Grote tanden hebben, maar de grootste tanden ter wereld.
0: Sorry Hollanders, maar het is wel waar.
1: Bitterballen eten.
0: Er zitten Hollanders in onze ploeg, die weten dat.
1: Ja, bitterballen, dingen uit de muur halen.
4: Je hebt één iets nog niet gezegd en dat is fietsen.
1: Natuurlijk. Dat is een fietsland.
4: Het is niet zo funny om te zien, denk ik. Maar je hebt in Utrecht, onder het Centraal Station, de grootste fietsenstal ter wereld. 12.500 fietsen kunnen daar staan.
1: Wow.
4: Een nerd als ik gaat daar speciaal naartoe.
0: Om dat te zien.
4: Dat is toch cool? Dat staat in het wereldrecordboek.
0: Okay.
4: En in Amsterdam hebben ze trouwens in het Hoxton Hotel een bed dat zo lang is dat je er met 5 tegelijk in kan slapen. Het is niet het grootste bed ter wereld, maar toch best wel een...
1: 5 in de lengte dan? Allemaal achter elkaar dan?
4: Ja, naast elkaar.
1: Naast elkaar.
0: Dat is iets voor Ruben van Gucht.
1: Ja, dat is waar.
0: Nu we toch op die trip vertrokken zijn, we gaan zo meteen door de rest van Europa, want je had ook
1: Frankrijk.
0: Dus dat gaan we zo meteen doen. Mm-hmm. Maar we willen ook vooral even weten van jullie. Waar gaan jullie op reis deze zomer? En heb je misschien nog wat extra tips nodig van onze rare reisreporter Camille de Bruyne? Laat het nu even weten in de Joe app.
3: Deze week in Date Night. Trek een lelijke onderbroek aan. De eerste 3 dates. Of scheer je benen niet.
2: Date Night.
3: Des op date met Ros van Akker.
5: Ik ga nu niet in het midden van de markt van Mechelen gaan tongzoenen. Op de markt van Venetië. Dan zou ik het wel doen.
3: Date Night met Des Goossens en Roos van Akker. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
6: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
7: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
6: Ja, schat, ik wil wachten op de solde.
7: Allee.
8: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solde. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven.
9: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is twee maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter napretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
10: Zij de Vos.
11: Ja, Lemmes.
10: Wat gooien we straks op de barbecue?
11: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
10: Een goeie viski.
11: Of een lekkere langoustine.
10: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie. Dat is
12: De Vos Lemmes.
13: Ricci, citroen met framboos.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Nu VIP solde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
3: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
4: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
2: De kok
5: en de kok.

0: Billy Joel, Uptown Girl, op de warmste dag van het jaar. Misschien wel uit de geschiedenis. 12 minuten voor 5. Wij staan in een blinkende metalen camper vlak voor onze deur van onze perfect airco-gekoelde studio. En toch zijn wij daar niet binnen.
1: Ja.
0: Hij heeft al een paar keer gestoken. We zijn een pitstop aan het doen met de ene auto na de andere die er komt aanrijden, waar een Joel-nummerplaathouder op wordt geschroefd. Onze reporter Stijn, die is net aangekomen op het Gouden Kruispunt in Tieltwingen. Zo meteen eens kijken of daar volk is. Maar eerst trekken we wat verder op reis.
2: Het Rare Reisbureau met Camille de Bruyne.
1: Ja, die het vandaag heel groots ziet. Je had daar net al een paar tips voor Nederland, België, waar grootse dingen staan. Hoe zit het in Frankrijk?
3: Frankrijk, ik ben ooit in Frankrijk naar het grootste everzwijn ter wereld gaan kijken.
1: En leefde dat nog?
3: Nee, dat leeft niet meer. Het is een ding van 50 ton uit staal. Staat aan een tankstation langs de kant van de weg.
0: Waarom staan die dingen altijd langs de snelweg eigenlijk? Ja? In plaats van die op een mooie plek te zetten.
3: Roadside attractions, hè, toch? Nee, dus dat ding, ja, dat is fantastisch.
0: Wat weet je erover, over dat everzwijn? Gewoon
3: ik weet er niet veel over, behalve dat het echt fucking groot is.
0: Oké.
3: Okay. Nee, het staat in Sols nog iets. Sols Montclair.
0: Sols Montclair. Daar. Oké. Okay.
3: Ja. Ja, in de Franse Ardennen is dat.
0: Dat is in Frankrijk, het grootste everzwijn ter wereld.
1: En Duitsland, want daar hebben ze toch ook graag grote dingen, hè?
3: Zeker wel. Daar hebben ze zeker de grootste. Ze hebben daar de grootste koekoeksklok ter wereld. Dat is zo groot als een huis.
1: Ja.
3: Je kan gewoon rondwandelen in het mechanisme van die klok.
0: Echt?
3: Dat is heel fascinerend. Ik ben er zelf nog niet geweest, maar dat ziet er heel fascinerend uit.
0: Oké, okay. En met een heel groot koekoek dan?
3: Ja, een hele grote vogel.
0: Sorry, ik kreeg het in mijn ogen toen hij zei.
3: maar ze hebben verderop in Duitsland ook het grootste wijnvat ter wereld. En dat is 13,5 meter in diameter. Er kan 1 miljoen, of 1 miljard denk ik zelfs, liter wijn in. Het zal 1 miljoen zijn. 1 miljoen, 700.000 liter wijn.
1: Ja.
3: En wat zit er volgens jullie in het grootste wijnvat ter wereld waar 1 miljoen liter wijn in kan?
1: Ah ja, wijn.
0: Een miljoen
1: zeker?
0: Liter wijn.
3: Fout, het is een café.
1: Serieus?
3: Ja, je kan ook wijn, maar ook bier drinken, café, braadworst eten. Echt typische Duitse dingen kan je in dat grootste wijnvat ter wereld. In Bad Dürkheim staat dat trouwens.
0: Heerlijk. Hey. Ja, volg Camille ook vooral op zijn social media als je meer van dat soort onzin wil, want dat is fantastisch. Ik bedoel de onzin in de beste zin van het woord. Dan kan je ook zijn verbouwing volgen die razend interessant is. Onze luisteraars gaan ook op reis, hè?
1: Ja, inderdaad. We hebben er een berichtje uitgepikt van Barbara uit Zedelgem, die zich afvraagt, heeft Camille leuke tips voor midden Zweden?
3: Wel, ik heb eens in mijn gigantische catalogus gekeken. Ik ben zelf nog niet in midden Zweden geweest. Huh? Ik heb er ook even niks gevonden, maar in Zuid-Zweden ben ik niet. Dus je moet daar passeren.
0: Maar dan moet je wel voorbij, onderweg naar het midden. Ja, natuurlijk. Ja, het is een roadside stop alweer waarschijnlijk.
3: Ja, absoluut. En dit past ook in het thema. Het is namelijk de grootste opgezette walvis ter wereld. Ja, die staat in Göteborg.
0: Is daar ook een café in?
3: Wel.
0: Nee.
3: Er was een café in. Dus die staat opgezet in het Natuurhistorisch Museum. En vroeger was daar een café in.
1: Ja?
3: Maar ze hebben de café dus moeten sluiten, omdat er iets te vaak een koppeltje was die zei van, heb jij ooit al eens het gedaan in een opgezette walvis?
1: Oh nee.
0: De mensen zijn.
1: Nee, dat?
3: Ja, dus...
1: Maar we kunnen het dus wel nog gaan doen, zoals je daarnet zei, in een klomp. In een klomp?
3: Ja,
1: in Nederland.
3: Kan je daar doen,
0: Ik kan daar bij deze temperatuur
1: nee,
0: wel eens over
1: nadenken. Nee, en een grote koekoeksklok.
0: Met die hele grote vogel. Beste Camille, dankjewel dat je ook het hele seizoen lang bij elke vakantie ons wilde voorzien van de rare reizentips.
3: Met veel plezier.
0: En ook jou zien we graag gewoon na de grote vakantie terug, maar nu even uitblazen en genieten. En trouwens, Barbara is niet de enige die naar Zweden trekt. Ook Sadia gaat naar Zweden en die had een goed idee voor een verzoekplaatje. Jullie mogen één keer raden wat we gaan draaien.
1: Ja, Abba.

0: voor Sadia, die met de camper Sadia uit Roeselare naar de familie Koppes gaat trekken.
1: Oh, heerlijk. Trouwens.
0: Ja, die krijgen daar elke zomer al die Belgen natuurlijk.
1: Doen ze daar de groeten.
0: Over de vloer. Ja, doen veel groeten van Joe. En ja, misschien moet je toch nog proberen om een nummerplaathouder van Joe te scoren voor op die camper. Die kan je op dit moment gaan halen in Kieltwingen. De kok en de koning. Pitstop. Op het Gouden Kruispunt aan de Swiss Sense, daar, dat is een bekende winkel. Tenminste, als Stijn daar ondertussen al is aangekomen, want die mens die is met geweldige vertraging onderweg vandaag. Stijn, ben jij op je locatie en waren daar nog mensen of zijn die het allemaal in deze hete temperaturen naar betere orde afgebold?
2: Dat zijn veel vragen, ik ga erop antwoorden. Ja, ik ben op mijn locatie. Ja, er waren veel mensen, dus ja, je moet niet meer afkomen, want alle houders zijn uitgedeeld voor deze locatie. Ja, ja, absoluut. Dus het heeft geen enkele zin om nog naar de parking af te zakken, want degenen die we nog over hebben, die gaan dienen voor Maasmechelen. Maar ik heb hier wel iemand bij mij, Lize en Joni. Jullie hebben nog wel zo'n houder kunnen scoren. De vraag is alleen, gaat die houder ook naar het buitenland? Gaan jullie nog op vakantie met de auto?
3: Niet met de auto, maar wel met de camper.
2: Met de camper. En dat is wel degelijk de camper, hè?
0: Yes. Oh, maar jij herkent die.
3: De Joe-camper.
2: Dat was super grappig. Wij kwamen hier aan en zij stonden netjes bij in de rij te wachten op die prachtige nummerplaathouder die dan geschroefd zal worden op die nog prachtigere de camper, want het zijn de winnaars van de camper van Sven en Anke. Hebben jullie er al veel reisjes mee gemaakt?
4: Ja, we hebben er toch denk ik een tiental ongeveer.
2: Nu al een tiental?
4: Ja, zeker.
2: My god, en naar waar dan?
4: Eerst en vooral de kust hebben we gedaan. We hebben de Ardennen gedaan. We hebben eigenlijk het Belgische land een beetje verkend.
2: En nu gaan jullie naar het buitenland. Wat is de volgende reis?
3: Bij ons zal die naar Spanje zijn. En ook nog Nederland.
2: En dat is dan Spanje een bepaalde locatie of gewoon we trekken gewoon door?
3: Nee, Almeria.
2: Almeria. Hey, en daar gaat deze prachtige nummerplaathouder van Joe helemaal blinken. Veel plezier op reis. En hou Joe op de radio. En voorzichtig op de baan, hè. Ja. Dus ja, we zijn uitgedeeld. Dus wij gaan gewoon doorrijden naar de volgende halt. Het is heel jammer. We hebben echt wel een paar mensen moeten teleurstellen. Maar first served.
1: Ja. En waar gaan we nu naartoe, Stijn?
2: We gaan nu naar Maasmechelen. Naar Maasmechelen Village op de parking aan de ingang. Daar gaan we staan. Ik zou zeggen, als daar mensen al zijn, maak een rijtje.
0: Ja,
2: dat
0: is
2: degene die er eerst was.
0: Dat is precies wat kamperen aan de schoolpoort van vroeger. Dat is mijn schuld. Ik wil dat wel even zeggen. We hebben dat zo goed mogelijk geregeld, maar we hebben gedaan wat we konden. Ja. En we zijn een beetje overdonderd door hoeveel volk hier plots in die nummerplaathouders geïnteresseerd is. Dus alsjeblieft niet boos zijn. En we hebben ze inderdaad wat verdeeld per locatie. Daar kunnen we niks aan doen. Als je er echt geen te pakken hebt gekregen, we hebben er hier in Vilvoorde nog wel een paar. Ook heel grappig, ze zijn ook gecertificeerd. Ze passen voor Duitse nummerplaten.
1: Ja, er is hier net een Duitse wagen voorgereden.
0: Volkswagen.
1: Volkswagen.
0: We gaan zo meteen eens kijken of er echte Duitsers inzitten, maar in elk geval...
1: Dat is niet gewoest.
0: Ook zij gaan helemaal op pad met hun Joe-nummerplaathouder. Ik ben alleen benieuwd wat ze daar op Duitse autobaans van gaan denken.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
6: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Dit is jou.
0: De vrienden van De Kok en De Koning komen 1 voor 1 langs. Zometeen vertelt dokter Maggie wat je absoluut niet mag vergeten in je reisapotheek. Maar eerst het nieuws van 5, dat krijg je van Thomas Everiks.
7: Goedemiddag, en het is gebeurd. Een 4 op de thermometer. De uittocht naar de kust is begonnen en een nieuw Belgisch kampioen tijdrijden bij de vrouwen. Het is, zoals voorspeld, 40 graden geworden in Limburg. In Kleine Brogel werd het exact 40,0 graden. Dat bevestigt het KMI en weerman David de Heenouw.
8: De reden dat het in Kleine Brogel zo heet is geworden, is dat er daar zandgrond is. Dus de lucht wordt daar warmer door opwarming van de bodem. Zand wordt zeer warm. Er is ook een andere reden dat lucht vanuit de Ardennen afkomstig bij zuidelijke wind richting Kleine Brogel ook zakt en daardoor ook wat samengedrukt wordt.
7: Intussen is de temperatuur wel weer aan het zakken. En de kust maakt zich op voor een topweekend. Morgen en overmorgen verwachten ze daar per dag 150.000 dagjes toeristen. En ook de hotels zitten bijna volledig vol. En dat is nu al te merken op de weg, ziet Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
9: We zien het al enkele uren op onze camerabeelden. Zeer veel volk gaat richting kust, vooral dan op de E40 richting Oostende. Op dit moment bolt het verkeer, al kan je her en der toch wel vertraging ervaren, zeker tussen Aalter en Brugge en in het Gentse.
7: En ook de NMBS legt extra treinen in richting de kust. Vandaag al 4 heen en terug en nog eens 20 dit weekend. Het Rode Kruis voorziet dit weekend alweer extra vrijwilligers door de hitte. Op sommige festivals en evenementen gaat het zelfs over 20% extra vrijwilligers. Dat zegt Vincent Verbeke.
10: Maar toch wel een heel specifieke focus is zorgen dat we opletten als mensen bijvoorbeeld symptomen vertonen van een zonneslag of zelf een hitteslag, dat we toch snel kunnen ingrijpen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan extra ziekenwagens die we inzetten of extra materiaal om mensen te koelen.
7: Lotte Klaas is de nieuwe Belgisch kampioene tijdrijden. Sandrine Tas werd tweede en Margot van Pachtenbeke derde. Titelverdedigster Lotte Kopecky leek last te hebben van de hitte en kwam als vierde over de finish. Over een half uur kennen we de winnaar bij de mannen. Op Wimbledon kennen onze tennismannen hun tegenstanders. Alexander Bloks wacht meteen een lastige opdracht. De Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld is dat. Raphaël Collignon neemt het op tegen een Fransman, Arthur Fils. En ook Zizou Bergs krijgt een Fransman aan de overkant van het veld, Hugo Humbert. En voor wie toevallig zin zou hebben in een lekker chocolade-eitje als dat nog niet gesmolten is, intussen goed nieuws, want Milka gaat zijn paaseitjes weer beter vullen. Daar was rond Pasen wat commotie over omdat de eitjes lege holtes hadden en kopers die voelden zich wat opgelicht. De producent laat nu weten dat ze het fout hadden ingeschat, maar dat het dus opgelost wordt. Veel zon, warm ook, temperaturen tussen de 35 en dus die 40 graden. Vanavond dan plaatselijk een stevige onweersbui mogelijk. Morgen opnieuw veel zon, na de middag kans op onweer en 38 graden. Zondag koelt het dan af naar 30 graden met kans op een bui. En vanaf maandag koeler en meer kans op regen.
0: Dankjewel, Thomas. Zijn het echt de Duitsers? Je hebt met die mensen gepraat, hè?
1: Ja, het zijn eigenlijk Vlamingen die in Duitsland wonen. Maar die zijn dus nu speciaal van Duitsland gekomen.
0: Nou, meer
1: om

0: Op de E34 gebeurde een ongeval tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Vertraag je 27 minuten. Op de E313 25 tussen Hasselt-Zuid en Lummen. Op de Brusselse Buitenring 29 minuten. Op de Buitenring tussen Grimbergen en Jette. Op de Binnenring 11 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarme. Richting Franse grens op de E17 een kwartier tussen de Pinte en Deinze. Richting Gent op de E40 een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Ternat.
1: Dit was de week van...
0: puffen en zweten, want een absoluut hitterecord.
2: Ja, ongelooflijk.
1: Maar gelukkig ook van...
2: zoveel mensen die zo goed voor elkaar hebben gezorgd. En het mooiste voorbeeld kregen we gisteren van een luisteraar toegestuurd. De brandweer van Gent, die de kindjes van de sportbasisschool Heusden-Destelbergen gaan natspuiten is.
0: Ja, ze mogen hier ook eens langskomen.
2: Ja, ze mogen hier... ja, maar pas op voor alles materiaal.
1: Maar nu is het eindelijk zover. Many hours later.
3: And so it begins.
4: And now the moment we've all been waiting for.
1: Weekend begint bij...

0: Ja, wij gaan voorlopig nog niet lieven. Wij blijven gewoon waar we zijn, in onze caravan. Voor het DPG Mediagebouw in Vilvoorde, Medialaan 1. Je mag gerust langskomen. Het is ook fijn om al die vertrouwde gezichten van fijne luisteraars terug te zien. We schroeven nummerplaathouders op auto's. Op dit moment is het eigenlijk redelijk kalm, want iedereen was goed op tijd. Dus kom maar af als je er nog bij wil. Wat we ook doen, Rani, is al onze vaste vrienden opnieuw uitnodigen. We zijn met Begijn begonnen daar straks.
1: Ja, die had een vogelbingo mee. Je moet maar kijken op joe.be als je binnenkort op reis vertrekt met de wagen. Dan kunnen de kindjes vogels spotten, of jijzelf natuurlijk ook. Ja. Onderweg of als je ter plekke bent.
0: Ja, dat is plezant om de camping te doen of zo met de kinderen.
1: Absoluut,
0: dan zijn ze
1: heerlijke bezig.
0: Een half uur bezig met iets. We hebben ook al een lijstje met roadmovies gemaakt die je al dan niet onderweg kan bekijken. Of ook op je bestemming met Jan Verheijen. En we hebben een heerlijke van op afstand van onze Elise, want die staat in haar keuken, in haar restaurant.
1: Af te zien, te smelten.
0: Oh, we hebben heerlijke wafels van bananenbrooddeeg gekregen.
1: Ja, heel lekker.
0: Keil dat gewoon in het wafelijzer en dan heb je voor onderweg ook een snack.
1: Ja, het recept staat op joe.be.
0: En als je dan onderweg bent en het gaat helemaal mis, dan is er gelukkig nog altijd...
1: Natuurlijk gebeuren dat je op vakantie ziek wordt of dat je onderweg je misselijk voelt. Er kan altijd iets gebeuren en daar moet je goed op voorbereid zijn. En ja, natuurlijk, wie kan er ons beter voorbereiden op zo'n trip dan onze eigen dokter Maggie. Dag Maggie, wat is een goede basis voor onze reisapotheek?
2: Ja, eerst en vooral, je hebt reisapotheek, maar je moet ook je normale medicatie, je pillen, whatever dat je neemt eigenlijk in het gewone leven, ook meenemen en liefst in je handbagage en liefst een beetje meer. Want als je ergens vast zit, dan gaat dat mis. Ja. Dan hebben we natuurlijk de klassieke ontstekingsremmers, wat ontsmettingsmiddel, pleisters, blarenpleisters en zalf tegen insectenbeten. Dan kunnen we ook nog denken aan maag- en darmklachten. Dan hebben we zo Primperan, Imodium, Motilium soms. Koortswerende medicatie, natuurlijk altijd goed. Ja. Paracetamol, desnoods ibuprofen. Maar paracetamol is eigenlijk het veiligste. En dus het is ook belangrijk om te zien waar ga ik naartoe. En wat, om dit dan een keer op te zoeken... wat moet ik naar het land mee doen?
0: Ja, belangrijk voor mensen die nu zoiets hebben van wow, wacht, ik kan niet volgen. We zetten dit lijstje zo meteen online op joe.be. Dus als je je eigen reisapotheek er eens wil naastleggen. Dus de basis en je eigen medicatie niet vergeten. Mm-hmm. Maar inderdaad, het hangt een beetje af van waar je naartoe gaat.
1: Ja, misschien. Er zijn veel luisteraars die ons laten weten, Maggie, dat ze naar warme landen trekken. Wat neem je best mee naar echt een warme, misschien exotische bestemming?
2: Ja, behalve de gepaste kleding is natuurlijk zonnecrème onontbeerlijk. Met een goede beschermingsfactor. 50 voor volwassenen, 100 voor kindjes liefst. Dan insectenwerende spray. Dat kan je preventief doen, want er zijn toch ook nogal wat beesten in warme landen. En zelf tegen insectenbeten of ook eventueel tegen lichte brandwonden.
0: Voor als je verbrandt van de zon?
2: Of ja,
0: voor,
2: ja, als je in slaap valt in een zwembad op.
0: Dat je daar een zalfje voor hebt.
2: Op een langbad.
0: Ja, niet.
2: Dan eventueel ook zalf of druppels door de uitdroging. Dat kan fysiologisch term zijn, maar dat kan ook iets ontstekentwerend zijn. Dan medicatie, zoals van de week gezegd. Maar ook tekentang, een pincet en een schaartje. En ontsmettende zalf is ook altijd... een aanrading.
1: Ja. Je had het daarnet over die insectenwerende middelen, maar als je naar zo'n heel verre bestemming gaat, moet je wel een heel straf product meenemen. Hè?
2: Ja,
1: die muggen daar zijn geen gewone.
2: Nee. Dus daar moet je aan je apotheker zeggen waar je naartoe gaat en die zal dan wel schrijven dat hier misschien echt met een kanon op
0: een... Ja. Een stevige date.
2: Ja, date.
0: Ja, doen ze dat nog? Date?
2: Dan doen we nog altijd date. Ja. Maar het is niet wat we daar allemaal
1: doen. Nee, het is geen date.
0: Maar dat is dus, en dan gaan we naar de insecten en de warmte en de tropische sferen. Maar we hebben daar net ook een skitrip weggegeven aan een hele blije jury. Ja. Wat moet die meenemen naar haar koude bestemming?
2: Daar is niet alleen medicatie, maar ook beschermende kleding natuurlijk tegen die heel koude temperaturen. Kousen en handschoenen die daartegen kunnen. Eventueel thermisch deken en goede sporttassen. Thermisch ondergoed, dat laat ik in het midden. Dan hangt er vanaf wat je daar gaat doen. En ook vettige zonnecrème, want in de bergen hebben we natuurlijk ook zon. En vettig, omdat als daar water in zit, dan kan dat bevriezen op je huid en branden. Dus bijvoorbeeld een cold cream is best gekend.
0: Okay. Oh, dat wilde niet.
2: Dan ook lippenbalsem, hydraterende oogdruppels en neusdruppels. Want ik heb daar nog nooit in de bergen gezeten, maar het schijnt dat dat uitdroogt hun neus, die ogen.
1: Ah, ja, ja, ja, ja,
0: dat is wel echt standaard. Als we met vrienden op skivakantie gaan, iedereen heeft een neusspray bij, maar die oogdruppels vind ik een goeie. Daar heb ik nog nooit aan gedacht. Wat als je van het sportieve type bent en, zo, en een actieve sportvakantie doet, dokter?
2: Ja, daar is het belangrijk dat je verband meeneemt, eventueel een drukverband, hechtstrips, voor als je een wonden hebt, ontsmettingsmiddel, blarenpleisters weer, bloedstelpende watten, eventueel, maar ook je basismedicijnen. Maar wat belangrijk is, als je dat die eigenlijk best, ook als je naar de bergen gaat, ergens in je jas in een binnenzak zitten. Want als die zo heel in de kou zijn, dan zijn die medicatie niet meer...
0: Ah, dat mag niet bevriezen, medicatie.
2: Nee, dat moet best
1: op
2: je lichaam zitten, omdat dat de grootste warmtebron is op dat moment.
1: Ah, ja, ja, ja. Mocht je naar een all-in hotel gaan, wat sommige luisteraars ook wel van plan zijn, wat neem je dan best nog mee, behalve een handdoekje?
2: Dat is tricky natuurlijk, maar die all-in hotels, ja, maar het is altijd ook als je naar een ander land gaat, daar zijn andere kruiden, andere bereidingswijzen. Voorzichtig zijn, niet alles gelijk proeven. En zien hoe dat uw lichaam ermee omgaat, uw maag, uw darmen, dat zult daarop weten. De eerste nacht weet dat al. En dus ja, niet te veel voedsel bij elkaar nemen dat je nog niet kent. Imodium, Primperan en zakjes ORS. Dat is als je heel zware diarree krijgt, dat je mineralen kunt aanvullen. Ja. Dat is altijd handig.
0: Amai, goed. Ik heb hier al, want je weet, Rani, ik ben altijd op alles voorzien. Ja, ik heb zelfs nu een reisapotheek in mijn rugzak zitten. Ja. Maar ik heb veel dingen gehoord waar ik van denk...
1: Die zitten er nog niet.
0: Helemaal mee. Dit lijstje zetten we zo meteen al op joe.be, maar je hebt vast nog aanvullingen. Of misschien vragen ook over je eigen reisapotheek. Dokter Maggie, ga je het nog 5 minuutjes uithouden daar bij de airco?
2: Ja,
0: Dokter Maggie heeft mijn airco-toestel aangeslagen. Ja. Maar dus 5 minuutjes kan
2: dat
0: nog wel...
2: Dat stond hier, hè?
0: Dat is goed. 5 minuutjes kan nog blijven. Mocht je nog vragen voor jouw reisapotheek of specifiek voor je bestemming hebben, laat maar komen in die Joe-app.
3: Dit is Joe, de kok en de koning.

0: Ja, we love you. Machtig prachtig om jullie allemaal te ontmoeten vandaag. Mocht je hier niet geraken, ook geen enkel probleem hoor. We delen nummerplaathouders uit aan de Medialaan in Vilvoorde. De kom gerust nog af, we hebben er nog wel een paar over. Nu we zo wat van onze eerste schrik gekomen zijn. En straks staat Stijn nog aan Maasmechelen Village. Om hoe laat hij daar precies aankomt, dat vind je op onze socials en op joe.be terug. Of als je gewoon naar de radio luistert, dan vertellen we het hier ook. We geven vandaag 1 jaar gratis tanken of laden weg. Alleen aan mensen die zo'n nummerplaathouder hebben en zich dan ook geregistreerd hebben, dus ja. Je wil er één.
1: Dokter Magie.
2: Het is nog altijd bij ons. We gaan haar heel snel laten gaan, want het is hier bloedheet.
0: Oh, het is om te smelten.
2: Magie, je hebt daarnet al een paar dingen opgelijst om mee te nemen op vakantie. Wat moet er zeker in de reisapotheek? Stel, we rijden naar onze vakantiebestemming op een hete dag zoals vandaag. Welke geneesmiddelen laten we dan best niet achter in de auto?
3: Wel, alle geneesmiddelen zijn eigenlijk maar geschikt om te bewaren in de oorspronkelijke vorm en kwaliteit van 15 tot 25 graden. Dus eigenlijk nemen ze best mee in een koeltas.
0: Gezondheid.
3: Dank u. Want bijvoorbeeld insuline, dat moet altijd in een koeltas zijn.
2: Ja.
3: Dus best een koeltas zo'n beetje installeren. Ja. Dat een beetje isoleert en dat niet te warm wordt in die...
0: Dus als je nu een frigobox meeneemt voor de sandwichjes voor onderweg, steek daar de medicatie op bij.
3: Dat is gevaarlijk, je moet dat ook buiten het bereik van kinderen. Dat is in je frigobox, wat niet van
0: Nee, dat is waar. Ja, dat moet je inderdaad wel voor oppassen. En ook niet onder die 15 graden, want dan heb je weer wat je daarnet zei. Te koud is ook niet goed. We hebben heel wat vragen van luisteraars gekregen. Ja, er was er onder andere eentje van Jurgen, die zegt, moet ik voor de kinderen in die reisapotheek nog iets speciaal extra meenemen? Ja, je hebt al heel veel opgezomd dat ook voor de kinderen kan dienen.
3: Dat hangt er vanaf hoe klein dat ze zijn, als het minder dan een jaar is natuurlijk. Want dan is dat bijvoorbeeld in siroopjes in plaats van in...
0: Juist, die kan geen paracetamol geven, dan moet je nu of een siroop of
3: ouders zo. Ouders weten toch wel hun kinderen een beetje gebruiken.
0: Ja, maar vergeet het ook vooral niet.
2: Er zijn mensen die zeggen, als je bijvoorbeeld naar landen als Egypte gaat, dan kan je beter medicatie van daar nemen, bijvoorbeeld als je buikloop hebt, in plaats van Imodium of zo van hier, want die van hier is niet straf genoeg voor daar.
0: Klopt dat?
2: Maar je zei daarnet iets interessants.
3: Dat weet ik niet, maar ik vind altijd beter van medicatie mee te nemen.
2: Ja.
3: En zeker de bijsluiter die je kent,
2: dan kan je die niet lezen.
0: In een
3: land waar dat je dan niet kunt lezen wat dat is.
2: Klopt.
3: En dat je dan eigenlijk niet weet wat dat gaat innemen.
2: Ja, dat is waar.
0: Mensen sturen hier heel de lijsten van landen door, maar jij had eigenlijk nog een goede tip. We kunnen moeilijk voor iedereen elk apart land behandelen.
3: Ik zat ook niet weten voor alle landen, maar je vindt alle informatie op de website Reisapotheek Belgium.
0: Reisapotheek
3: en dan
0: Belgium.
3: Kan je gewoon alfabetisch je land zetten waar dat je naartoe gaat. En daar gelang het seizoen wisselt dat het. En uw huisapotheker, die doen ook, hebben ook eigenlijk de meeste van hen, kunnen uw lijstje overlopen of nog iets aanvullen.
2: Ja. En vergeet zeker je eigen medicatie niet mee te nemen als je die neemt.
3: Dat mogen we nog iets zeggen.
0: En wat echt wel tegen alles helpt, is gewoon goede muziek van Joe. Dus vergeet ook vooral de app niet te downloaden en ons overal mee naartoe te nemen. De hele lijst van wat Maggie net gezegd heeft, vind je op joe.be. Maggie de Blok, dankjewel om dit seizoen onze dokter te zijn.
3: Dankjewel.
0: Wij zijn zo blij om je elke week te hebben mogen ontvangen. En geniet van deze zomer met de kleinkindjes.
3: Dat was met veel plezier.
2: Ja,
0: geniet van de
2: vakantie,
0: eerste knuffels.
4: Maggie. Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
5: Ladies and gentlemen,
6: David Bowie.
4: David Bowie Forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
7: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
4: David Bowie Forever.
7: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
4: so. David Bowie Forever. Morgen vanaf 12 uur exclusief bij Joe Gold. Good
8: times. Great music. Joe Gold. Op donderdag 9 juli open Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
9: Hey, wij zijn Milk Inc. En op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
10: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
11: Music is my medicine.
8: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach, dit is Joe. De Harlem Globetrotters komen terug met hun 100 Year Tour. Op 4 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Verwacht spectaculaire dunks, bliksemsnelle passes en vooral veel humor. Harlem Globetrotters 100 Year Tour. Op 4 oktober in Antwerpen. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Joe.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dat?
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
11: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
4: De kok en de kok.

0: Sailor. Vicky zegt, we zijn onderweg naar jullie. Hopelijk halen we het nog. Zet frietjes en een ijsje aan de kant voor ons.
1: Ja,
0: dat gaat ja, als het voor 7 uur is, dan lukt het echt allemaal. En we hebben ook nog wat nummerplaathouders. Voor 7 uur loten we daar 1 iemand uit. Een onschuldige hand, ik weet niet van wie die dan gaat moeten
1: ja, we
0: zijn.
1: Zullen ja. die waarschijnlijk hier moeten zoeken
0: kind,
1: onder de mensen die...
0: Kapen van iemand.
1: Voilà, die op bezoek komen.
0: 1 iemand wint als slot van het eerste seizoen De Kok en de Koning. 1 jaar gratis tanken of laden, afhankelijk van wat voor auto je hebt. En er is ook nog die dikke vette pot van 1000 ja. euro in de 15 seconden quiz.
1: Ah, ik hoop dat die vragen er deftig uitkomen.
0: Amai, ja, ik weet het. Wij gaan heel goed slapen, denk ik. Dat is voor zometeen ook nog wat fijne verzoekplaten. En uiteraard nog wat vrienden van deze show die langskomen. Maar eerst, 6:03. Wat gebeurt er verder in de wereld, Thomas?
2: Goedenavond. Limburg heeft de 40 graden aangetikt. 40,0 om precies te zijn in Kleine Brogel. Dat komt door die zandige ondergrond daar. Daardoor warmt de lucht sneller op. Het is daarmee het warmste punt vandaag in ons land. Het is niet de warmste dag ooit bij ons. Op 25 juli 2019 haalden we 41,8 graden in Begijnendijk in de provincie Vlaams-Brabant is dat. Dit weekend zullen elke dag 150.000 dagjes toeristen afkoeling zoeken aan de kust. Met volle hotels en volle wegen nu al. Het is druk op de autosnelwegen richting het Zeetje. Je kan ook kiezen voor de trein. Vandaag en dit weekend rijden er 24 extra treinen van en naar de kust. En Lotte Klaas is de nieuwe Belgisch kampioen tijdrijden. Titelverdedigster Lotte Kopecky leek last te hebben van de hitte. Zij kwam pas als 4e over de streep. Wie Remco Evenepoel opvolgt bij de mannen, dat weten we ja, tussen dit en een paar minuten en natuurlijk in ons nieuws van 6. Nog altijd warm en zonnig ook, temperatuur tot 40 graden. Vanavond kan er plaatselijk een stevige onweersbui vallen. Morgen opnieuw veel zon, na de middag kans op onweer en 38 graden. En zondag koelt het dan af naar 30 graden, kans op een bui ook. Vanaf maandag koeler en meer kans op regen.
0: Het zijn toch allemaal leugens, hè, dat nieuws?
1: Mm-hmm.
0: Dat kan toch niet, het warmste punt van Vlaanderen is toch niet in Limburg?
1: Ja, dat ligt toch, hier op de parking
0: letterlijk
1: in
0: Letterlijk waar wij staan, manneke zegt.
1: Oh, la la la la. 11 files op onze snelwegen, maar het zijn er een paar pittige. Richting Brussel op de E40 staat helaas de langste file, Ocharme, voor mensen die van die uit die richting naar ons komen. Tussen Erpenmeren en Ternat staat 1 uur en 12 minuten, een file van 1 uur en 12 minuten liever. Op de Antwerpse ring richting Nederland 38 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 19 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West in de richting van Gent. 35 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan. Richting Antwerpen op de E17. 37 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E313 31 minuten trager tussen Hasselt-Zuid en Lummen. Een half uur op de E34 tussen Melsele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12 12 minuten tussen Wilrijk-Vallaar en Antwerpen-Zuid. Op de Brusselse buitenring 26 minuten tussen Grimbergen en Jette. Richting Gent op de E40 gebeurde een ongeval tussen Aalter en Nevelen. Daar vertraag je 16 minuten. En ook 14 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Ternat.
3: Je weekend begint bij...

0: Wij glijden en glibberen verder naar het weekend. Het is echt niet te doen.
1: Nee, het is niet te doen.
0: Volkles suavemente. Ja, de show sluit natuurlijk niet als wij op vakantie
1: nee,
0: gaan.
1: Nee. Dan begint het feest nog maar in Westende.
0: Volgende week Fijne Radio nog vanuit de gekoelde studio in Vilvoorde. En op 9 juli dan gaat Joe Paradise Beach open in Westende. Wie is er volgende week dan op de radio eigenlijk? Als wij op de radio moeten zijn, normaal gezien.
1: Volgende week is het Anne van Elzen,
0: yes,
1: denk ik. Anne van Elzen. 4 en 7.
0: Ja, Stijn Smets, die is s'avonds ook gewoon op post. Maar nu nog onderweg naar Maasmechelen Village. Morgen heb je in de namiddag, volgende week liever heb je in de namiddag Jan Bosman. In de voormiddag Heidi en Anne Paulissen. En Kennen Stevens, die ga je in de ochtend horen. Dus als je nog moet werken en zo, dan zijn wij er ook gewoon altijd. Mm-hmm. En dan is er Joe Paradise Beach. Voor mensen die dat niet kennen, Rani, wat is dat eigenlijk?
1: Oh, dat is een heel fijne plek op het strand van Westende. Waar je ijsjes kan komen eten. De beste ijsjes. Het is eigenlijk het grootste ijssalon van de Belgische kust.
0: Nee, op het strand. Ja, op het strand.
1: Ja, op het strand. Ik was nog niet klaar. Punt. Op het strand. Je kan daar ook bubbelwaffels komen eten. Je kan cannoli komen eten. Ik weet nu, sedert commentaar van een Italiaan, dat het 1 cannolo is en 2 cannoli. Kan je komen nuttigen bij een koffie in de voormiddag. Ja. En dan in de namiddag kan je komen voor ijsjes. Er zijn ook collega's die van daar uit en optredens aan de kust.
0: En we beginnen eraan op 9 juli met The One The Only. Milking, 9 juli, 8 uur. Dat moest al lang in je agenda staan. Als er nog niet in staat, zorg dat je er bent. Het is gratis, het is op het strand. Je gaat goed kunnen zien. We hebben ons podium heel schoon opgesteld dit jaar. Je gaat Reggie en Linda in actie kunnen zien zoals nooit tevoren. Op 11 juli heb je een 80s party met Sven Ornelis. Op 17 juli doen we Vlaanderen Zingt. Op 24 juli dan is staan. Bella Perez, of zoals Rani altijd zegt, de zomer zelf.
1: Ja, de zingende zomer, ons bellen, de allerliefste.
0: En 8 augustus, dan mag Aaron Blommaert heel ons bod afsluiten. Elke keer om 8 uur zijn die optredens en het is altijd gratis. Je vindt ons helemaal aan het uiteinde van de dijk van Westende richting Nieuwpoort bij de Surfclub. En je wil dat echt niet missen. En tot die tijd kan je, als je ons echt graag van dichtbij wil zien, nog naar hier komen tot 7 uur.
1: Het is echt de moeite om naar hier te komen. Alle mensen die dat gedaan hebben, die sturen zo trotse foto's van hun nummerplatenhouder en die zeggen, we gaan jullie met trots meenemen op vakantie en dat voelt heel erg fijn. Ze nuttigen ook allemaal frietjes van Bossuet.
0: Ja.
1: Die staan hier met een heus frietkraam. Je kan hier een ijsje eten, je kan water drinken en andere Joe-luisteraars leren kennen.
0: Meer dan in Vilvoorde, daar staan wij.
2: Vanavond bij VTM zorgt Anna voor een schokkende seizoensfinale van Familie. En bij VTM 2 vecht Russell Crowe in de arena voor leven en vrijheid in Gladiator. Vanavond bij VTM en VTM 2. Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
3: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
2: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: Knaldi! Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
5: De kok en de kok.

0: Roxanne, 6:15. Je luistert naar de allerlaatste De Kok en de Koning van seizoen 1.
1: De Kok en de Koning.
2: Pitstop.
0: En dat vieren we door jullie allemaal te ontvangen hier aan de Medialaan in Vilvoorde. Er zijn ijsjes en frietjes inderdaad. We schroeven hier nummerplaathouders op auto's. Stijn is onderweg naar zijn laatste stop waar hij ook nummerplaathouders uitdeelt. Dat is Maasmechelen Village. Daar zal hij op de parking staan. We laten straks weten waar exact, maar dat zal iets over 6 zijn. Dus als je daar aan het wachten bent of onderweg bent, hij is een beetje te laat. Mega veel file, zoals je wellicht zelf ook al gemerkt hebt.
2: Ja, je kon ook laten weten al van bij Heidi en Karel vanmiddag waar je naartoe gaat deze zomer, waar je Joe mee zal naartoe nemen. En je kon een plaatje aanvragen waarvan je dacht, oh, dat is een perfect plaatje voor daar. En je kan dat trouwens nog altijd doen.
0: Tuurlijk,
2: en Didier uit Anzegem, die stuurde dit door.
3: Hallo, Tom en Rani. Zien wij dit jaar naar Zeeland vertrekken op vakantie, hadden we graag Zoete Landen van Plof gehoord. Alvast bedankt en goede vakantie aan iedereen.

0: Twee supersterren, David Bowie en Tina Turner, tonight. Er is weinig zo satisfying als de ene na de andere auto van onze parking te zien rijden. Met op zijn poep. In deze auto staat de radio op Joe.
1: Heerlijk.
0: We gaan daar straks nog een mooie prijs voor mogen uitdelen. Eén iemand krijgt een jaar gratis tanken of laden. Maar dat is niet het enige hoor.
2: Straks bij de Kok en de Koning.
1: Ja, we mochten daarnet ook al van Sunweb de ultieme verfrissing weggeven.
0: Oh, sneeuw.
1: Een skivakantie voor twee personen, voor 5 dagen. Maar we hebben natuurlijk nog die duivelse 15 seconden quiz. Waar de pot maar niet leeg geraakt. Er zit nu al 1000 euro in de pot. 1000 euro om te gaan spenderen in de Aldi. Dat is verschrikkelijk veel. Het enige wat jij daarvoor moet doen is 5 juiste antwoorden geven in 15 seconden. En nu nog even 15 seconden doorsturen via de Joe-app. Veel succes!
0: Als die er niet uitgaat vandaag, dan starten wij in augustus heel mooi met onze 15 seconden quiz. Veel succes! Nu 15 seconden sturen voor die 1000 euro. Wij duimen voor jou.
3: Dit is Joe,
2: de Kok en de Koning.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Het is zo rauw. Rustig zeg, het is warm voor iedereen. Zometeen, voor de laatste keer dit seizoen, de snelste en spannendste radioquiz van heel Vlaanderen voor een recordbedrag van 1000 euro. Maar eerst even naar Thomas voor het andere nieuws. Het is 6 uur.
3: Goedenavond. We hebben de 40 graden aangetikt. En mogelijk overlijden door de hitte. En Alex Zegaert volgt Remco Evenepoel op als Belgisch kampioen tijdrijden. Limburg heeft de 40 graden gehaald. In Kleine Brogel werd het exact 40,0 graden. Dat bevestigt weerman David de Henau van het KMI.
4: De reden dat het in Kleine Brogel zo heet is geworden, is dat er daar zandgrond is. Dus de lucht wordt daar warmer door opwarming van de bodem. Zand wordt zeer warm. Het is ook een andere reden dat lucht vanuit de Ardennen afkomstig bij zuidelijke wind richting Kleine Brogel ook zakt en daardoor ook wat samengedrukt wordt.
3: Intussen is de temperatuur wel weer aan het zakken. In Zonnebeke in West-Vlaanderen is mogelijk een eerste hittedode gevallen. Een man van 50 is daar overleden. Hij was courgettes aan het oogsten toen hij onwel werd. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren. Alle hulp kwam te laat. Er is een onderzoek geopend en een autopsie moet nu de precieze doodsoorzaak achterhalen. De kust maakt zich op voor een topweekend. Morgen en overmorgen verwachten ze daar per dag 150.000 dagjes toeristen. En ook de hotels zitten bijna volledig vol. En dat is ook nu al te merken op de weg, dat zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
5: Er is heel veel volk onderweg op die E40 naar Oostende. En in die drukte is natuurlijk een ongeval snel gebeurd. We hopen dat het niet zo is, maar als er nu gebotst wordt, ja, dan vrezen we toch wel voor fikse file. Maar een goede raad, moet je de weg op, en dat geldt voor het hele weekend nog, neem bij deze hitte zeker voldoende water mee in je voertuig.
3: En ook de NMBS legt extra treinen in richting de kust. Vandaag al 4 heen en terug en nog eens 20 op zaterdag en zondag. Door de hitte is ook het water van de Middellandse Zee extreem warm. Op sommige plaatsen is het 7 graden warmer dan normaal eind juni. Voor de kust van Italië is bijvoorbeeld 28 graden gemeten. Dat lijkt aangenaam, maar daardoor koelt de aarde minder af en zijn er meer hittegolven en extreme regenbuien. En niet alleen dieren in de zee, niet alle dieren in de zee, zo is het, die kunnen overleven in warmer zeewater. Restaurantketen Lunch Garden wil uitbreiden, dat heeft het zelf gezegd, na positieve cijfers dit jaar. En dat is toch opvallend, want Lunch Garden maakte 1,5 jaar geleden nog een doorstart nadat het failliet ging. 42 van de 62 vestigingen werden behouden en de helft van de werknemers werd op straat gezet. En Alex Zegaert is de nieuwe Belgisch kampioen tijdrijden bij de mannen. Tim Welles werd tweede, Vlad van Mechelen derde. Bij de vrouwen kroonde Lotte Klaas zich verrassend tot nieuwe kampioene. Sandrine Tas werd tweede, Margot van Pachtenbeke derde. Titelverdedigster Lotte Kopecky leek last te hebben van de hitte. Ze kwam als vierde over de finish. Het blijft nog even drukkend warm. Temperaturen tot of rond 35 graden. Vanavond kans op onweer. Het koelt vannacht ook amper af. En morgen dan opnieuw warm tot 38 graden. Veel zon ook. Zondag koelt het af. Nog 30 graden en kans op een bui. En vanaf maandag koelt het nog verder af.
6: 11 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat nu op de E313 in de richting van Antwerpen. Tussen Massenhoven en Wommelgem vertraag je 42 minuten. Ook 20 minuten tussen Hasselt-Zuid en Lummen. Op de E34 een kwartier tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. 10 minuten tussen Oelegem en Ranst. 13 op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland 28 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 23 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent, een kwartier tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. 12 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Brussel, op de E40 nog 24 minuten tussen Erpenmeren en Groot-Bijgaarden. En op de Brusselse buitenring 17 minuten tussen Grimbergen en Jetten.
0: pitstop.

0: Ja, ook bij Gala waren op het einde de woorden op na-na-na, na-na-na, maar bij deze temperatuur vergeven we hen dat echt fantastisch gemakkelijk. Rani, ja. We hebben dit, ik heb het net eens uitgerekt, ik denk een keer of 200 gedaan.
1: Ja, zotte.
0: Voor de laatste keer dit seizoen ben je er klaar voor?
1: Ja, ik hoop echt. Ik hoop dat ik geen last heb van de warmte. Wacht, ga even.
0: Je hebt letterlijk vier ventilators.
1: I know.
0: En een airco.
1: Dus my brain is melting.
0: Het is vooral de kandidaat in kwestie. Hopen dat die ergens cool zit. Zeker. En geconcentreerd. We gaan eens kijken wie er uit al die inzendingen gekomen is.
2: 15 seconden quiz.
1: Met Hanne uit Geel. Dag Hanne.
0: Hey Hanne.
3: Hallo.
1: Hoe gaat het?
3: Veel te warm, hè.
1: Veel te warm, ja. Wat heb je gedaan op deze hete dag vandaag?
3: Met de dochter in de zetel gezeten en tv gekeken.
1: Oh.
0: Oh, dat is zoveel beter dan wat wij gedaan hebben
1: vandaag. Ja, maar dan niet onder een dekentje, mag ik hopen.
3: Nee, nog juist niet.
0: Ja.
1: En heb je naar een kerstfilm gekeken om extra koud te krijgen? Of naar wat heb je gekeken?
3: Naar Bluey op Disney Plus.
0: Ah, Bluey. Ja, Bluey. Dat is wel een dingetje.
1: Ja,
0: daar moeten wij samen eens naar kijken.
1: Bluey, ja.
0: Beste Hanne, je klinkt een klein beetje nerveus. Ben je zenuwachtig voor deze quiz?
3: Ja, want er staat wel veel op het spel, hè.
0: 1000 euro.
1: Ja, voilà.
0: Die je mag gaan opdoen.
1: Dat is uiteindelijk maar 1 euro, maar 3 nulletjes achter, hè.
0: Dat is waar.
1: Als je dat wat minder nerveus kan maken.
0: Wat zou je er als eerste mee kopen in een Aldi met die 1000 euro?
3: Water en
0: ijsjes, ja. Oké, beste Hanne. We gaan ons best doen, we gaan onverbiddelijk zijn, we gaan dezelfde regels toepassen als bij iedereen. Je krijgt 15 seconden. Je krijgt 5 vragen. De antwoorden moeten juist zijn en binnen zijn voor de gong. Het einde van de quiz. Inluid. En die gong is onverbiddelijk. Ja. Ofwel wordt die 1000 euro van jou, ofwel gaat die 1000 euro met ons mee naar... Augustus, ik sta hier met zweetpolletjes echt. Oh, niet te doen. Oké. Beste Hanne, duw die telefoon tegen je oor. Laat je door niks of niemand afleiden. Hier komt je eerste vraag.
1: Zo rood als een...

0: rood als een... Ja, hoe lang duurt deze quiz?
1: 15 seconden.
0: Hoeveel is 2 x 500?
1: 1000.
0: Kan een pinguïn vliegen?
2: Nee. De gom, een pinguïn kan niet vliegen. Die greep zo lang weg.
0: Hoe zijn we?
2: Sorry, dat was een kleine uitbarsting van Rani, maar... Dat heeft niet mogen zijn. Hanna. De kreeft.
1: Ja. De standen
0: zeiden
1: altijd zelf, elke zomer.
0: Oh, een tomaat hadden we ook goed gerekend. Maar...
2: Het was je zo gegund, lieve Hanna. We hebben wel mogen kennismaken samen op de radio. Je was onze laatste kandidaat voor de 15 seconden quiz van dit seizoen. Dat is ook een soort eertitel die je mag draaien. Dragen liever.
0: Ja.
2: Rani moet even bekomen. Ze heeft haar hand op pijn gedaan, denk ik.
0: Beetje de hart geslagen.
2: Dat wil wel zeggen dat wij goed nieuws hebben voor iedereen die terug naar ons luistert op 17 augustus.
0: Mm-hmm.
2: Want dan...
0: starten wij de 15 seconden quiz met 1100 euro.
2: Nee, 50.
0: Ah, 50.
2: Ja, 50.

0: Dolly Parton, 9 to 5. We zijn er nog altijd niet goed van. Allee, Hanne toch zo rood als een kreeft. Ja.
1: Oh.
0: Ja, die zit daar nu zo rood als een kreeft. Van
1: ja, ja, die zit nu te vloeken in alle talen.
0: Pascal stuurt €1100. Dat is pas de 18e augustus, Rani. Ja, je weet het niet.
1: Ja, dat is waar.
0: Kan ook 50 zijn als er gewonnen wordt. 17 augustus dan terugluisteren. Dan spelen we gewoon verder met de 15 seconden quiz. Erik stuurt in de Joe-app dat hij een trotse houder van een Joe-plaathouder is. En Stef is nieuw in onze app. Heeft hij net geïnstalleerd omdat hij vindt dat wij zo positief klinken op de radio en dat wij gezellige mensen zijn.
1: Fantastisch, super, dankjewel.
0: Welgekomen, Stef. Wij spreaden de love van Joe vandaag in de vorm van nummerplaathouders hier aan de Medialaan in Vilvoorde. Hebben we er echt al honderden op auto's geschroefd vandaag. Al die mensen maken kans op een jaar gratis tanken of laden. Maar we spreaden de love niet alleen. De kok
1: en de koning. Pitstop. Ja, we hebben ook reporters on the road. Vanmorgen was dat Anne van Elzen. Die is onder meer naar Drongen en Torhout geweest. En ook Stijn hebben wij de weg opgestuurd. En die, die is...
0: Die is begonnen in... Stijn, waar ben je weer begonnen?
2: Sint-Niklaas.
1: Dan Wommelgem.
0: Ja, daar was hij nog
1: en
0: op
1: En nu in Maasmechelen Village. Ja.
0: En nu ben je eigenlijk in Maasmechelen aangekomen.
2: Ja,
0: jongen.
2: Maar we zijn hier eigenlijk maar een kwartier later dan oorspronkelijk gepland.
1: Oh,
2: dus
1: goed.
2: Die hopeloze achterstand hebben we ingehaald. En ik heb hier ook zo'n trotse houder van een houder. Maar het is een houdster in dit geval. Met wie spreek ik?
3: Christel,
2: van waar ben je?
3: Van Dulsen.
2: Tilsen, ja, zo kennen we dat. Hè. Je mag in Limburg zelfs kapotte gloeilampen weggeven. Heel Limburg wordt nog gemobiliseerd om iets te komen oppikken.
1: Dat heb jij gezegd,
2: maar het is goed, hè? Dat is het Limburg-gevoel, daar houden we van.
0: We spreaden love. Ik zei net, we spreaden love, Stijn.
2: Zeg, Christel, gaat de nummerplaat nog mee naar het buitenland? Ga je op vakantie?
3: Wij gaan een aantal dagen naar Londen, maar we gaan met de trein. Dus ik denk niet dat hij mee naar het buitenland gaat.
2: Oké, maar je kan wel Joe gewoon meenemen in de trein, op de app bijvoorbeeld.
3: Ja, dat doen we wel.
2: Ben je een trouwe luisteraar van Joe?
3: Elke dag in de auto.
2: Oké, goed. Dus dan past die perfect op je auto, want er staat op, in deze auto staat de radio op Joe. Het is een mooi grijsblauw exemplaar, dus die gaat daar perfect op passen. Veel plezier ermee en voorzichtig op de baan, hè. Dus ja, wij staan hier aan Maasmechelen Village.
0: Ja.
2: Dat is een gigantisch spel. Dus de vraag is natuurlijk, de mensen moeten ons wel kunnen vinden. Wij staan aan een van de twee inritten van de parking aan de Zetellaan. Daar staat een grote...
0: Zetellaan.
2: De Zetellaan, daar staan wij. Want ja, waar moeten we gaan staan? Dat is hier zo gigantisch groot.
0: Ja.
2: En de ene zegt, ja, aan de ingang, maar hier zijn gewoon 15 ingangen. Dus we hebben het gemakkelijk gehouden. Gewoon aan de ingang van de parking, aan de Zetellaan. Daar staan wij met een grote blauwe Joe-vlag en een grote kartonnen doos. Met de overschot van wat er nog overblijft.
0: Ja.
2: En dat is niet zo heel veel meer.
0: Ja.
2: Maar goed, kom af.
0: Stijn.
2: En maak kans op zo'n jaartje gratis tanken of laden.
0: Het is je allerlaatste kans. Je kan nog naar de Medialaan in Vilvoorde rijden. Je moet dat echt wel nu dan doen. Zeker als je een reservatie hebt voor nog tussen nu en 7 uur. Zorg dat je hier op tijd bent. Want vlak voor 7 uur, dan geven we dat jaar gratis tanken weg. Tegen dan moet je geregistreerd zijn met je nummerplaathouder. Als je er een gaan afhalen bent vandaag bij Stijn of bij Anne, scan dan zeker de code en jij moet zelf registreren. Mensen die in de Medialaan langskomen zijn geregistreerd, daar zorgen wij voor. Als je bij
2: gedaan?
0: Anne of Stijn bent geweest... Nee, het is nog niet gedaan.
2: Sorry.
1: We horen nu Stijn.
0: Ik ging nog vragen. Die wilt naar huis, jongen. Ik ging nog vragen.
2: Ja.
0: Hoe lang blijf je nog in Maasmechelen, Stijn? Maar ik denk niet lang niet meer als ik het zo
2: hoor. Nee,
0: tot
2: half... Je zal niet heel plezant hier. We blijven tot half zeven staan.
0: Okay.
2: Of tot half zeven. Strikt.
0: Half zeven Maasmechelen. Of iets voor zeven hier in de Medialaan. Zeg Stijn.
2: Is het nu wel gedaan?
0: Het is gedaan. De kok en de koning.

0: je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
1: 30 ideeën voor pastaschotels
0: in Libelle Lekker naar
1: de 5 beste beleggingen van het moment
0: in Trends of naar
1: Belgische politiek achter de schermen
0: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: De ketelaren voor de Bruinen! Geweldige goal!
3: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising!
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Kanku, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
3: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app. Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
5: Wilt jij met mij een meloen delen?
6: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
7: Brico, Brico City
8: en Brico Planet
7: zijn nu zondag open.
8: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
7: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
10: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
9: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
10: Ja, blijf gaan.
9: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Krijg nu bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, nog 5 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
13: Info en voorwaarden op carglass.be.

0: Ja, als ze dat ooit tegen je zeggen, je bent big in Japan, dat is niet meteen als compliment bedoeld.
1: Nee.
0: Nee, terwijl big zijn in Japan is toch wel een
1: zwaar, maar ja.
0: Tof ding.
1: De meeste mensen zijn daar toch niet zo groot, denk ik.
0: Ik zou er wel voor tekenen. Enfin, dames en heren, we staan hier nog een half uurtje voor onze eigen deur in de lodenhitte, maar we hebben dat met zoveel plezier al gedaan.
1: Ja,
0: er komen heel veel felicitaties en bedankingen binnen en zo.
1: Heel
0: dat
1: leuk.
0: Is helemaal wederzijds. Het is gewoon leuk dat jullie er waren.
1: Absoluut.
0: Dit seizoen, we sluiten over een half uurtje af. We doen dat door nog 1 jaar gratis tanken of laden weg te geven aan één iemand die vandaag hier bij ons of bij een van onze reporters een nummerplaathouder van Joe is komen halen. Wij zijn er niet in geslaagd om 1000 euro weg te geven.
1: Oh, jammer hè.
0: Maar dat doen we dan 17 augustus.
1: Ja,
0: we hebben
1: hopelijk
0: al een skireis weggegeven. En we hebben ook al onze vaste vrienden van de show ontvangen.
1: Eentje nog niet.
0: Eentje nog niet. En dat is misschien wel de beste zendeleste.
2: Ja.
1: Met Ronnie Mossuze.
0: Ja. We zeggen vrienden van de show, maar het is eigenlijk familie van de show.
3: Oh, ja, dat is waar.
1: Ja, wel,
0: Elmo, update. Want je kleinkind is ondertussen hoeveel dagen? 20?
3: 18 of 19 dagen. Ik ben de leeftijd kwijt eigenlijk.
0: Nu al?
1: Het is al gebeurd.
3: Dat is wel heel rap. Snel. 19 dagen denk ik, ja.
0: En zoals, heeft hij niet te veel last van de hitte?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee,
1: ah,
3: hij doet het goed. Hij past zich goed aan de aardse omgeving.
1: Maar
3: ja, het is een kind van deze tijd, dus die kan al om met de klimaatverandering en zo. Die is er al mee bezig. Zo slim is mijn klein.
1: Wow,
0: ja, dat is wel
1: het is
0: die
1: het allerslimste, Ronnie. Het allerslimste kleinkind ter wereld.
3: Dank u.
1: Ja, we weten al een beetje, Ronnie, waar onze luisteraars op vakantie gaan. Ze hebben dat al de hele dag doorgestuurd. Ze mochten plaatjes aanvragen. Maar waar gaan onze BV's op vakantie?
0: Ja, dat heb jij uitgezocht, hè?
3: Ik heb dat uitgezocht, ja. En ik moet eerlijk zeggen, natuurlijk is dat een beetje privé. Als een BV op vakantie gaat, dat is eigenlijk een stukje van zijn privé.
1: Als ze het delen, is het niet meer privé.
0: Nee, ik weet niet, zo, die Natalia, hoe vaak die Barbados post, dat is niet meer privé.
1: Nee.
3: Maar toch heb ik het liedje getiteld De congé privé van de BV.
0: De congé privé?
3: Ja, van de BV.
0: Van de BV.
3: Het behoort niet echt tot het takenpakket van zo'n BV.
1: Ja, oké. Nee, dat is waar.
0: Ik heb geen podium waar je op kan staan, helaas. Dus we gaan het moeten doen met de middelen.
3: We staan in een hete caravan, mag je dat even zeggen tegen de mensen? Jullie zien er ook fantastisch uit, namelijk de helft van wat jullie normaal zijn.
1: Dankjewel, hoor.
3: En Elinor zijn voor de helft gesmolten.
0: Elinor, het derde team van derde teamlid, waardoor deze uitzending mogelijk is. Als die niet zou bestaan, zouden we ook geen kok en de koning
3: zijn. Jullie zijn dus maar de helft van wat jullie normaal zijn.
0: Ja, en dat is nog altijd meer dan genoeg voor iedereen. Ronnie, dus de congé privé van de BV. We zingen mee.
3: Ik sta op de caravan.

0: Jannie Casalsis heeft er zijn vakantiehuis. En ook Céline van Oitzel en Meteor zijn er vaste klant. Allemaal gaan ze graag pauzeren in het hete
1: Griekenland.
0: Goed zo. Koppens Astrid, je kent haar vast nog wel. Houdt van glamour, veel luxe en een gebruind vel. Julie Vermeijer smeert toch her. UV weer in de lotion. Daarom vertoeven wij de divas liefste in de...
2: In de zon.
3: In de zon.
0: In welke zon?
2: Zon.
0: Ja?
2: Spaanse zon.
0: De Spaanse zon. Ja, de Spaanse zon. Hoe

0: Zweden?
1: Goed,
0: Zweden.
1: Oh, ja. De hitte heeft jullie brein nog niet aangetast. Het gaat veel beter dan anders. Lize Verrein en Astrid Zijmana worden, zoals u weet, straks mama en papa.
2: Ja.
1: Vandaar dat ze nog snel tezamen zonder stress en baby zeiken niks anders deden dan lekker leven als God in
3: Frankrijk.
1: Hoera, hoezé! Je bent weer mee met het congé privé van de BB. Piet Huizen Truit die houdt van biefstuk stroganoff. Koos voor een verre reis, doch een stressvol verlof. Hij wilde graag de rode duivels zien en steunen op 2K. Wij hopen met hem dat hij niet voor niets trok naar de
0: USA.
2: Amerika.
1: De VSA.
2: Goed, ja. De VSA,
1: niet de USA. Dat is een beetje raar.
2: Moeilijk examen.
1: Het is toch een beetje die hit, denk ik. Rani en Tom, hebben jullie geen zin?
0: Ja.
1: In een vakantieparadijsje met al in.
2: Met een zwembad.
1: Want BV Eddy van de Dinges heeft zo net publiek verklaard dat in augustus iedereen welkom is in zijn
0: Chateau Blanca.
1: Inderdaad. Hoera, hoezé, je bent weer mee met het congé privé van de BV.
2: Mijn god, wat ga ik dat missen heel de zomer lang.
0: Ja.
2: Oh, echt waar. Wil je dat niet gewoon even af en toe zo op terras komen doen bij ons thuis tijdens mijn vakantie?
1: Dus jullie gaan niet op vakantie naar een buitenland. Ik, anders had ik het kunnen toevoegen.
2: Oh, nee, toch?
1: Mijn,
2: direct.
0: Ja, direct neus.
1: Nee, dat is mijn oprechte vraag. Gaan jullie naar een buitenland?
2: Ik blijf in de zomer blijf ik altijd heel dicht bij huis. Ik vind dat niet het moment om ver op reis te gaan.
0: Okay. Ik ga iets verder dan als het hier koud is.
2: Ja, Dardennen en uitzonderlijk Oostenrijk.
1: Oké, dan komen we elkaar misschien tegen.
2: In Oostenrijk?
1: Nee, in België niet.
2: Ja, in België.
1: Of misschien ook in Tanzania, maar dat...
2: Oh! Zeg, en in augustus terug van dat, hè?
1: Ja, ik weet het.
0: Ja, want die BV's die blijven doen, hè?
1: Jullie zijn er zich van bewust dat het dan nog een hittegolf is, dat dan nog bezig is.
2: Ja, als dat tegen dan
1: kunnen
2: nog bezig
1: is. Terug binnen gaan zitten?
2: Ik ga even naar de Noordpool opreizen.
4: Dankjewel.
2: Merci, Suze. Straks dus nog die grote prijs uitdelen. En misschien nog een verzoekplaatje van jou draaien als je ergens naar op reis gaat. En je wil de bijpassende plaat, laat maar weten in de Joe-app. We zijn hier nog lang niet uitverteld en uitgezongen. Eerst naar Thomas, die heeft het laatste nieuws, want het is iets over 6:30.
5: Goedenavond. Vooruit, minister Melissa de Prater is klaar om er terug in te vliegen. Vanaf maandag start ze weer als minister van onder meer wonen, jeugd en energie. Ze was maandenlang oud door de vroeggeboorte van haar dochtertje Cécile. Ze heeft even getwijfeld, geeft ze toe. Maar ze is er nu helemaal klaar voor. Meer in ons nieuws van 7. In Zonnebeke, in West-Vlaanderen, is mogelijk een eerste hittedode gevallen. Een man van 50 is daar overleden. Hij was courgettes aan het oogsten toen hij onwel werd. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Er wordt nu een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de man. En Alex Zegaert is de nieuwe Belgisch kampioen tijdrijden. Bij de mannen, Tim Welles werd tweede, Vlad van Mechelen derde. Bij de vrouwen kroonde Lotte Klaas zich verrassend tot nieuwe kampioenen. Het blijft nog even drukkend warm. Temperaturen rond de 35 graden. Vanavond kans op onweer en het koelt vannacht amper af. Morgen opnieuw warm tot 38 graden met veel zon. En zondag nog 30 graden kans op een bui. En vanaf maandag koelt het weer af.
0: Ik ga morgen gewoon de hele dag in het water zitten, denk ik.
2: Ik heb nog nooit zo hard uitgekeken naar een maandag.
0: Ja, echt, hè? Eindelijk verkoeling.
2: Ja.
0: 7 files heb ik nog mee te geven op onze snelwegen. 7 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra nog verliest. De langste file staat op de E313 richting Antwerpen. Tussen Herentals-West en Wommelgem 1:02. Een kwartier tussen Hasselt-Zuid en Lummen. Op de E34 20 minuten tussen Oelegem en Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland 26 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 12 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Brussel op de E40. 21 minuten extra tussen Aalst en Groot-Bijgaarde. En op de E429 10 minuten tussen Bierge en Tubize.
6: Je weekend begint.

0: Ja, het is beter dat we gaan, maar
1: ik denk
0: straks
1: ook.
0: We staan hier sinds 1 uur vanmiddag. Ja. Maar het is eigenlijk zo plezant geweest.
1: Ja, het is heel leuk. Ja,
0: we zouden het niet makkelijk volgehouden hebben in deze 40 graden, want het is hier echt 40 graden.
1: Echt pakken.
0: In onze open, glimmende, prachtige Airstream trailer voor ons eigen gebouw.
1: Ja, onze Ronnie die voelde daarnet aan het plafond en dat is dus echt mega heet. Hè.
0: Jongens, toch?
1: Dus eigenlijk zitten wij als twee sardinen in een soort blik te garen.
0: In eigen nat te garen.
1: In eigen nat te garen, dat is niet zo fijn. Maar bon, we zijn er bijna,
0: We hebben het, er wordt niet door de luisteraars ons al ijsjes aangeboden. We hebben er al 3 op en het helpt niks. En er zijn frietjes.
1: Onze producer Eleanor
0: wilde graag
1: met
0: mayo
1: frietjes.
0: En ik, Eleanor, heb je zelf ook al iets gegeten eigenlijk? Ja, misschien is dit ook een goed moment om te zeggen dat er achter wat we hier vandaag gedaan hebben, maar eigenlijk ook achter een jaar lang de Kok en de Koning maken, fantastische mensen zitten die we vooral heel erg willen bedanken.
1: Onze regelprinses.
0: Ja, en met Eleanor op kop natuurlijk, zonder haar. Als zij niet komt, komen wij ook niet.
1: Nee,
0: zo simpel
1: klopt.
0: Is het eigenlijk. Het enige wat wij dus nog moeten doen is nog heel veel fijne muziek draaien tussen nu en 7 uur. Als jij een idee hebt, een plaat die misschien te maken heeft met jouw vakantie, laat maar weten, dan fixen we dat even. En we gaan straks 1 jaar gratis tanken of laden weggeven. In deze tijden een felbegeerde prijs. Misschien de leukste die we hebben weggegeven van veel leuke prijzen.
1: Absoluut,
0: dit jaar.
1: Ja.
0: Als je een nummerplaathouder hebt opgehaald bij Ann of bij Stijn, in de loop van de dag, scan de code die daarop staat en vul je geheime code die je hebt gekregen, die plakt erop. Vul die in op onze website, registreer je, want anders maak je geen kans. Als je in Vilvoorde bij ons bent geweest, heb je automatisch een registratie. Dat hebben we hier bij de ingang voor je geregeld. Daar gaan we straks werk van maken. Maar nu eerst frietjes.
2: Deze week in Date Night. Trek een lelijke onderbroek aan, de eerste 3 dates. Of scheer je benen niet.
3: Date Night.
2: Tess op date met Roos van Akker.
4: Ik ga nu niet in het midden van de markt van Mechelen gaan tongzoenen. Op de markt van Venetië, dan zou ik het wel.
2: Date Night met Tess Goossens en Roos van Akker. Luister in je favoriete podcast app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
5: Serieus? Jij toch niet?
6: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
7: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
8: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
9: Deze radiospot is voor u.
10: Ja.
9: Gij die al jaren slecht slaapt op een matras met de zachtheid van gewapend beton.
10: Of de stevigheid van een natte pistolet.
9: Jij denkt, dat is normaal?
10: Ja, wel, dat is niet normaal.
9: Nee, het is goed geweest.
10: Genoeg afgezien.
9: Gedaan zeg.
10: Klaar.
9: Het is bedtijd nu.
11: Tijd voor een sleeplife bed.
12: Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleeplife. Sleeplife. Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
13: Auto 5.
14: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
13: Auto 5.
15: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
16: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
17: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
18: En ook uw budgetvakantiepech?
17: Wat?
18: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
17: Oh nee?
18: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
15: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
18: Europassistance wordt binnenkort Radeon.

0: Ja, een dream was het zeker. En fever hebben we eigenlijk ook wel gehad vandaag. Amai. Denk ik, als je ons nu zou meten. Nog een kwartiertje en dan longt voor onze vakantie. Anne Paulussen is er om jullie gezelschap te houden de rest van deze vrijdagavond. Het weekend is begonnen, vrienden.
1: Ja, ja.
0: Zoals als het geen vakantie is, potverdorie.
1: Inderdaad. Ja. Nu moeten wij nog iemand gelukkig maken, toch?
0: Dat gaat gebeuren. Vlak voor 7 uur gaat er nog 1 jaar gratis tanken of laden de deur uit. Voor iedereen die vandaag van onze nummerplaathouder heeft gekregen. En dat zijn ondertussen echt veel, veel mensen. En zeg dat allemaal met die ene begonnen is die ik gekregen had van de Nederlandse collega's.
1: Ja, ja.
0: En, ja, wat zo'n klein beetje dat jaloezie toch niet kan doen.
1: Lopend vuurtje. Ja, jullie mochten ook tijdens de uitzendingen en ook al bij Heidi en Karel verzoekplaatjes insturen via de Joe-app. Waar ga je naartoe en wat wil je daarbij horen? Dat was eigenlijk de vraag die we jou gesteld hebben. En dit was het antwoord van Sven.
2: Sinds 3 jaar ben ik samen met mijn vriendin Sylvia. Zij is Braziliaans, woont hier alleen in België met haar kindjes. En we gaan nu voor de tweede keer, haar familie in Brazilië gaan bezoeken. Maar dit jaar is speciaal, want mijn kinderen gaan voor de eerste keer mee naar daar. De eerste keer dat ze mijn schoonfamilie gaan leren kennen ook. Ze zijn de taal niet machtig, maar sweat. Alles loopt wel los. Lekker eten, lekker drinken, genieten op het strand met een cocktail. Zalig gewoon. Ik had graag om nu al in de stemming te komen voor mijn reisje. Maskenade aangevraagd.

0: Casey en de Sunshine Band, want dat hadden we nog niet genoeg gehad vandaag, Sunshine. Nee hoor.
1: Ze valt hier nu op ons voet in de zon.
0: Give it up. Ja, we staan hier ook al sinds 1 uur vanmiddag. We hebben ze eigenlijk helemaal rondom ons te zien draaien. We staan voor ons eigen gebouw in de Medialaan in Vilvoorde. Binnen is het lekker fris, maar hier buiten was er nog iets veel mooiers, namelijk liefde van luisteraars en mooie auto's. Veel mooie auto's.
1: Zeer veel mooie auto's. Veel gezelligheid, samenhorigheid. Hier onder de tentjes zijn er frietjes gesnoept, ijsjes gesnoept en banden gesmeed voor de rest van hun leven.
0: Voor het leven, ja, dat mogen we wel echt hopen. Het is allemaal de schuld van een iets wat uit de hand gelopen grap die ook meteen het einde van dit eerste seizoen De Kok en de Koning is.
2: De Kok en de Koning. Pitstop.
0: De pitstop. Wij hebben de hele dag lang nummerplaathouders op auto's geschroefd. Allee, onze collega's hebben dat gedaan, wij hebben dat niet zelf
1: gedaan. Dankjewel trouwens.
0: Merci collega's, chapeau. Ze zijn aan hun laatste nummerplaten
1: bezig. Die nu met een kletsnatte t-shirt daar de laatste aan het opschroeven
0: zijn. Wel verdiend, we hebben elkaar allemaal goed geswanjeerd. Er is heel veel ijs en zo uitgewisseld. En we hebben goed voor elkaar gezorgd. Ook merci aan iedereen die hier achter de schermen aan heeft meegewerkt. Maar ook merci aan Anne en Stijn, die als reporters het hele land zijn doorgereden. Die je trouwens ook deze zomer heel veel op de radio gaat horen. Anne en Stijn. En die hebben ook nummerplaathouders uitgedeeld. Het zijn er, ja, we gaan het exacte cijfer gaan we nu nog niet weten, maar vele, vele honderden.
1: Ja, we zijn denk ik helemaal uitverkocht, hè?
0: Dat wil zeggen, Rani, dat er op dit moment ook echt vele honderden auto's zijn waarop hangt in deze auto staat de radio op Joe.
1: Ja, geweldig.
0: Crazy, hè? Alleen die van jou nog niet. Moeten we straks nog fixen.
1: Juist, ja, dus, ja. Gaat, ik mag dat zeker niet vergeten.
0: Jij gaat thuis staan en zo. Achu.
1: Oh nee, ben ik dat niet vergeten. Met mijn ontploft.
0: Ik denk dat ons mannen hier er nog wel eentje aan kunnen. Ja. Maar we hadden beloofd dat we dat feestje nog verder uit de hand gingen doen lopen. We hebben eerder deze week wat telefoontjes gekregen en gedaan. En uiteindelijk hebben wij 1 jaar gratis... bellen, ging ik zeggen. 1 jaar gratis. Elke keer de koning. 1 jaar gratis tanken
1: laden.
0: Of laden. Ja. Het is al een lange warme dag geweest. 1 jaar gratis tanken of laden te pakken gekregen. Dat gaan we nu weggeven aan één iemand die de computer er zal uitloten. 1 iemand die ofwel een nummerplaathouder is gaan halen bij onze reporters en zich geregistreerd heeft.
1: Mm-hmm.
0: Ofwel iemand die hier in Vilvoorde gepasseerd is. Iedereen die hier vandaag gepasseerd is, iedereen die een afspraak had, zit mee in die pot. Die vele honderden mensen die hebben nu hopelijk hun telefoon dicht bij de hand. Het zou zo lullig zijn als die nu niet
1: opmaken. Oh, nee, dat willen we niet.
0: Oké, ik ga op de knop duwen van de computer en dan gebeurt het. Gaan we bellen, Rani?
1: Okay. Zeker.
0: Ga jij het woord voeren? Jij voert het woord.
1: Is goed, ja.
0: Oké. En start.
3: Hallo, met Davy.
1: Dag Davy, de kok en de koning hier.
3: Ja.
1: Hallo,
3: Dag,
1: heb
3: Tom,
1: jij toevallig vandaag een nummerplaathouder opgepikt hier of daar?
3: Ja, ik heb dat in Torrelt gedaan, bij Anne van Alzen.
0: Hangt die nummerplaathouder al op je auto, Davy?
3: Nee, ik ga dat
0: Doen. Ja, dan gaat iemand anders moeten bellen. Nee, dan zal ik voor een andere keer zijn. Bedankt, Davy. Dag, hè. Nee, allee, dat komt nog wel in orde dan, hopelijk.
1: Ja, je mag altijd bewijs doorsturen via de Joe-app als het eindelijk gebeurd is.
0: Ik denk dat je dat wel gaat willen. Ja, je gaat hem erop willen hangen, Davy.
1: Ik denk het wel. Ja, misschien gaan we eerst even vragen, waar heb je vakantieplannen?
3: Ja, in september gaan we op cruise.
1: Ah, naar waar?
0: Oeh.
3: We starten in Marseille en dan doen we Spanje, Italië en Portugal aan.
0: Oh, zeg,
1: dat klinkt
0: maar. Die mensen
1: heerlijk.
0: Hebben al alles. Zullen we toch niemand anders bellen?
1: Ja,
0: we
1: moeten toch iemand anders bellen.
0: Allee, David, het was fijn kennis maken. Ja, tot een volgende keer, hè, David. Merci voor het luisteren.
1: Davy, doe jij veel kilometers? Ja. Doe jij veel kilometers met de wagen?
3: Ja, ik doe ongeveer 30.000 kilometer per jaar.
1: Oh, dan hebben wij goed nieuws voor jou, want jij wint een jaar gratis tanken of laden! Proficiat, Davy!
3: Proficiat!
0: Davy, goed gedaan met een man.
1: Schitterend.
0: En ons zo in spanning houden, die Davy.
1: Ja, ja.
0: Davy, Sloeber, blijf aan de lijn. We gaan dat helemaal fixen voor jou. Wij zijn uitgedeeld voor dit jaar. Dankjewel om te luisteren naar De Kok en de Koning.
1: Jazeker, dankjewel.
0: Veel plezier met al onze collega's in de zomer. En 17 augustus, dan zijn we er terug. Dit was De Kok en de Koning, de pitstop.
1: Fijne zomer!
0: Salut!
2: De Kok en de Koning.

0: gestart met een fantastisch avontuur.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Dit is
2: jou. Code oranje en rood met bloedhete temperaturen en vanaf nu ook code weekend met de beste dansmuziek richting jouw vrijdagavond. Het is 7 uur. Welkom. Het nieuws krijg je van Thomas Everiks.
3: Goedenavond. De hitte slaat toe in een woonzorgcentrum in Boom. Melissa de Prater is terug van weg geweest en Alex Zegaard is de nieuwe Belgisch kampioen tijdrijden. In Boom bij Antwerpen is het rampenplan geactiveerd nadat 11 bewoners van een woonzorgcentrum onwel werd door de hitte. Ondanks de genomen maatregelen, dat laat de gemeente zelf weten. Door het rampenplan te activeren komen alle hulpdiensten liever automatisch ter plaatse. De brandweer zorgde al voor extra koelingsinstallaties en bedrijven in de buurt kwamen ook al mobiele airco's brengen. Melissa de Prater start maandag opnieuw als minister. De Prater was zwanger en moest onverwacht eerder stoppen omdat er een kans was op een vroeg geboorte. Dat gebeurde ook. Haar dochtertje Cécile werd 9 weken te vroeg geboren en de Prater liep een zwangerschapsvergiftiging op.
4: Sowieso heb ik er al echt ook terug zin in. Heb ik ook wel gemerkt de voorbije weken. Ik had zo even wel wat schrik dat ik misschien mijn drive zou kwijt zijn. Als je zo zeker in de intense periode in het ziekenhuis alleen maar daarmee bezig bent, ja, dan is politiek wel echt heel ver weg. En dat dacht ik toen wel vaak van, ga ik wel nog zin hebben om er ook terug in te vliegen, want het is natuurlijk wel een job die je niet half kan doen.
3: De afgelopen maanden heeft Hans Bonte haar rol als minister overgenomen. En Alex Zegaard is de nieuwe Belgisch kampioen tijdrijden bij de mannen. Tim Welles werd tweede, Vlad van Mechelen derde. Bij de vrouwen kroonde Lotte Klaas zich verrassend tot nieuwe kampioenen. Het blijft nog even drukkend warm met temperaturen rond de 35 graden. Vanavond kans op onweer. Het koelt vannacht trouwens ook amper af. Morgen opnieuw warm tot 38 graden met veel zon. En zondag nog 30 graden en kans op een bui. Maar de zon is nooit ver weg. Met Anne Paulus in de buurt. Heel blij dat je terug bent bij Joe Livane.
2: Dankjewel Thomas. 7:02 en er zijn 5 files op onze snelwegen waar je 5 minuten verliest. We beginnen bij de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost komen er 11 minuten bij. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem, daar moet je 10 minuten bij tellen. En tussen Hasselt West en Lummen ook nog eens 10 minuten. Richting Brussel problemen op de E40 tussen Afligem en Groot-Bijgaarden, je moet daar 7 minuten bij tellen. En tot slot staat er ook nog een file op de E429 tussen Bierge en Tubize, reken daar ook nog eens 6 minuten. Bij. Als je toch nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Dit is Joe
5: met Anne Paulussen.

0: Voilà, de start van jouw vrijdagavond is meteen goed ingezet hier bij Joe met Voyage, Voyage. Ja, en ook voor mij is bij deze de aftrap gegeven voor een nieuwe start. Een nieuwe start en vooral ook een nieuw avontuur hier bij Joe. Want na 4 jaar ben ik helemaal terug en mag ik opnieuw achter de microfoon staan in de leukste radiostudio. Nu, ik moet wel echt eerlijk bekennen, de hele week heeft mijn hartslag permanent op 180 gestaan. Want ik heb zoveel zenuwen gehad voor dit moment. En ook nu is mijn hart heel erg snel aan het slaan. Maar dat is allemaal logisch. Het hoort er natuurlijk ook een beetje bij. Maar ik heb heel erg uitgekeken om weer radio te mogen maken voor de beste luisteraars die er zijn. Dus ja, als ik vanavond dus struikel over mijn woorden of net iets te snel praat of rare dingen zeg, dan weet je wel waar dat het aan ligt. Maar het allerbelangrijkste is dat ik blij ben om terug te zijn en nog blijer dat jij luistert, want we hebben een super fijne avond voor de boeg met straks de absolute apotheose van de meest happy dansplaats. Maar eerst gaan we glijden richting de 90s met Alice DJ.
1: Good times,
2: great music.
1: Dit is Joe.

Het wordt een drukke festivalzomer voor Clouseau. Binnenkort staan ze al in het OLT Rivierenhof in Deurne. Maar ook Rock Zottegem, het Rijversfestival en het Moonfestival in Zwevegem staan op hun drukke agenda. En vanavond op onze agenda, ja, natuurlijk die ontknoping van de meest happy dansplaat van het afgelopen radioseizoen. Want begin september startte Jan Bosman zijn grote zoektocht naar de meest happy dansplaat. Week na week was dat hier een bittere strijd en kozen jullie de favorieten in nogal, ja, epische muziekbattles. Ik zeg het zoals het is. Er waren de achtste finales, de kwartfinales, de halve finale. Enfin, je kan het een beetje vergelijken met het WK van de dansmuziek. En vanavond zijn we natuurlijk nog één keer goed gefocust op die finale muziekbattle. Straks rond 9:20 begin ik al een hele selectie te draaien die het niet gehaald heeft. Maar de echte winnaar, die bepaal jij nu. We hebben nog een hele leuke strijd te gaan voor die titel van meest happy dansplaat. Het gaat nog tussen deze twee iconische songs. Misschien kies jij wel voor deze gigahit uit 96. Baby, Double Vision en Knocking, ik zou dat helemaal begrijpen. Of misschien dit meesterwerk van eigen bodem. Ja, dat is goed, hè? Virtual Zone en Virtual Zone, dat zou ook zomaar kunnen. Welke song verdient dus die officiële titel van meest happy dansplaat? Open de Joe-app, breng je stem uit en straks weten we welke song we kunnen omdopen tot die ultieme winnaar. Goeie avond!

0: voel dat het de heetste avond van de week is, dat vooral. En die kan wat verfrissing gebruiken van Clean Bandit en Sarah Larsson.
1: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
2: Ladies and gentlemen,
3: David Bowie.
1: David Bowie Forever. Vier zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
4: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
1: David Bowie Forever.
4: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
1: so. David Bowie Forever. Morgen vanaf 12 uur exclusief bij Joe Gold. Good
5: times. Great music.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatke, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
6: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee, gracias, Kate.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
9: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
10: Proximus. Think possible.
11: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging. Tweede voor maar 1 euro.
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd.
13: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Min 15% op alles? Er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
5: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
6: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomer essentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.

0: Er zijn ondertussen al ontzettend veel lieve berichtjes binnengekomen over mijn nieuw avontuur hier in de Joe-app. Dank je wel daarvoor, dat is echt heel erg gewaardeerd. Het doet heel veel plezier om terug te zijn. Het is vrijdagavond, bloedheet, de hitte hangt letterlijk overal. En ik wil het toch even hebben over het feit van, ik zag onderweg naar hier op de weg heel veel rare dingen gebeuren met auto's. Ik heb het gevoel dat iedereen zoveel last heeft van de warmte, dat mensen wat minder gefocust zijn op de weg. Dus als je nu in de auto zit richting het thuisfront, blijf goed opletten en focussen. Het is heel erg belangrijk. En daarover gesproken moeten we misschien ook nog maar eens even kijken naar de verkeersproblemen. Het is bijna 7:30 en er staat op dit moment nog één file. Oké, ça va, nog één file waar je meer dan 5 minuten verliest. En die vind je terug richting Antwerpen op de E313 tussen Hasselt-West en Lummen. Daar komen 7 minuten bij. Sta je toch nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Dit is Joe
2: met Anne Paulussen.

ondertussen al 60 jaar, maar daar merk je niks van hoor, speelt op dit moment het voorprogramma van Harry Styles, alsof ze net 30 is geworden. Shania Twain and that don't impress me much. Lisa die stuurt in de Joe-app. Hey Anne, ik was deze ochtend om 10 uur al echt compleet weggesmolten bij 32 graden en het is nog altijd niet beter. Hou vol, Lisa, hou vol.

0: Al zeg ik het zelf, ondanks de hitte zit de sfeer prima hier bij Joe. En het wordt alleen maar beter, want binnen dit en twee minuten starten we aan een zeer dansbare playlist. Ja, ja, ja. Je gaat nog eens alle songs horen die de voorbije maanden het heel goed gedaan hebben in de muziekbattles van Jan Bosman. Maar het dan toch telkens niet gehaald hebben en dus ook niet kunnen strijden voor de grote titel. Nu, dat is eigenlijk helemaal niet erg, want het zijn stuk voor stuk geweldige dansplaten waar we de hele avond van gaan genieten. En als kers op de taart kan je dus nog altijd mee uitkijken naar welke song nu de titel krijgt van meest happy dansplaat. Als je de Joe app in de buurt hebt, open die dan, want de battle staat nog steeds open en het gaat tussen Virtual Zone en Double Vision. Twee iconische songs, twee songs die het eigenlijk alle twee verdienen om met goud naar huis te gaan. En als je je stem nog niet hebt uitgebracht, doe dat dan zeker. Zometeen beginnen we met Daft Punk. One more time.
1: Op donderdag 9 juli opent Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
2: Hey, wij zijn Milk Inc. En op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
3: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
4: Music is my medicine.
1: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
5: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
6: Knaldi. Nu bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi. Altijd slim.
7: Ritchie, citroen met framboos.
8: Ritchie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
10: Ritchie. Code Yellow.
11: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Amai, dat is internet.

Niet de meest happy dansplaat van het afgelopen seizoen, maar wel legendarisch Daft Punk en One More Time. En als je nu dacht om het rustig aan te doen hier, dat is verloren moeite. Want de temperatuur gaat zo meteen de hoogte in met David Guetta en Kelly Rowland, When Love Takes Over. Ik heb ook nog Blackbox en Fiocco helemaal klaarstaan om je in no time in weekendmodus te krijgen. Maar dit moet ongetwijfeld ook een belletje doen rinkelen. Ongelooflijke song, Mojo en Lady, Hear Me Tonight.

Het feestje van de vrijdagavond is duidelijk begonnen hier bij Joe. Heel erg welkom als je nu intuned. We gaan zo stilaan richting het nieuws van 8 uur om heel even uit te blazen van dit muzikaal dansfeestje en te bekomen. Even goed hydrateren als je nog in de buurt bent van de ijskast. Schenk jezelf iets lekker fris in. En ik was zo even door de berichten aan het gaan en er komen eigenlijk heel veel dingen binnen van mensen die zeggen van oh, ik mis dit eigenlijk ook nog in de lijst en dat had er misschien ook nog bij kunnen zitten. Dus ik was zo luid op aan het nadenken. Kunnen we hier misschien een plannetje smeren? Maar ik weet helemaal niet of dit mag. Dus ik weet dat ik misschien ook onder mijn voeten ga krijgen. Maar als we nu eens afspreken dat jullie toch nog verzoekjes mogen inzenden, voorstel dat ik nog ruimte heb in de playlist. Dan doen we er gewoon nog tjakka, eentje tussen. Ik vind dat eigenlijk wel een leuk idee. En dan zien we wel waar we uitkomen. Afgesproken... Allee, afgesproken. Dit is Black Box. Right on time.

0: succes! Bombeties! Grote zomerklus bij Jamma!
1: En wij klussen allemaal mee!
2: Met 20% korting, hè?
0: En op wat?
1: Op alles!
0: En wanneer?
1: Nu zondag!
0: Wie klust er allemaal mee?
1: Wij klussen allemaal mee!
3: Yeah. Hoe maakt u het?
4: Samen met Jamma!
3: Nu zondag is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik dacht van chili con carne.
5: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Dat wordt chili con serieus veel carne.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Ik ga je het komende uur volop laten meezingen met Let's Go Robin S. en Donna Summer. En eerst lokken de Venga Boys je zometeen richting de slaapkamer. Het is 8:00, goedenavond. Thomas Everiks heeft het Jo-nieuws.
9: Goedenavond. Een aanhouding in een onderzoek naar brandstichtingen in Luik. De hitte slaat toe in een woonzorgcentrum in Boom en een optreden van K3 loopt mis. Het federaal parket heeft 1 iemand aangehouden in het onderzoek naar brandstichting in een synagoge in Luik. Bij een reeks huiszoekingen gisteren werden in totaal 7 mensen opgepakt. 4 zijn alweer vrijgelaten, 1 iemand werd dus aangehouden. De 2 anderen maken deel uit van een Frans onderzoek waarover justitie in Frankrijk dus zal beslissen. In Boom is een bewoner van een woonzorgcentrum afgevoerd naar het ziekenhuis nadat hij onwel werd door de hitte. Even werd het rampenplan afgekondigd omdat in totaal 11 mensen onwel geworden waren. Daardoor kwamen alle hulpdiensten ter plaatse. De brandweer zorgde al voor extra koelingsinstallaties en bedrijven in de buurt kwamen ook al mobiele airco's brengen. In Zonnebeke in West-Vlaanderen is mogelijk een eerste hittedode gevallen. Een man van 50 is daar overleden. Hij was courgetten aan het oogsten toen hij onwel werd. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Er is een onderzoek geopend en een autopsie moet de precieze doodsoorzaak nu achterhalen. De dodentol in Venezuela blijft oplopen. Volgens de laatste nieuwe cijfers zijn er nu al zeker 929 mensen om het leven gekomen na de aardbevingen daar. De kans dat dat aantal nog oploopt is bijzonder groot. Op dit moment zijn er ook nog 50.000 mensen vermist. En K3 heeft zijn eerste zomeroptreden daarnet moeten stilleggen. Door de hitte raakte de technische apparatuur op het Sunrise Festival in Lille in de Antwerpse Kempen is dat volledig oververhit. Hanne, Julia en Klaasje konden daardoor niet verder zingen. Het blijft nog even drukkend met temperaturen rond de 35 graden. En vanavond dan kans op onweer en het koelt vannacht ook amper af. Morgen opnieuw warm tot 38 graden met veel zon. Zondag nog 30 graden, kans op een bui. En vanaf maandag koelt het verder af.
10: Dit is Joe
11: met Anne Paulussen.

de Venga Boys en boom, boom, boom, boom. Ja, subtiel zijn ze niet. 8:05, een hele goede avond. En welkom bij deze zeer tropische zomeravond van Joe. Ik...

en een plekje voor goud. In de Joe-app kan je nog altijd stemmen tussen deze twee. Baby, I'm is sowieso populair hoor in de Joe-app. Double Vision en Knocking is een zeer goede kanshebber, maar dit is er ook nog. Het is geen straf om het nog eens te laten horen aan jou, helemaal niet. Virtual Zone en Virtual Zone. En ik kan je zeggen, Virtual Zone ligt op dit moment op kop 71%. Wil je dat anders zien?

Let's Go is weer helemaal terug met een nieuwe frontvrouw en ook met nieuwe muziek. Ze toeren momenteel door heel Europa. En ook in ons land kan je ze deze zomer op heel wat festivals aan het werk zien. Het is bijna 8:15. En als er één song thuis hoort in onze playlist vanavond, dan is het wel deze van Donna Summer. Haar muziek wordt momenteel compleet herontdekt door een nieuwe generatie, heb ik gelezen, omdat haar dochter Amanda de laatste tijd heel wat dingen aan het posten is over haar privéleven en foto's van vroeger. En dat is natuurlijk heel erg leuk. I feel love.

0: De bekendste bongos ter wereld, die komen eraan binnen dit en één minuut.
1: Deze week in Date Night.
2: Trek een lelijke onderbroek aan, de eerste drie dates. Of scheer je benen niet.
3: Date Night.
1: Tess op date met Ros van Akker.
2: Ik ga nu niet in het midden van de markt van Mechelen gaan tongzoenen. Op de markt van Venetië, dan zou ik het wel.
1: Date Night met Tess Goossens en Ros van Akker. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
4: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
1: Dit is Joe Summer.

even op adem komen, want gaat hier aan een rot tempo voorbij met al die fantastische dansmuziek natuurlijk. Ik weet niet waar jij op dit moment aan het luisteren bent, maar ik heb hier een aantal leuke berichtjes gekregen van Katrien onder andere. Zij luistert mee vanuit de tuin bij haar thuis in Leuven. Magda heeft mijn advies opgevolgd, dankjewel Magda, en een koud bad laten vollopen om haar voetjes erin te duwen. En Pascal is net aan zijn weekend begonnen. Ah, Pascal, dat is leuk, dan kan je eindelijk ontspannen en die voorbije werkweek achter jou laten en gewoon heel hard genieten van alle fijne muziek hier bij Joe. We gaan nog eens tellen, zometeen. Tot 8 met Steps, je weet wel wat ik bedoel. Eerst nog deze iconische Franse woorden uit 1996.

Gruwee laat in de Joe-app weten. Oh, Anne, super muziek. We gaan helemaal uit de bol. Dankjewel. Nee, jullie bedankt. Innocence van de Mackenzie featuring Jessie. Ja, een van mijn all-time favorieten. Want als dit op een feestje gedraaid wordt, dan ben ik echt de eerste die begint te dansen. Legendarisch. En dit was de meest gestelde vraag in het jaar 1903.

0: Binnen een half minuut klinkt Rihanna door je radio en met Calvin Harris erbij klinkt dat extra dansbaar.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

0: ultieme finale battle. Die moeten we nog altijd laten strijden, zal ik maar zeggen. Straks voor 10 uur weten we welke song zich officieel mag kronen tot de meeste happy danceplaat van dit seizoen. En ondertussen horen we nog eens alle afvallers die je het voorbije seizoen bij Jan Bosman eruit hebt gestemd tijdens die legendarische muziekpolls. De poll die is nog altijd open in de Joe-app trouwens. Welke single verdient dus volgens jou de titel van de meest happy danceplaat van het seizoen 2025-2026? Je mag daar nog altijd voor stemmen en ik wil wel graag even de tussenstand kenbaar maken. Deze song van Double Vision, Knocking, staat momenteel achter met 30%. Dat betekent dat Virtual Zone met Virtual Zone op dit moment met 70% aan de leiding staat. Dan is het nu gewoon een kwestie van een tandje bij te steken voor jouw favoriet in de Joe-app.
1: Dit is Joe Summer.

0: Ja, ik wil toch nog eens graag reclame maken. Want binnen 2 weken verhuizen wij met Joe naar Joe Paradise Beach. Dat is het leukste ijssalon van de hele Belgische kust. Met veel lekker eten en drinken, live radio, live optredens. Eigenlijk alles wat je nodig hebt om in een vakantiesfeer te komen. En dat is natuurlijk de bedoeling. We zijn daar in Westende van 9 juli tot en met 9 augustus. En ja, er is echt wel van alles te doen. Dus ik denk dat het de moeite is om langs te komen. We hebben natuurlijk op de openingsavond een concert van Milk Inc. We hebben ook nog de DJ-set van Ornelis Goes 80s. Vlaanderen zingt. Of er is zoveel te doen dat je daar eigenlijk gewoon een hele week of misschien wel een hele maand een hotel moet boeken om elke dag langs te komen. Of het is maar een tip. We gaan stilaan richting het nieuws van 9 uur. Ik heb nog push-up van de Freestylers. Maar dit is ook heel legendarisch. Silence Delirium.
1: Dit is Joe Summer. Good times.

0: Welke song krijgt nu die eervolle titel van meest happy dansplaat? Je komt het dit uur te weten. Ik zou zeggen, blijf stemmen in de Joe-app op jouw ultieme favoriet. Het is bijna 9 uur. Goedenavond. Het nieuws krijg je van Thomas Everiks.
1: Goedenavond. Buggenhout maakt het stil. Melissa de Prater is terug van weg geweest. En het aantal slachtoffers in Venezuela blijft oplopen. In Buggenhout is een herdenking gehouden voor de slachtoffers van het busongeval exact een maand geleden. Familie, vrienden en hulpverleners kwamen samen, ook de koning en de koningin waren er. Collega Jeroen van der Aura heeft die plechtigheid gevolgd.
2: De burgemeester is aan het woord geweest. Die heeft aangekondigd dat er in de toekomst een herdenkingsmonument komt op de plaats van het ongeval om de slachtoffers te herdenken. Straks worden een heleboel witte ballonnen opgelaten. Het vorstenpaar die gaan met hulpverleners en met families van nabestaanden en slachtoffers in gesprek.
1: Bij dat ongeval kwamen 4 mensen om het leven. De buschauffeur, een begeleidster en 2 kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Het federaal parket heeft 1 iemand aangehouden in het onderzoek naar brandstichting in een synagoge in Luik. Begin maart was dat. Bij een reeks huiszoekingen gisteren werden in totaal 7 mensen opgepakt. 4 zijn alweer vrijgelaten. 1 iemand werd dus aangehouden. De 2 anderen maken deel uit van een Frans onderzoek waarover justitie in Frankrijk dus zal beslissen. Melissa de Prater start maandag opnieuw als minister. De Prater was zwanger en moest onverwacht eerder stoppen omdat er een kans was op een vroeggeboorte. Dat gebeurde ook. Haar dochtertje Cécile werd 9 weken te vroeg geboren. En de Prater liep een zwangerschapsvergiftiging op.
3: Sowieso heb ik er al echt ook terug zin in. Heb ik ook wel gemerkt de voorbije weken. Ik had zo even wel wat schrik dat ik misschien mijn drive zou kwijt zijn. Als je zo zeker in de intense periode in het ziekenhuis alleen maar daarmee bezig bent, ja, dan is politiek wel echt heel ver weg. En dan dacht ik toen wel vaak van, ga ik wel nog zin hebben om er ook terug in te vliegen, want het is natuurlijk wel een job die je niet half kan doen.
1: De afgelopen maanden heeft Hans Bonte haar rol als minister overgenomen. De dodentol in Venezuela blijft oplopen. Volgens de laatste nieuwe cijfers zijn er nu al zeker 929 mensen om het leven gekomen na de aardbevingen daar. De kans dat dat aantal nog zal oplopen is bijzonder groot. Op dit moment zijn er nog 50.000 mensen vermist. NK3 heeft zijn eerste zomeroptreden daarnet moeten stilleggen. Door de hitte raakte de technische apparatuur op het Sunrise Festival in de Antwerpse Kemp in Lille volledig oververhit. Hanne, Julia en Klaasje konden daardoor niet verder zingen. Drukkend warm, kans op onweer ook vanavond. Vannacht koelt het amper af. We duiken niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en 38 graden. Hier en daar kans op een bui. S'avonds mogelijk fel onweer. Zondag ook nog tropisch warm met kans op buien. En vanaf maandag koelt het af.
0: Dankjewel, Thomas. 9:02. En er staat 1 file op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is richting Brussel op de E19. Daar moet je aanschuiven tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. Er komt een kwartier bij. Sta je toch nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
4: Dit is Joe.
5: Met Anne Paulissen.

Prachtig, een pure Belgische trots die destijds de hele wereld is rondgegaan. Technotronic met Pump Up The Jam. Grote kans trouwens dat je deze song binnenkort gewoon nog eens hoort, want onze collega Sven Ornelis die draait op 11 juli een exclusieve 80s DJ set op Joe Paradise Beach. En ondertussen gaan wij hier tot 10 uur in één rechte lijn door met de beste dansmuziek.

smeren en hydrateren, dat waren vandaag de grote opdrachten. De zonnecrème, ja, die denk ik, je mag je achterwege laten op dit moment. En dat hydrateren, ja, dat kan ondertussen op veel leukere manieren dan water, als je het mij vraagt. Dit is het moment dat is aangebroken, dat je het water begint in te ruilen voor een ijskoude gin tonic of Aperol Spritz. Enfin, dat zou ik kiezen. En ik denk dat je het gaat nodig hebben. Oh ja, zeker bij deze geniale song. Deep Zone, It's Gonna Be Alright, hier bij Joe op jouw vrijdagavond. Goed dat je luistert. Ik ben blij dat je erbij bent.

morgen vroeg kunnen we misschien ook dat doen. Jump for joy, jump for joy. Want om 5 uur spelen onze Rode Duivels hun derde en laatste groepswedstrijd in Canada op het WK voetbal. Ze doen dat tegen Nieuw-Zeeland en ze moeten winnen om door te stoten naar de volgende finale of naar de volgende fase. Als ze gelijk spelen, ja, dan hangt alles een beetje af van wat de anderen doen. Dus laat ons maar geloven in onze Rode Duivels. Wie weet zet jij wel de wekker morgen vroeg. The only way is up nu.

0: Ik heb al een hele week last van slapeloosheid en de reden daarvoor is heel erg duidelijk, denk ik. Ik geloof dat er straks ongetwijfeld nog meer mensen zullen toetreden liever tot dat clubje. Het is exact 9:30 en even kijken, ja, er is toch nog één file op dit moment gemeld richting Brussel op de E19. Tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid moet je aanschuiven, daar komt een half uur bij. Voilà, dat is het. Als je toch nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Dit is Joe
2: met Anne Paulussen. We'll be right back.

0: Veel berichten in de Joe-app dat iedereen heel erg uit de bol aan het gaan is. Ik snap dat natuurlijk voor al die fantastische muziek. Trouwens, DJ Wout onthulde onlangs dat de demo van deze song, van Turn the Tide, bijna een jaar lang ergens in de kast ver weg gestoken zat, omdat geen enkele platenmaatschappij er interesse in had. Kan je je dat nu voorstellen? En dan opeens zei hij van oké, ik moet dit toch naar buiten halen. En heeft hij dat aan een bevriende DJ laten horen. En tjaka, de bal ging aan het rollen en het is echt een wereldhit geworden. Heeft het toen in het programma van Jan niet gehaald in die battles tijdens de kwartfinale. Maar dat is niet erg, want we hebben er wel nog van kunnen genieten. Oh, en ik heb een fantastische song klaarstaan. Two Brothers on the Fourth Floor. Dan weet je dat het hierover gaat.
1: Good times.
2: Great music.
1: Dit is Joe.

Gigi D'Agostino en L'Amour Toujours. Amai, het is hier precies de carré van Willebroek op jouw radio. Zoveel goede dansbare muziek. Heerlijk, echt waar. Heel veel fijne reacties ook in de Joe-app, waarvoor dank trouwens. Het is duidelijk dat je heel graag en vooral nog altijd heel helder aan het luisteren bent. De hitte heeft jou nog niet te pakken. Integendeel, we zijn nog steeds heel erg alert. En dat is belangrijk, want, ik moet het een beetje spannend maken. Je hebt van mij op dit moment nog wel geteld 30 seconden om te stemmen in de Joe-app welke song dat jij vindt dat de titel verdient van meest happy dansplaat van het afgelopen seizoen. Kom aan, de laatste seconden zijn ingezet.

0: heb weer een leuk berichtje gekregen van Patricia. Ze zegt, Anne, ik ben bijna 50 jaar, maar ik zet al mijn stoelen opzij en mijn tv staat op 100% om met mijn zoontjes te dansen. Ik snap het helemaal, Patricia. Ik snap het helemaal. Hoe komt dat nu dat er eigenlijk zoveel goede muziek is voorbijgekomen het afgelopen 3 uur? Dat is omdat een heel radioseizoen lang Jan Bosman gezocht heeft naar de meest happy dansplaat van 2025-2026. Hij is begin september met die zoektocht begonnen. En week na week heeft hij muziekbattles gehouden. 2 goede happy dance songs die tegen elkaar moesten strijden. En de winnaars stoten dan door naar de volgende keer en de volgende weken. En we hadden de 8e finales, de kwartfinale, de halve finale. En vanavond is het dus de ultieme finale. Want de overgebleven songs, Double Vision, Knocking en Virtual Zone met Virtual Zone, dat waren de finale songs die nog moesten strijden vanavond. De stemmen zijn geteld. En er is een overduidelijke winnaar. En ik ben blij met die winnaar, dat kan ik toch zeggen. Maar eigenlijk moeten we niet over winnaars spreken, want het zijn alle 2 zo'n ongelooflijk legendarische platen. En afspraak is afspraak. Het is niet omdat er een winnaar is dat die andere niet meer gedraaid moet worden. Nee, integendeel. Met 35% van de stemmen op een verdiende 2e plaats met zilver en de ideale opwarmer voor straks de gouden song is dit Double Vision Knocking.
1: Good times, great music.
2: Dit is Joe Summer.
3: Ready, come on, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah.

Heerlijk, heerlijk. En dat betekent dat de zilveren plaats is uitgedeeld. Dan rest er nog de laatste plaats. En die is natuurlijk voor Virtual Zone met 65% van de stemmen. En er is ongelooflijk goed gestemd in de Joe-app. Waarvoor dank. Straks is er ook nog vanaf 10 uur Joe Party Hits. Dat is eigenlijk gewoon verder doen met wat je bezig was. Geniet van de muziek en van een heel mooi weekend.

0: Shaggy, Sheila E. en Anouk houden je hier bij Joe helemaal in de partysfeer tot middernacht. Laat dat weekendgevoel gewoon maar helemaal toe. Het is 10 uur, goedenavond. Thomas Everiks heeft het nieuws.
1: Goedenavond, een geslaagd weekend zonder alcohol en drugs achter het stuur. Buggenhout maakt het stil en de oudste kerncentrale van de wereld is stilgelegd. Het aantal mensen dat dronken achter het stuur zit, daalt opnieuw. Dat blijkt uit de resultaten van het weekend zonder alcohol en drugs vorige week. Iets meer dan 1 op de 100 autobestuurders had te veel gedronken. Daarmee doen we het beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden wel 467 rijbewijzen ingetrokken. En dat is een pak meer dan vorig jaar. Dat zegt Anne Berger van de federale politie.
2: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden. Voor 15 dagen vroeger was dat 1,2 promille. Dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed. En ook van het feit dat het gevaarlijk is.
1: In Buggenhout is een herdenking gehouden voor de slachtoffers van het busongeval, exact een maand geleden. Familie, vrienden en hulpverleners kwamen samen, ook de koning en de koningin waren er. Bij dat ongeval kwamen 4 mensen om het leven, de buschauffeur, een begeleidster en 2 kinderen uit het buitengewoon onderwijs. En in Zwitserland is de oudste kerncentrale van de wereld stilgelegd door de hitte. Ze is al 57 jaar in gebruik, maar het rivierwater dat gebruikt wordt om de reactoren te koelen wordt te warm. Het water is daar nu 25 graden. De centrale zal weer opgestart worden als de temperatuur van het water zakt. Drukkend warm, kans op onweer vanavond en vannacht koelt het amper af. We gaan niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en 38 graden. Hier en daar kans op een bui, 's avonds ook mogelijk fel onweer. Zondag ook nog tropisch warm met kans op buien en vanaf maandag koelt het af.
3: Dit is Joe.
0: Joe

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. Over een paar uur beginnen de Rode Duivels aan hun laatste groepswedstrijd op dit WK tegen Nieuw-Zeeland. Een belangrijke match, want de Duivels zijn nog steeds niet zeker van de volgende ronde. Eigenlijk is alleen winnen de enige optie, vindt sportjournalist Jarno Berto.
2: Nieuw-Zeeland, de 84ste op de FIFA-ranking, dat in het voorbije jaar maar 1 van zijn 12 interlands heeft gewonnen en alleen maar op het WK is geraakt door in de kwalificatiereeks landen als Vanuatu, Fiji, Samoa, Nieuw-Caledonië, Tahiti te gaan kloppen. Dus als België niet door deze toch wel zeer makkelijke groep geraakt, dan zou dat een van de grootste schandvlekken ooit zijn in ons Belgische voetbal.
1: Aftrap om 5 uur morgen vroeg. Het aantal mensen dat dronken achter het stuur zit, daalt opnieuw. Dat blijkt uit de resultaten van het weekend zonder alcohol en drugs vorige week. Iets meer dan 1 op de 100 autobestuurders had te veel gedronken. Daarmee doen we het beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. En dat is een pak meer dan vorig jaar, zegt Anne Berger van de federale politie.
3: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden voor 15 dagen. Vroeger was dat 1,2 promille, dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat teruggecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
1: Drukkend warm en kans op onweer vanavond. Vannacht koelt het amper af. We duiken niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en 38 graden. Hier en daar kans op een bui en 's avonds mogelijk fel onweer. Zondag ook nog tropisch warm met kans op buien. Vanaf maandag koelt het af.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. Vannacht gaat de Antwerpse ring dicht in de richting van Nederland. Tussen 2:30 en 3:15, ter hoogte van de AFAS-dome. Het gaat om werken aan de zogenaamde bypass, de tijdelijke snelweg langs de ring. Laurens Duyck van Bouwheer Landis.
2: We plaatsen daar een portiek. Dat is een boog die boven de snelweg komt en waar dan verkeersborden aankomen. We hebben daar ongeveer 2 uur voor nodig. Het verkeer volgt een omleiding via Afrit Deurne. Dan rijden ze via de Teunisbrug, de Groenendaallaan en de Noorderlaan om zo tot aan het complex Ekeren te komen en dan hun reis op de snelweg verder te zetten.
1: Die werken maken deel uit van het hele Oosterweelplan. Op het WK voetbal heeft Frankrijk met 4-1 gewonnen van Noorwegen. Daarmee eindigen de Fransen als groepswinnaar. Ook Noorwegen stoot door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak. Maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Irak is sowieso uitgeschakeld. En om 5:00 morgen vroeg beginnen onze Rode Duivels aan hun laatste groepswedstrijd op het WK tegen Nieuw-Zeeland. Een belangrijke match, want de Duivels zijn nog steeds niet zeker van de volgende ronde. Eigenlijk is winnen de enige optie, vindt sportjournalist Jarno Berto.
3: Nieuw-Zeeland, dat in het voorbije jaar maar 1 van zijn 12 interlands heeft gewonnen en alleen maar op het WK is geraakt door in de kwalificatiereeks landen als Vanuatu, Fiji, Samoa, Tahiti te gaan kloppen. Dus als België niet door deze toch wel zeer makkelijke groep geraakt, dan zou dat een van de grootste schandvlekken ooit zijn.
1: Drukkend warm en kans op onweer vannacht. Het koelt ook amper af. We duiken niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en 38 graden. Hier en daar kans op een bui en 's avonds mogelijk fel onweer. Zondag ook nog tropisch warm met kans op buien. Vanaf maandag koelt het af.

0: Dit is Nieuw bij Joe.
1: Yesterday, today, tomorrow. Yesterday, today, tomorrow.
2: Hey, ik ben Berre en dit is mijn nieuwe single op